0: leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zilt non-stop. Omroep Zilt. Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. President Trump voert de druk op Cuba verder op en waarschuwt dat het land klaar is om te vallen. Daarbij dreigt Washington met nieuwe sancties en sluit ook de VS militair ingrijpen niet uit. Cuba noemt de Amerikaanse aanpak een politieke provocatie. Volgens analisten probeert Trump het Venezuela-model nu ook op Cuba toe te passen. CDA-leider Henry Bontebal sluit niet uit dat de politiek gemeenten gaat dwingen asielzoekers op te vangen als zij blijven weigeren mee te werken. Volgens hem past dat binnen de spreidingswet. Ook merkt Bontebal dat de toon van asielminister Van der Brink en premier Jette steeds scherper wordt rond de asielcrisis. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de handel tussen beide economieën verder vergroten en de afhankelijkheid van de Verenigde Staten verkleinen. Het vernieuwde akkoord gaat ook over de digitale handel, investeringen en landbouwproducten. Volgens Brussel en Mexico is de deal daarnaast een belangrijk geopolitiek signaal in een onrustige wereldeconomie. En de 5 Italiaanse duikers die vorige week omkwamen op de Malediven hadden waarschijnlijk niet de juiste uitrusting bij zich voor een grotduik op grote diepte. Dat melden onderzoekers na eerste analyses van het ongeluk. De groep dook naar een grot op ongeveer 50 meter diepte, terwijl grotduiken speciale training en extra veiligheidsmateriaal vereist. Tot slot nog het weer. Komende nacht blijft het droog en helder bij temperaturen rond de 12 graden. Morgenochtend begint opnieuw zonnig. Later neemt in het noordwesten de bewolking wat toe, maar op de meeste plaatsen blijft het droog en zomers warm. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

non-stop de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: Zomerfeest.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. President Trump voert de druk op Cuba verder op en waarschuwt dat het land klaar is om te vallen. Daarbij dreigt Washington met nieuwe sancties en sluit ook de VS militair ingrijpen niet uit. Cuba noemt de Amerikaanse aanpak een politieke provocatie. Volgens analisten probeert Trump het Venezuela-model nu ook op Cuba toe te passen. CDA-leider Henry Bontebal sluit niet uit dat de politiek gemeenten gaat dwingen asielzoekers op te vangen als zij blijven weigeren mee te werken. Volgens hem past dat binnen de spreidingswet. Ook merkt Bontebal dat de toon van asielminister Van der Brink en premier Jette steeds scherper wordt rond de asielcrisis. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de handel tussen beide economieën verder vergroten en de afhankelijkheid van de Verenigde Staten verkleinen. Het vernieuwde akkoord gaat ook over de digitale handel, investeringen en landbouwproducten. Volgens Brussel en Mexico is de deal daarnaast een belangrijk geopolitiek signaal in een onrustige wereldeconomie. En de 5 Italiaanse duikers die vorige week omkwamen op de Malediven hadden waarschijnlijk niet de juiste uitrusting bij zich voor een grotduik op grote diepte. Dat melden onderzoekers na eerste analyses van het ongeluk. De groep dook naar een grot op ongeveer 50 meter diepte, terwijl grotduiken speciale training en extra veiligheidsmateriaal vereist. Tot slot nog het weer. Komende nacht blijft het droog en helder bij temperaturen rond de 12 graden. Morgenochtend begint opnieuw zonnig. Later neemt in het noordwesten de bewolking wat toe, maar op de meeste plaatsen blijft het droog en zomers warm. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: lekkerste muziekmix voor Noordwest-Friesland.
1: Let's go.

0: always have tonight.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. President Trump voert de druk op Cuba verder op en waarschuwt dat het land klaar is om te vallen. Daarbij dreigt Washington met nieuwe sancties en sluit ook de VS militair ingrijpen niet uit. Cuba noemt de Amerikaanse aanpak een politieke provocatie. Volgens analisten probeert Trump het Venezuela-model nu ook op Cuba toe te passen. CDA-leider Henry Bontebal sluit niet uit dat de politiek gemeenten gaat dwingen asielzoekers op te vangen als zij blijven weigeren mee te werken. Volgens hem past dat binnen de spreidingswet. Ook merkt Bontebal dat de toon van asielminister Van der Brink en premier Jette steeds scherper wordt rond de asielcrisis. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de handel tussen beide economieën verder vergroten en de afhankelijkheid van de Verenigde Staten verkleinen. Het vernieuwde akkoord gaat ook over de digitale handel, investeringen en landbouwproducten. Volgens Brussel en Mexico is de deal daarnaast een belangrijk geopolitiek signaal in een onrustige wereldeconomie. En de 5 Italiaanse duikers die vorige week omkwamen op de Malediven hadden waarschijnlijk niet de juiste uitrusting bij zich voor een grotduik op grote diepte. Dat melden onderzoekers na eerste analyses van het ongeluk. De groep dook naar een grot op ongeveer 50 meter diepte, terwijl grotduiken speciale training en extra veiligheidsmateriaal vereist. Tot slot nog het weer. Komende nacht blijft het droog en helder bij temperaturen rond de 12 graden. Morgenochtend begint opnieuw zonnig. Later neemt in het noordwesten de bewolking wat toe, maar op de meeste plaatsen blijft het droog en zomers warm. En tot zover het nieuws.

beste muziekmix voor Noordwest-Friesland. Maatje!

0: Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. In Hilversum is dinsdag een 7-jarige jongen ernstig gewond geraakt na een hondenaanval bij een basisschool. De hond zou uit een nabijgelegen tuin zijn ontsnapt. Meerdere leerlingen waren getuigen van het incident. De politie bevestigt het bij het incident, maar deelt vanwege het onderzoek geen verdere informatie. ProRail krijgt een boete van 2,75 miljoen euro, omdat er in 2025 te veel storingen waren op het spoor. Het aantal kwam uit op 586 en dat is boven de afgesproken grens van 520. Volgens ProRail ontstonden de verstoringen door koperdiefstal, aanrijdingen en technische problemen zoals defecte wissels, bovenleidingen en seinen. Rusland en Oekraïne wijzen naar elkaar na een bloedige aanval op een studentencomplex in de bezette regio Luhansk. Volgens Rusland kwamen daarbij zeker 1 persoon om het leven en raakten tientallen mensen gewond. Oekraïne spreekt van manipulatie en ontkent betrokkenheid bij de aanval. President Poetin heeft inmiddels gezegd dat Rusland met een vergeldingsactie zal reageren. De vakbonden dreigen met acties als problemen bij de beveiliging op Schiphol niet snel worden opgelost. Het gaat om beveiligingsbedrijf ISEC, een van de 3 nieuwe bedrijven op de luchthaven. Volgens de bonden zorgt de nieuwe beveiligingsaanpak voor chaos op de werkvloer. Binnen een week moet er verbetering zijn, anders volgen er acties op Schiphol. En dan het weer. De zon schijnt vanochtend volop, alleen aan het einde van de ochtend neemt in het noordwesten de bewolking toe. De temperatuur ligt vandaag rond 24 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

Auschwitz popkes speelde aan op het strand van Damelon. Van een skip al goed aan een reddingstonne vestboom. Hij hier

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. In Colombia is een Nederlander opgepakt die vermoedelijk betrokken was bij een internationale drugsbende. Hij zou drugstransporten naar Europa hebben geregeld en smokkelmethoden hebben bedacht. In zijn woning in Bogota vond de politie cocaïne, een vuurwapen, munitie en ruim 106.000 euro aan Colombiaanse peso's. Nederland zou om uitlevering hebben gevraagd. Steeds meer details komen naar buiten over het Franse echtpaar dat twee jonge kinderen achterliet in een Portugees bos. De stiefvader blijkt een ontslagen oud-agent met een strafblad. De moeder werkt als seksuoloog. De kinderen werden geblinddoekt teruggevonden. Het stel is gearresteerd in Fatima, terwijl de broertjes nu in een pleeggezin verblijven. In Hilversum is dinsdag een 7-jarige jongen ernstig gewond geraakt na een hondenaanval bij een basisschool. De hond zou uit een nabijgelegen tuin zijn ontsnapt. Meerdere leerlingen waren getuigen van het incident. De politie bevestigt het bij het incident, maar deelt vanwege het onderzoek geen verdere informatie. ProRail krijgt een boete van 2,75 miljoen euro, omdat er in 2025 te veel storingen waren op het spoor. Het aantal kwam uit op 586 en dat is boven de afgesproken grens van 520. Volgens ProRail ontstonden de verstoringen door koperdiefstal, aanrijdingen en technische problemen zoals defecte wissels, bovenleidingen en seinen. En dan het weer. De zon schijnt vanochtend volop, alleen aan het einde van de ochtend neemt in het noordwesten de bewolking toe. De temperatuur ligt vandaag rond 24 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

je doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. In Colombia is een Nederlander opgepakt die vermoedelijk betrokken was bij een internationale drugsbende. Hij zou drugstransporten naar Europa hebben geregeld en smokkelmethoden hebben bedacht. In zijn woning in Bogota vond de politie cocaïne, een vuurwapen, munitie en ruim 106.000 euro aan Colombiaanse peso's. Nederland zou om uitlevering hebben gevraagd. Steeds meer details komen naar buiten over het Franse echtpaar dat twee jonge kinderen achterliet in een Portugees bos. De stiefvader blijkt een ontslagen oud-agent met een strafblad. De moeder werkt als seksuoloog. De kinderen werden geblinddoekt teruggevonden. Het stel is gearresteerd in Fatima, terwijl de broertjes nu in een pleeggezin verblijven. In Hilversum is dinsdag een 7-jarige jongen ernstig gewond geraakt na een hondenaanval bij een basisschool. De hond zou uit een nabijgelegen tuin zijn ontsnapt. Meerdere leerlingen waren getuigen van het incident. De politie bevestigt het bij het incident, maar deelt vanwege het onderzoek geen verdere informatie. ProRail krijgt een boete van 2,75 miljoen euro, omdat er in 2025 te veel storingen waren op het spoor. Het aantal kwam uit op 586 en dat is boven de afgesproken grens van 520. Volgens ProRail ontstonden de verstoringen door koperdiefstal, aanrijdingen en technische problemen zoals defecte wissels, bovenleidingen en seinen. En dan het weer. De zon schijnt vanochtend volop, alleen aan het einde van de ochtend neemt in het noordwesten de bewolking toe. De temperatuur ligt vandaag rond 24 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Het uur van Nienke. Met Nienke van der Kooij.

0: Nou, dat weer wel even lekker wekken worden. Maar Ella Fitzgerald heb begonnen de sturing met The Shadow of Your Smile. Dat kwam uit jongetje 66. Vanet welkom, dit is de uur van Nienke op Omroep Zeelt. Het is 8 uur west en dan maak je weer wekker, maatje. Mooi, hele mooie muziek. En wat zit er dit keer in de koffer? Bill Withers heb bij me, Dr. Hook. Dat naar aanleiding van het overlijden van Dennis Lockedier, de vocalist van Dr. Hook. En een mooie plaat van Green Warden heb bij me. Nog net zo oude Friese muziek, vrij recent. De Greepje de Schat in de Nederlandstalige Veskus, die komt in jongetje 66. En er is uiteraard ik weer een country dubbelplay. Maar eerst is het voor onze kleinskijf, die hij de hele week hier herkent. Hij is wat pittig, het is misschien een feestnoemer, maar het is wel een mooie plaat. Het is een plaat van Liam Peterson, het is een jongen uit Lauwert. En hij heeft een plaatsje maken, Jij bent mooier dan sterren. Van het wolk komt het nieuw genoeren, ben ik bij je.
1: Dit is de...

de stad. Daar huist het beest, voorbij zwarte haan, naar je ziel. Hij leeft van het kwade, hij kent geen genade, vermorzelt je trots in je ziel. Steeds bijt hij me weer, kom naar de dik, ik tref die zo graag.

thuis, daar sluiten we vrede. Beide van het vechten te moed. Dan ligt hij meteen, elke keer weer in bad.

stad. Daar rust het beest, voorbij zwarte haan, naar je ziel. Hij leeft van het kwade, hij kent geen genade. Vermorzelt je trots en je ziel. Steeds baait hij me weer. Kom naar de dik, ik tref die zo graag.

Het beest van de dijk. Het worden maar liefst 7 minuten. Veske van Bouke van der Woude. Hij maakt het in die ontje 96. Nieuwe muziekje bij Omroep Zeelt. En dat is net de minste, want de Belgische jongeres Dana Winner het weer een nieuwe plaat. En die wou ik je net onthouden. Het is een prachtig nummer. De stilte van de stad.

0: weet het wel dat dit een cover is en dat Joni Mitchell het origineel hier, maar ik vind deze versie stikken mooier dan die van Joni. Ja, normaal ben ik een beetje kritisch op covers, maar deze vind ik toch echt beter dan de versie van Joni Mitchell. Sorry dat ik hier een maatje in de skonkers kopt heb, dat weer net de bedoeling, maar ja, dat is een kwestie van smaak. Ik wil op iets kouder tikken, goeiemorgen.
1: Het is weer tijd voor Nienke's Country Dubbelplay.
0: Ja, inderdaad, is dit clear en ik heb deze keer muziek van je bij me van Chris Reeves en we beginnen met Patti Loveless.

0: Nou, dit is wel een tractatie wat de country double play betreft. 4 minuten 48 door deze plaat van Chris Reeves en Good Morning Mr. Jones. En maak het in 2000 tredje. En we begonnen deze double play met Patti Loveless en Mr. Man in the Moon. En dat versker kwam uit 1993. Voor jezelf ik een leuke country double play onvregen. Dit ken vanzelfs. Stuur dan even een mailtje naar mijn persoonlijke mailadres. Dat is aarde@home.nl. aarde@home.nl. En ik ken het na een week samen jouw country double play wees. Dit op de radio komt.
1: Hey Nienke,
0: goeie.
1: Heb je nog een nieuw liedje voor ons?
0: Jazeker, dat is de Nile Horan en de heat End of an Era.

0: En dat weet de titel van de nieuwe single van Niall Horan. En dat is Justeruitkom. En dat zie je in de Sahite New Music Friday. Dus zie je, ik ben een hoop bandy, maar dit wie een van de mooiere versjes die er ik tussen zie.
1: Een greep uit de schatkamer der Nederlandstalige liederen.
0: Wij doen de schatkamer der Nederlandstalige versjes zien. En dit keer ging waarom de Njontje en Sijzer zegt. Mooie de muziek van Harry Banning. De tekst is van Annie M.G. Smit. En het is een komisch versje van Connie Stewart, Herr Heinzelmann.

Nou, wat de titel is, dat hoeven we dan niet meer te rieden. Tell me why van Nieve Jernje. Nou, dat heb ik wel toen een keer zongen in het verske, volgens mij. Daarna Blackbird heb ik van je. Dat is ik gelijk de laatste plaat. Dit weer het uur van Inkop Omroep Zeelt. Leuk dat je erbij bent. En na je weekend dan meld ik mij weer om 8 uur. Graag tot dan. Heb een mooie weekend en geniet je van het mooie waar. Want het belooft een mooie Pinkster te beuren. En nog mooie Pinksterdagen te wensen. Dit is Do You Read van Blackbird. Goeie.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. De gemeente Stadskanaal heeft vannacht opnieuw 80 asielzoekers opgevangen die buiten moesten wachten bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Op verzoek van minister Bart van den Brink werden zij één nacht ondergebracht. Volgens de gemeente is dit nodig voor de veiligheid en blijft het bij deze laatste keer. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in de Chinese provincie Shaanxi zijn 8 doden gevallen. Nog 38 mijnwerkers zitten vast onder de grond. Van de 247 aanwezige arbeiders zijn er inmiddels 200 gered. Reddingsdiensten zoeken verder naar overlevenden. Mijnongelukken komen in China, ondanks strengere veiligheidsregels, nog regelmatig voor. In Colombia is een Nederlander opgepakt die vermoedelijk betrokken was bij een internationale drugsbende. Hij zou drugstransporten naar Europa hebben geregeld en smokkelmethoden hebben bedacht. In zijn woning in Bogota vond de politie cocaïne, een vuurwapen, munitie en ruim 106.000 euro aan Colombiaanse peso's. Nederland zou om uitlevering hebben gevraagd. Er komen steeds meer details naar buiten over het Franse echtpaar dat 2 jonge kinderen achterliet in een Portugees bos. De stiefvader blijkt een ontslagen oud-agent met een strafblad. De moeder werkt als seksuoloog. De kinderen werden geblinddoekt teruggevonden. Het stel is gearresteerd in Fatima, terwijl de broertjes nu in een pleeggezin verblijven. En dan het weer. De zon schijnt vanochtend volop. Alleen aan het einde van de ochtend neemt in het noordwesten de bewolking toe. De temperatuur ligt vandaag rond 24 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden.
2: En tot zover het nieuws.
3: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlicum.
4: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
5: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.

0: hele goede morgen. Het is 23 mei. Prachtige mooie zonnige zaterdagmorgen. Dit is Omroep Zilt met een praatje en een plaatje. Goedemorgen luisteraars natuurlijk. Morgen hij is er weer op het fietsje, zag ik net al. Ja. Goedemorgen John.
1: Goedemorgen luisteraars en goedemorgen Tjerk natuurlijk. Ja, lekker op de fiets morgen hierheen. Lekker. Nou ook trouwens.
0: Ja, ik ben ook op een fiets.
1: Ja, toch?
0: Ja, dat is mijn fiets. Ja. Nou, dat is trouwens wel een kleine bijkomstigheid bij deze fiets van mij.
1: Wat dan?
0: Nou, want ik stap
1: zwart.
0: Ja, dat is er wel meer in deze stad. Hupsakee,
1: die zit. Dat komt niet bij mij vandaan.
0: Maar ik ben hier echt fietsende kom. Want ik had net zo goed accu er niet in zetten kan.
1: Oh, en die leeg?
0: Ja, dat is play doet het niet. En ik moest echt trappen om hier te komen. Dus ik ben back off.
1: Ja, dat is dikke trainingen nog.
0: Dus, maar dit er inderdaad weer voor. We staan hier heerlijk zomers met de t-shirts. Hier zijn we erbij. En we voor het weer gaan we naar die of...
2: Nu bij Afslag Harlingen. Live over naar Jelle Boy voor het weerbericht.
0: Oh, niet. Dat komt nog.
1: Nee, Jelle komt later.
0: Oh, dat komt dat later. Oké.
1: Ik heb wel even een klein schot voor de broer gegeven. Het wordt vandaag best wel een hele mooie dag. Het is nou een beetje bewolkt. Kan om een uurtje of 10 een heel klein buitje vallen, zag ik net. Oh. Maar dat stelt helemaal niks voor. Voor de rest lopen de temperaturen lekker op naar een graad of 24, 25. En vanavond om een uurtje of 9 kan het nog 20 graden wezen.
0: Oh, heerlijk man.
1: Hou het in de gaten, want op andere websites van het weer staat dat er een frisse zeewind staat opkomt. En dat de temperatuur aardig maar 9 jaar. Maar die temperatuur, dames en heren, dat hadden wij het over. De temperatuur die vermeld wordt vaak op websites. Die meters die staan vaak bij havens. Dus daar is een stuk frisser.
0: Een stuk frisser, juist.
1: Dus wat dat er gaat. Wat een mooie dag. Dus steek de barbecue in de fik.
0: Ze net zei, het barbecue weer dus. Absoluut. Ja, absoluut. Ja. Dan horen we dit liedje. Hè. Dit is nou de gebroeders Brouw met Tiroler Hoed. Hè.
1: Ja.
0: Maar ik luister ook wel eens bij toeval eens even naar Karma van de Zee. Hè. Dat was met nostalgie. Dus vrijdagmiddag.
1: Ja.
0: Vrijdagmiddag.
1: Ja.
0: Wat draaide ze gisteren?
1: Ja, deze.
0: Boemerang, hè?
1: Hoppa.
0: Ja, dus welkom straks de polka vandaan. De lachpolka, van Boemerang straks. Ik kon het niet laten. Dus goedemorgen op Karma van de Zee.
1: Ja, een stukje inspiratie.
0: Ja, er staat gisteren ook nog hoog bezoeker bij, zag ik wel.
1: Oh, zat Erik er?
0: Ja, die staat er ook.
1: Ja, maar die is het Erik hier.
0: Ja. De eerste plaat die we draaiden, die was het Oost-West Thuisbest. Die was natuurlijk van Jan en Zwaan. Hè?
1: Ja, Jan en Zwaan. Jan trouwens, volgende week heb ik volgens mij Jan met de nieuwe Zwaan.
0: Ja.
1: Hè, Karin Appeldoorn is
0: juist,
1: dat.
0: Ja.
1: En die hebben een nieuwe single gebracht.
0: Nou, oude snoeper in dat, hè? Met een oude... Accordeonist, maar elke keer had een jongere zwaantje erbij.

0: wel heel wat anders dan Jan de Zwaan, hè, dit, hè?
1: Ja, nee, dit is de echte hard stuff. Ja,
0: hard stuff, hè?
1: Dan de summer.
0: Ja, zo is dat ook niet. Dat breekt wel heel erg snel af, trouwens, deze. Ja, maar goed.
1: Is een gebrande jongen wezen,
0: ja,
1: natuurlijk.
0: Ja, ik heb hier nog een briefje liggen. Er staat op Nienke bedanken. Elke keer moeten we dat weer doen, hè?
1: Nou, dan hebben we het één al nu.
0: Ja, dus... Nou, tegen dank, Nienke. Nou,
1: ja, Nienke, hartstikke bedankt.
0: Ja, ben ik gezellig. Nou,
1: misschien als ik hier in de auto heen riet, is dat wel leuk. Maar ik was nou op een fiets, dus dat kon ik lusten.
0: Nee, nou, dan kan je toch zo'n ding op het hoofd doen.
1: Ja, maar daar ben ik zo'n tegenstander van. Ik zie heel vaak mensen met zo'n grote koptelefoon op het hoofd of van die oortjes in.
0: Ja.
1: Nou, ik vind dat altijd wel een dingetje op de fiets. Ik vind dat niet goed.
0: Nee. Maar trouwens, ik was van de week op mijn werk en dan hadden we het zo over, zeg maar, van nou, wat ik dan in het weekend doe.
1: Ja,
0: nou, dat weet ik niet veel. Maar ik zei ook, ik steed hier altijd uit noodzaak, zit ik hier, hè?
1: Ja.
0: Tussen 9 en 10. Dus, nou, en wij luisterden dit programma wel vaker op het werk even terug, hoor. Want ik had het idee dat er ook meer mensen terugluisteren dan live.
1: Ja, maar dan kan je voor u te wachten spoelen.
0: Dan kan je voor u spoelen, ja.
1: Dat is niet zo moeilijk.
0: 1 minuut voor 10 en dan weer aanzetten.
1: Ja, nou, dat
0: dus, maar ik moet mijn adjudant Marcel, goedemorgen.
1: Oh.
0: Uit Glanenbrug komt hij.
1: Glanenbrug?
0: Ja, maar hij zit op het moment even 4 weken in Egypte.
1: Oh, wacht even, de antenne even een klein stukje draaien.
0: Een stukje draaien, ja.
1: Dan
0: hebben we nog Mart, die komt uit Enschede.
1: Oh.
0: En die heeft een hele aparte hobby.
1: Wat heeft hij dan?
0: Combine races.
1: Oh,
0: dan komt die hoeken weg. Hij heeft altijd zwarte vingers en zo.
1: Ja, dat herstel.
0: Ja.
1: Klopt, heb ik een keer zien.
0: Ja, dus dat soort dingen. En dan hebben we nog Ruud natuurlijk, mijn Suzanne Mjoor. Het komt uit Klaasineveen.
1: Klaasineveen.
0: Ze komen ook overal vandaan. Ja, het is niet anders.
1: Nee.
0: En dan hebben we Johan natuurlijk, onze trekzakken naar uit Weidemwaai. Johan de Boer uit Weidem.
1: Klaasineveen.
0: Ja, dit is niet. Ja, kan even opzoeken. Ja, ja,
1: ik denk, klopt. Komt dat nou?
0: Ja, okay. Dat wel vertrouwd zo'n liedje uit Café?
1: Ja, dat is het.
0: Ritsjeboom. Ja, die hebben twee versies, hè?
1: We hebben twee versies. Mm-hmm. Ja, dat is die ene. Ja. Ik ben een Drent en ik kom uit
0: Klaasineveen. Ja, nou, we zullen ze opzoeken.
1: Ja, hartstikke leuk.
0: Ja, dan hebben we nog Maurice uit Harderwijk. Altijd op mijn motor, haalt mij altijd in dat het werk aan. Dan zie ik hem altijd net voor Harderwijk, haalt hij me in.
1: Ja.
0: De rest is ietsje harder dan ik aan, zeg maar.
1: Ja.
0: Dan hebben we nog Jeffrey, die komt uit volgens mij uit Lelystad. En Michel, die komt uit de buurt van IJsselstein, met een hele grote antenne.
1: Oh,
0: daar.
1: Ja, prachtig.
0: Ja, maar leuk.
1: Ja, toen ik in januari vloog ik straks om 12 uur, want ik had iets wat vertraging.
0: Okay.
1: Ging met de lucht in en toen zag ik dat ding daar staan.
0: Ja.
1: En ik vloog daar boven, bij Schiphol. Machtig mooi, het is natuurlijk niet heel ver, maar ik zag hem staan.
0: Okay.
1: Prachtig mooi.
0: Ja, dan had ik de grootste kerstboom van, van het jaar, hè?
1: Ja. Ja.
0: Nou, meer staat er even niet op het briefje. Dus wat hebben we eigenlijk hier naar te doen?
1: Nou,
0: wat?
1: We hadden het vanmorgen even over, want we hadden net Donna Summer met Hot Stuff.
0: Ja.
1: En ik zat gisteren nu.nl te lezen. En daar stond op Britney Spears.
0: Ja.
1: Britney Spears was weer was aanhouden met de auto omdat ze wat vreemd rijgedrag vertoonde. En dat bleek dus dat ze daar wel een aardige borrel op had. En vanmorgen was het op televisie. En toen dacht ik, goh, dat is eigenlijk toch wel zielig. Zijn vrouw.
0: Ja.
1: Ik bedoel, heel veel geld.
0: Ja.
1: En dan
0: wil je aanhouden.
1: Dan wil je aanhouden. Nou, terecht natuurlijk. Ja. Zo'n iemand heeft een man nodig.
0: Oh, ze. Ja, en dan denk je dat ze nou luistert dan of ze.
1: Nou, je weet het niet. Dus, ik heb ervaringen met zangeressen. Dus ik bedoel,
0: wat zei het nog een keer?
1: Ik heb ervaring met zangeressen. Ja, dat is gewoon zo. En ik kom ook in het buitenland, dus dat we, klaar.
0: Ja, onderhuurder ben vandaan, hoor.
1: Ja, ook.
0: Wat dat?
1: Heel oorspronkelijk kon je Drenthe.
0: Ja, Drenthe, dat zeg ik toch. Onderhuurder ben, ja.
1: Ja.
0: Oké, dus. Nou, weet je wat doen? We gaan eens even kijken wat er in Vraneker te doen. Dus vandaag in Vraneker is het Oldies Festival.
1: Oh.
0: Ja, dus neem ik aan dus oude
1: heel,
0: auto's.
1: Heel Sachsenoord wordt leeg. Ja. Kan je niet zeggen.
0: Nou, dat kan toch weer.
1: Ja, sorry.
0: Ja, alle oudjes, dus oudjes. Maar dan hebben we het over auto's. Dus inderdaad, staan op een voorstraat en er is een hoop muziek. Begreep ik.
1: Ja.
0: Dus Joop staat er, neem ik aan.
1: Joop en André.
0: En André, dat zou wel bijna. Ja.
1: André heeft verder ook weinig te doen. Dus dan zal die er ook wel staan.
0: Oké. Okay. Juist. Nou,
1: nee, maar Joop staat er sowieso. Dus, hartstikke leuk. Oldtimers, auto's.
0: Ja.
1: Dat zal wel van die rock'n'roll danserij wezen.
0: Ja, dat staat er ook bij. Klopt. Ja,
1: mooi.
0: Dat is vanaf 1 uur tot de klok van 11:30 staat hier.
1: Oh, vanavond nog?
0: Ja, dat staat hier. Ja. Tijd van 1 uur af tot ruim 11:30.
1: Oké. Okay. Nee, ik denk van 1 tot 1:30. Nee, maar dat is weer Vraneker, hè?
0: Ja, keurig. Absoluut. Maar we hebben toch wat in Harlingen toch ook wel of niet? Ik zie dat nou het Vraneker actueel ervoor. Maar,
1: dat zal ik nou even
0: naar Harlingen boeien.
1: Zal eens even kijken.
0: Zien we eens eventjes.
1: Ja.
0: Nee. Nee, niet? dan ga ik eerst even naar muziek. We gaan even naar een heel oudje heen. Ik vond hem bij toeval, zeg maar. Niemand kent dit, hoor. Maar we kennen natuurlijk allemaal wel Barend Servet, ja, natuurlijk wel. IJsblokker heette die man ook alweer.
1: IJsblokker is kort geleden overleden,
0: ja, trouwens. Ja, ja. Dus dan bij toeval vond ik een liedje. Ja, het heet Tok Tok. Het is ook niks natuurlijk. Maar goed, wie iedereen kent Barend Servet natuurlijk wel. Uit de Van Hoepel Shows en weet ik wat. Ja. Hè?
1: Fred Haché.
0: Fred Haché, dat was zijn dingetje natuurlijk. Ja, hè? Ja. Grootgebracht door de VPRO, neem ik aan. Zulke types. En, ja, we gaan even terug naar 1994.

0: tekst is op, man. We moeten alweer wat zeggen.
1: Ja, die Paul Enke, die zong wel deur.
0: Ja. Nou, ja, inmiddels komt hij binnen, hè?
1: Wie, Paul Enke?
0: Nee. Maar, nee, jongens, onze techneut voor het programma Afslaghalingen is alweer binnen, man. En Erik dus.
1: De encyclopedie van de muziek van de radio staat.
0: Ja, hij is weer binnen. Hij is er weer, hoor. Ja, met Erik.
1: Trouwens, volgende week dan hebben we de Hallingen de Schellingreis.
0: Oké. Okay,
1: ja, dan hoop ik wel dat deze deur gaat.
0: Want, ja, want die van vorige week,
1: dat was inderdaad jammer dat die niet deur ging.
0: Nee.
1: Maar in ieder geval mooie zeiljachten weer te zien. En die staat op donderdagochtend in het Kimstergat. En op naar de Schelling, zou ik zeggen. 8 klassen binnen dit jaar.
0: Hoeveel? 8 klassen?
1: 8, ja.
0: Oké. Okay.
1: Dus het is zo langzamerhand wel een begrip in deze omgeving. En tenminste sowieso in de watersportwereld.
0: Ja, ja.
1: De Hallingen de Schellingrace. Dus kijk even op de website htrace.nl voor meer informatie.
0: Oké. Okay. Dan komt Erik hier trouwens net binnen en dan zei hij van wie die hertog Jan fiets.
1: Ja.
0: Van die toch?
1: Ja, dat is voor mij.
0: Maar dan hoe we het fietsen hebben. Wat is dan maandag eigenlijk? Maandag hebben we ook fietserij of zo?
1: Maandag is er een fietserij waar ik niet aan mee doe.
0: Niet? Dat moet je eigenlijk vragen. Ik denk dat is dan zie je dan nog een sportief uur.
1: Ja, nee, dat klopt. Ik heb wel een heel olympisch lichaam. Maar nee. De fiets Elfstedentocht toch? Motoren, auto's, weet ik van allemaal. In ieder geval het hele Elfstedentocht. De grote rij auto's koerst. Of tenminste auto's, voertuigen koerst door Friesland heen.
0: Ja.
1: En eigenlijk wel jammer in Harlingen kwam het altijd over de Dommelen Nieuwenstraat.
0: Ja, er komt mooi op het hoekje staan altijd.
1: Is niet meer, hè?
0: Woont nou dichterbij ook dan voorheen en nou gaat dat niet door.
1: Nee, het gaat nou volgens mij via de Willemshaven en dan via de Westerzeedijk. En dan, ze willen niet meer door de stad heen.
0: Dat is heel jammer, want de Dominee nu is wel gezellig.
1: Zo leuk.
0: Ook die kratjes stonden er altijd. Gingen er maar, nou.
1: Kratjes? Heel,
0: op zitten. Dan gingen ze op zitten.
1: Oh, van die zitkraten.
0: Zitkraten. Niet is het bedoeld.
1: Nou, nee. Nou, Jan. Nou, het toch Jan. Dus ik denk
0: klaar.
1: Ja, nou ja. En gisteren kwam er een hele groep militairen aan vanuit Emmen. En die waren naar Harlingen gelopen. En dat is 135 kilometer. En dat was een eerbetoon aan Gijs van der Werf, 20 jaar uit Erika. Die vorig jaar besloot om uit het leven te stappen. Dat was een eerbetoon aan deze man.
0: Oké, heel snel. Ja.
1: Dus ja, absoluut.
0: Ja, dat dus. Dan gaan we maar eerst maar even muziekje draaien, denk ik. Hè? Want we verder niet. Trouwens, we hebben nog wel. Zie ik je nou in één keer staan? Het is 30 mei kaatsen. Zachte bal in PC.
1: Oh.
0: Maar op 30 mei, dat is volgende week zaterdag. Ja. Dan hebben we ook open dag en daar in het industrieterrein, hè?
1: Oh ja,
0: waar onze studio zit.
1: Dat is maar goed als het zij is. Dan fiets ik hier.
0: Dan moeten we daarheen naar fietsen. Ja, dan moeten we wat eerder weg.
1: Ja, dat mag wel om.
0: Ik had van de week. Ik was natuurlijk van. Want ik ben wat aan het spul aan het verkopen, hè? Wat hier stond al anderhalf jaar terug.
1: Ja.
0: Dan ben ik aan het verkopen.
1: Zenders.
0: Ja, zenders en weet ik wat van al. Het mengpaneel heb ik al verkocht. Aan Doetinchem, aan de streek om erop. Maar ik had al van de week al drukte met Ronnie.
1: Ronnie?
0: Ja, Ronnie. Ik zat bij de redactie aan een bakje koffie. En ik zei, de verkoop loopt hartstikke mooi nou.
1: Ja.
0: En dus ik loop dan op de ruimte heen. En Ronnie zei, wat van foto's maak je? Nou, ik zei, die ruimte daarnaast, er staat ook allemaal apparatuur. Ik zei, dat kan ook wel fut, toch? Ja, bleek dus dat we dat nog brukken. Die serverruimte, daar staat nog alleen wat bij brukken.
1: Oh, die kasten daar.
0: Ja,
1: dus
0: Ronnie zei, dat kan bliksem niet.
1: Oh.
0: Ja, ik denk dat levert wat op, niet?
1: Ja, maar, hem wel. Had ik die kabels er even nu trokken?
0: Ja, dus dat bleek dat we dat nog brukken.
1: Oh, wij volgen.
0: Ja, juist.

0: Dat was hem dus, de polka van deze week. De lachpolka van Boomerang. En dus, ja, gisteren draaide dus... zal ik nog even een stukje van horen?
1: Ja, een klein stukje.
0: Een klein stukje van gisteren.
1: En ik vond het toch eigenlijk wel met...
0: Ja, dit is van gisteren.
1: Ja, nee, dit is de polka.
0: Ja, eigenlijk wel.
1: Dit is eigenlijk de polka. Ja, dat is natuurlijk een polka met een gigantische rititiga.
0: We hebben het al heel veel met die remix deze, hè? Ja, deze wel. Ja, die hebben we niet, hè? We hebben die tuneetje ook niet nodig, dus.
1: Nee,
0: straks, ik kan hem wel even erbij zoeken.
1: Ja, we kunnen even actueel flashing nieuws geven.
0: Ja, maar dit hebben we niet nodig.
1: Nee, want ik kan het wel even zeggen eigenlijk.
0: Ja, natuurlijk wel.
1: Ja, vanmiddag is er Gien Borreltuin vanaf 5 uur.
0: Dat is er wel, maar niet op radio. Want die er wel weer voor om te borrelen.
1: Ik denk dat er verschijnen nou al aan de borrel zitten. Ja, ik ken nooit gewoon vroeg beginnen.
0: Nee,
1: dames en heren, want vanmiddag even een andere verplichting die ik na moet komen. En dat heeft natuurlijk wel een beetje een kleine link met radio maken te maken.
0: Ja, dat wel. Ik ga eens even naar Martin Sterken.
1: Ik ga even naar Sterken toe.
0: Ja, leuk.
1: Er moet even wat dingen gebeuren.
0: De voice-over was nou.
1: Ik word de voice-over.
0: Zoals met Jan van Veen.
1: Ja.
0: Candlelight met Jonko Maas.
1: Je vroeg een gitaar en een goochelspel. Maar wat denk je wel? Ik ben Sint niet, Piet. Ja. Oh, die moest even landen.
0: Ja, ik vond hem wel. Ik ken hem wel. Hij is bekend.
1: Nee, maar ik word de stem van RTV Drenthe, denk ik.
0: Oh, dat is leuk.
1: Ja, je bent klein beginnen.
0: Juist. Ja. Nou ja, ik heb wel een goede link met regio 8, hè. Streekomroep Doetinchem sinds kort, hè.
1: Ja.
0: Hij is heel blij met het mengpaneel, heb ik begrepen.
1: Doet hij het nog?
0: Ja, doet het perfect.
1: Oh, doet het wel. Oh, hij de goede met gamen.
0: Ja, klopt.
1: Dat is jammer.
0: Ja.
1: Maar in ieder geval, daar kunnen we ook nog eens even een kijkje gaan nemen.
0: Ja, trouwens over die open dag natuurlijk. Van volgende week, Franeker.
1: Ja.
0: Ik ken natuurlijk nog wat van die rotzooi over wat hier staat. Is wat oud hier ze prijs. Maar ja, dus misschien is er in de achterste kantine staat. Dus misschien stal ik het wel op.
1: Nou, ja,
0: en dan Prieske erbij, zeg maar. Vrienden Prieske.
1: Ja, nou ja, dat.
0: Nou, er zit nog wel wat hier en daar wat tussen.
1: Ja,
0: koptelefoon versterken geloof ik nog wat. En een andere soundprocessor of zo.
1: Ja, MRF'jes.
0: Ja, geheime zenders staan er ook wel. Maar die staan even verdekt opsteld.
1: Ja, bakjes met DLI'tjes.
0: Ja, dus, toen trouwens dat spul te koop zetten. Toen zag ik dat met onze voorzitter had ik erover. Hij zei, nou ja, dat kan je wel voort. Nou, ik zei, prima. Dus ik zie net in de kantine die oude bende van ons staan, zeg maar, wat hier stond. En ik zei, die oude fiets die er van boeten doorstiert. Maar dat weer net helemaal de bedoeling. Bleek dat die fiets van tieners was. Dat kon niet helemaal.
1: Ja, maar ja, dan moet je hem er niet neerzetten.
0: Nee, dan moet je hem niet neerzetten. Nee? Dus sindsdien heb ik tieners niet besproken.
1: Oh, ze is nog aan het zoeken op zijn fiets.
0: Op zijn fiets.
1: Ja, nou, geweldig.
0: Dat is ongeveer. Is er verder nog wat?
1: Nou, weer iets in Franeker.
0: Doe maar.
1: Midnight Walk in Franeker. 2026 komt eraan. De kaartverkoop start op 27 mei. En de voorbereidingen voor deze derde editie van de Midnight Walk Franeker zijn volop bezig. Dus de kaarten die gaan 27 mei worden ze voor het eerst verkocht. En de kaarten zijn verkrijgbaar via de Korenbeurs in Franeker. En je kan even kijken op www.midlifewalkfraneker.nl of op facebook.com Midnight Walk Franeker.
0: Oké, hele bek vol niet?
1: Nou, dat vond ik ook inderdaad. Maar in ieder geval lekker in donker de Franeker lopen.
0: Ja, heerlijk man. Nou, gezellig toch?
1: Ja, je weet nooit wie je tegenkomt.
0: Nee, dat weet je nog.
1: Ja.
0: Zo is het, ik zei niks.
1: Nee, ik hoef niet. Nee.
0: Maar, even wat serieus nieuw trouwens. Hè. Er was van de week was er een boven Estland is een en andere drone van Oekraïne neerhaald.
1: Ja.
0: En door een Roemeense, geloof ik, toestel. Dus natuurlijk dan van de NAVO.
1: Van de NAVO.
0: Die even naar beneden haalt. Maar toen zat ik eens even te kijken. Nou, dan ben ik wel een beetje bekend natuurlijk met hoe de oostbloklanden bijleggen.
1: Ja.
0: En toen zat ik eens even te kijken. Het Estland was het, hè? Estland is de bovenste het landje van de drie, hè? Estland, Letland, Litouwen. Dan ga je naar beneden krijgen. Wit-Rusland, zeg maar.
1: Ja.
0: Dus maar Estland, weet je hoe groot dat is?
1: Ik heb geen flauw idee.
0: Nee, dat is ietsje groter dan Nederland.
1: Ja.
0: En let op, er wonen nog geen 1,5 miljoen mensen.
1: Oh, heerlijk.
0: Dus als dat ding anders neerkomt, die had dan niet bij jou in achtertuin. Dat had dan toeval geweest.
1: Maar dat betekent dat daar heel veel ruimte is.
0: Dat bedoel ik maar. Ja.
1: Dat betekent...
0: Dat doen we niet zeggen.
1: We mogen het wel denken.
0: Ja. Dus,
1: maar
0: zo weinig mensen.
1: Nou, ik wou zeggen dat er heel veel voetbalvelden en tennisbanen kunnen komen.
0: Oh, dat dus kan. Ja, klopt. Ja. Dus,
1: Midnight Walk Estland.
0: Maar dan denk ik, als je daar de buren om kopje suiker met te vragen, dan ben je mooi iets onderweg.
1: Absoluut.
0: Want de helft van de inwoners woont in de hoofdstad, heb ik begrepen. 500.000. Dus die andere miljoen die wonen over dat hele land nog eens een keer.
1: Ja, dan heeft het een probleem. Als ze een kopje suiker halen, dan met de auto, met de huidige brandstofprijzen.
0: Nou, maar daar is niet zo duur. duur.
1: Nee, dat is heel
0: niet,
1: niet
0: zo
1: duur.
0: Nee, ze hebben daar maar toen zat ik aan het Oostblok maar even te denken. Ik denk, nou, nu dan haal ik wat Slowaaks binnen. Hè? Nee, en de FICO staat er tegenwoordig alleen voor natuurlijk. De premier of president van Slowakije.
1: Ja.
0: Want één land lager, ja, die moesten ze in orde van Peter Maiden kiezen.
1: Ja.
0: Dus die FICO staat er nu alleen voor. Maar dus hier is Versola Trojka. Wel omgerekend, al omvertaald. Hier is het vrolijke trio uit Slowakije. En het gaat over Pivo.

0: Trouwens, Slowakije is ook niet zo dik bevolkt, hoor.
1: Oké. Okay.
0: Nee, dat valt ook wel met.
1: Nou ja, goed, het is wel een hele mooie land. Dus je kan ook niet zeggen, wil die hond wonen?
0: Nee, dat denk ik niet. Maar dan, ik denk dat Estland al wel leuk is dan. Nou, ja, aan de ene kant heb je natuurlijk water, aan de andere kant heb je de Russen zitten en onder heb je
1: Litouwen.
0: Letland. Letland. Oh, Letland. Litouwen, Letland even later.
1: Maar ja, ik heb een kameraad die woont in Litouwen.
0: Oké. Okay.
1: En die stuurt mij wel eens foto's van hoe het eruit ziet, maar het is daar wel heel mooi. Hij zat daar laatst op terras en toen had hij nog wel een heel mooi uitzicht.
0: Oké. Okay. Nou, de heer Massoni, dus hier van Jan Massoni, van het installatiebureau, die heeft daar al jaren terug, heeft hij daar ooit, toen de muur nog maar net weg wil, denk ik. En daar in die hoeken heeft hij daar een boerderij met zijn broer volgens mij opzet, een boerderij. Okay. Ja.
1: Waarom niet?
0: Nee, dat is jammer. Sony is natuurlijk een zeer ondernemend persoon.
1: Mersonides,
0: ja. Weet je wat we doen gaan? We gaan even naar de inhoud van het programma wat meneer Doede van der Hoek presenteert. Even doen. De techneut zit hier al druk aan de koffie om wakker te worden. Dus presentatie is in handen dus van Doede van der Hoek. De techneut is dan natuurlijk Erik. Koffie wordt verzorgd door Greetje en Minke. En de onderwerpen is Sibbele Kooistra over zijn afscheid als schaduwfractielid van Hoop uit de gemeenteraad.
1: Ja.
0: Dan Edwin van der Hoek. Het zal wel familie wezen.
1: Edwin van der Hoek.
0: Ook zal wel familie wezen.
1: Ja.
0: Vragen we wat de Sideburns zaterdag 30 mei organiseren in het Brouwdok.
1: Oh, dat is wel leuk, ja.
0: Dan kerst dat natuurlijk weer. Dat bouwen bier gaat, dan wij staan het alweer.
1: Nou,
0: natuurlijk.
1: Nee, dat heeft in deze helemaal niet zoveel met bier te maken. Oh. Want dat binnen die lijn met die hele grote Sideburns.
0: Oh,
1: die grote,
0: ja.
1: Bakkenbaden.
0: Juist, ja.
1: En er is een muziek en alles is erbij. Ik ben er voor een jaar volgens mij nog eens. Was
0: leuk. Leuk. Ja. Nou, ja. Dat is. En Loek van der Heijden en Hilbrand Adema vertellen iets over de door Loek afgemaakte opera van Verdi. En op de uitvoering hiervan op 6 juni.
1: Ja, daar is jaren met bezig geweest, hè.
0: Okay.
1: Ja, dat is iets unieks.
0: Okay.
1: Absoluut. Ja.
0: Prachtig.
1: Ja.
0: Dan hebben we nog Klaas van der Ploeg informeert ons over de erfelijke afwijking in het DNA met betrekking tot de hartziekte PLN in zijn familie. Dat is een serieuze onderwerp.
1: Ja, absoluut.
0: Dan hebben we nog serieuzer. Ida Soltsma komt langs en die neemt afscheid als fractielid van Harlingen Belang uit de gemeenteraad.
1: Ach.
0: Nou, wat had ik nu mis? Dan hebben we nog Niels Oudhuizen praat ons bij hoe het staat met de voorbereiding. Zit nou niet te lachen, jongen. Sorry, ik niet meer even gaan. Van het Larenk. Zo, Niels Althuizen praat dus bij over de voorbereidingen van het Larenkaas. 8 juni tot 12 juni. En de loting is op 6 juni. Daar ben ik helaas net als vorig jaar ook niet bij. Want die vier ik even. Die maak ik even met vanuit het pittoreske Wijnjewoude.
1: Oh ja, dat is op verjaardag.
0: Onder het genot van een hertog Jan, hoop ik.
1: Ja.
0: En ik had net mijn dochter, die probeer ik nog te bereiken. Want vorig jaar moest ik op een houten stoel zitten.
1: Ja.
0: En probeerde ik even een lawnsetje zien daar te krijgen.
1: Oh ze. Nou. Nee, ik denk over het bier dat ze ging.
0: Nee, een lawnsetje.
1: Dat ze wel een soort merk bier kopen.
0: Nou, zeg maar. dat heb ik nog wel erg. Maar ik moet ook een beetje knap zitten. Dat. Misschien kan het papa nog wat over hebben aan Saxenties. Nou. Maar die kan het maar uurtje. Nou, dan voor de rest wat voorbij komt natuurlijk. En, niemand minder dan
1: Jelle Boy.
0: Dat weer, hè?
1: Oh, ik was bang dat ze hem vergast.
0: Nee, we hebben net al even gehoord. Ze staan Jelle met het mooie weer natuurlijk komt voorbij.
1: Prachtig mooi.
0: Ja.
1: Wacht even, er komt nog wat onder. Iets over Hendrik Sietsma.
0: Oh, dat hek je ook aan de andere kant van het briefje.
1: Ja, is Hendrik nou vergeten?
0: Ja, zeg dat wel. Mijn wat boerman vergeet. Ik vergeet die ik. Oeh, zo mooi ding een vriend mooi.
1: Nee.
0: Hendrik, wat kon hij vertellen dan?
1: Nou, we hopen dat de wethouder Hendrik Sietsma ons iets kan vertellen over de voortgang van een eventuele coalitievorming van onze gemeente. Wordt er voortgeborduurd op een programma op hoofdlijnen waarbij elke partij akkoord mee kan gaan. We wachten het allemaal maar af.
0: Nou, zo is het.
1: Wat een tekst.
0: Heerlijk, man. Nou, gezellig. Dan straks met Doede. En de techneut hier zit hier klaar.
1: Ja.

0: Nou, zijn ze net trouwens al iets over Stef Ekkel? Die hebben een nieuwe single?
1: Ja, die hebben net een nieuwe single net met Harry Vermegen opgenomen. Wij zijn Oranje.
0: Oh, ja. Ja, dat komt er ook aan natuurlijk, dat voetbal. Ja,
1: ja, en vorige week had ik Harry Vermegen even aan de telefoon in de uitzending.
0: Mm-hmm.
1: En die had dat even... hij zei, ja, je moet hem wel draaien. Je moet hem wel draaien. Ja, ja, natuurlijk draaien. Draai hem zo meteen toch, als u praat binnen.
0: Ja, juist.
1: En toen heb ik het nog geskipt.
0: Ja.
1: Maar in ieder geval... maar het is dat liedje wat ze opgenomen hebben, dat is niet alleen over het voetballen. Het is gewoon een liedje van... hij zei, ik kan met Koningsdag draaien. Ik zei, je kunt hem overal mee draaien. Yes. En toen zei ik op een gegeven moment, hadden we het toch nog even over het voetballen. Want kijk, Harry en voetbal. Ja, hè, Henk Spaan,
0: ja, tuurlijk,
1: Pinsa,
0: ja, tuurlijk, ja, ja.
1: Ik zei, het is toch wel heel raar dat ze jou niet meer vragen voor een voetbalmatch te presenteren, zeg maar.
0: Nee,
1: maar hij zei, op een gegeven moment moet je ook gewoon stoppen. Hij zei, want anders versuur je net zoals Jack van Gelder. Hij noemde gewoon iedere naam. En ik denk, oh my god.
0: Ja, die zie je ook nooit meer. Nee, Jack van Gelder.
1: Zo versuurde oude man zijn. Hij zit wel lekker in Spanje. Ik vind het wel prima.
0: Oké, nou ja, dus, ja, juist. Ja, nou dat dus. Nou, maar die druist al binnenkort wel even, toch?
1: Natuurlijk.
0: Mm-hmm. Oké, okay, ja, maar volgens mij komt eraan.
1: Ja, maar volgens mij staat hij ook gewoon in de non-stop bij mijn zender.
0: Oh, oké. Okay. Juist, oké. Okay. Weet je wat we doen? Ja, we gaan even vertellen wat er vandaag voorbij komt. Want hij zit er ook al klaar voor natuurlijk. Niemand minder dan toen Bert Eerens zit er klaar voor. Zometeen voor het programma On Air.
1: Ja, hij moet zien hoe hij erbij zit.
0: Wat? Het is een en al atletisch lichaam zit hier zo meteen.
1: Atletisch lichaam.
0: Ja, absoluut.
1: De benen van.
0: Ja,
1: de benen
0: zeker,
1: van Bert.
0: Zeker, Tim, goed dat je dat de onderkant hier niet zien kan, hè? Onder de riem. Vanaf de test.
1: Dat is wel jammer, hè?
0: Ja. Had u wat, meneer?
1: Hij weet...
0: Wat zei Bert?
2: Ik heb ze nog scoren ook.
1: Hij heeft wel glad beentjes.
0: Oeh. Nou, dat hebben we al goed dus. Even kijken. Dan hebben we natuurlijk Doede van der Hoek met het programma Afslaghalling. En dat is van 11 tot 1 uur.
1: Ja,
0: dan vanaf
1: Bert,
0: 1 uur af...
1: Bert liet om een uur zitten dan.
0: Ja, ja, omdat hij er zo zwaar komt. Dat heb ik wat te zien.
1: Ja,
0: juist. Ja. Dan hebben we nog tussen 1 en 5...
1: Ik ben zelf niet
0: 1 en 5 hebben dus de zilte middag met een hoop sport natuurlijk.
1: Ja.
0: Heerlijk weer voor de sport.
1: Ja, absoluut.
0: Dan hebben we van 5 tot... dan is het al open, non-stop
1: ja,
0: nemen kan.
1: Dan is het gewoon de rest van de dag non-stop.
0: Ja, barbecue weer.
1: Ja, dan ken de barbecue al.
0: Ja, zo is het.
1: Ja.
0: Nou, dat is de inhoud van deze dag van het programma af, op deze omroep.
1: Ja, meer is er niet.
0: Meer is er niet. Nou, dan gaan we eerst even nog, tijd voor een liedje. Maar dat duurt al veel te lang. Dus dan,
1: hoor je ons zo meteen nog een keer. Ik kan niet wachten.
0: Nee, maar dit is, duurt 4:58 zoiets.
1: Oh, dat is wel heel lang niet.
0: Ja, en we hebben nog 3 minuten 28.
1: Oh ja. Ja, lastig. Keuzes.
0: Ja, lastig, ja. Kerst dan hoe je hem op?
1: Nee.
0: Ik ook niet.
1: En dan zet ik gewoon even een ander plaatje.
0: Nou, dat is nog eens welke we eens horen.
1: 3 minuten over wat hebben we
0: dan? Hier, deze is ook wel leuk. Deze is wel leuk, hier. Dan gaan we deze, de 2 minuut 2 hebben we nog 3 minuten. Nou,
1: ja.
0: Ik was trouwens 14 dagen terug, zie ik meteen hier weg, zie ik om een deur weg. Hè?
1: Oh,
0: naar het Wiesler Heide zoek even om door, zie je nou?
1: Ja.
0: Dan weet ik wie die man weer net.
1: Ja.
0: Dus dat ging niet deur. Dus ik kwam van dicht de deur, zeg maar.
1: Ja.
0: En even verder was hij een deur, maar die was skeef, die heb ik ook niet gekocht.
1: Nee, skeeve deuren.
0: Nou, maar ik werd er van de week wel even met de post even aan herinnerd dat ik wel die geduurd geweest was.
1: Oh ja?
0: Ja, ik had fanmail.
1: Oh, van wie?
0: Ja, van met zijn PSN envelop, met zijn PSN-randje, CAIB.
1: Ja.
0: 4 kilometer te hard bij de blauwe golf. €46. Ja, had vanmiddag eigenlijk de intentie om te uit eten te gaan, maar ja, €46. Dus dat is gewoon tussen mijn patatje, denk ik.
1: Zou je een deur intrappen?
0: Nou, zo is het.
1: Ja. Met open deuren.
0: Nou, dus ik zag even, even te zien dat ik die deur kleren kan bij de baas. Ah,
1: moest de deur komen zonder brievenbus.
0: Ja, met echt een tweedehandsje wezen dus. Nou,
1: ja,
0: hè? Dat moet ongeveer nog 12 seconden doen en dan kan we dat nummer er wel in. Om 2 minuten 2 houden we in dat nummer van Eddie Hodges.
1: Dit willen we de langste 10 seconden weer leven.
0: Nou, wat ons betreft volgende keer. Hè?
1: Tot volgende keer.
0: Doei.
1: Fijne dag.
0: Hoi.
1: Hoi.

0: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. In Houten en Amsterdam starten proeven met een maximumsnelheid van 20 km per uur op fietspaden om de veiligheid te verbeteren. Camera's registreren snelheid en type weggebruiker. Vooral scholieren, fatbikes en scooters zorgen voor drukte. Volgens AD blijft handhaving lastig omdat de politie heeft aangegeven geen boetes uit te delen wegens capaciteitsgebrek en andere prioriteiten. De 5 Italiaanse duikers die omkwamen op de Malediven raakten mogelijk verdwaald door opgewerveld zand in een onderwater grottenstelsel. Volgens bergingsduikers verslechterde het zicht snel door koraalsediment en drong geen daglicht meer door. 4 slachtoffers werden gevonden in een doodlopende grot, waardoor ontsnappen vermoedelijk onmogelijk werd. Bij een grote brand in een woning aan de Blankenstraat in Amsterdam is vanochtend 1 persoon omgekomen. De brand ontstond rond 5 uur in de Tsaar-Peterbuurt. Het vuur bleef beperkt tot 1 woning, maar door de hevige rookontwikkeling werden omliggende woningen tijdelijk ontruimd. De brandweer heeft de brand inmiddels onder controle. Bij Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen, onder wie 6 ambulancemedewerkers. Volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid zijn de aanvallen een schending van het internationaal recht. Rond de stad Tyrus waren explosies te horen. Israël stelt dat alleen doelen van Hezbollah worden aangevallen. En dan het weer. De zon schijnt vanochtend volop. Alleen aan het einde van de ochtend neemt in het noordwesten de bewolking toe. De temperatuur ligt vandaag rond 24 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
3: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.

deze zaterdag 23 mei 26. En we zijn weer bij je. Kijk eens naar buiten, jongens. Ik moet het vakantievergoed bij jou weer in die aderen zien te krijgen. En vandaag gaan we alleen maar heerlijke vakantieuur. Want dat is een beetje het thema van vandaag. Vakantie. En ja, ik vertel je daar straks nog veel meer over. Je hoorde net Coldplay en Adventure in a Lifetime. En nou ga je luisteren naar Milky Chance.

ik probeer dat vakantiegevoel bij te krijgen. Want dit is mijn laatste on-air voordat ik op vakantie ga, zeg maar. En dan komen we ergens in augustus of september wel weer terug. Want we gaan lekker lang op vakantie straks. En daarom probeer ik je deze muziek ook een beetje bij te brengen. Muziek die ruikt naar zonnebrand en vrijheid. Hier is niemand minder dan The Killers.

je zou hem staan. On the top of the world. En je hoorde Imagine Dragons and the Four the Killers and Read My Mind. Ja, en ik zou zeggen, jongens, ramen open. Wind door je haar. Dit is precies het moment dat je de snelweg afdraait met je caravan achter je auto richting het avontuur.

Dat waren Mark Pontus, oftewel, en Mark Foster, de twee Marken van de band Foster the People. Ze bestaan misschien nog. En misschien wel met een van hun grootste hits die ze gehad hebben. Pumped Up the Kicks en daarvoor One Republic and A Good Life. Ja jongens, de zomervakantie komt eraan. Het is Pinkster Weekend. Dat betekent dat er veel evenementen staan gepland. Allemaal lekker naar buiten toe. Want de zon die staat al hoog. Het is hier al 21 graden. Hier, niet in de studio, nou bijna. Maar de airco doet het nog steeds. Alleen drupt hij nog wel een beetje. En natuurlijk, het zonnetje komt er lekker bij. En jongens, we gaan lekker weer muziek draaien. Dit is MCT, oftewel Management and Electric Feel.

zo gaan ze door. Empire of the Sun, een Australisch duo. Deze grote hit wel gemaakt heeft. Walking on the Dream. Straks krijgen we afslag. Harlingen en dan zit Doeren zit alweer klaar van 11 tot 1. En ik zie veel politieke onderwerpen. Dus dat moet je maar straks even gaan luisteren. Hoe dat allemaal gaat met de politiek in Harlingen. De bekendmaking misschien van de voortgang van eventuele coalitievorming. We gaan even weer lekkers doen. Even niks. Even alleen maar muziek. Zee in het gevoel dat alles mag en niks hoeft. Dit is Vakantie in je Hoofd. Ah!

De Lumineers hoorde je net met Ho Hey. En ik heb altijd gedacht dat het een band uit Ierland was. Maar ze kwamen gewoon uit Denver, Amerika. En hierna hoorde je nog Snow Patrol en Just Say Yes. En dat doet me een beetje aan Pinkpop denken. Dat ze daar op straat op het grote podium 2007 of 2009, ik weet het niet meer precies. Maar daar traden ze op. En dat was deze muziek die ze dan speelden. En dan met die ondergaande zon op Pinkpop op het grote terrein. Ja, dat is echt een belevenis geweest. Ja, heerlijk was dat. We gaan verder met muziek. The War on Drugs. Dit is Red Eyes. Ik probeer nog steeds dat vakantiegevoel, hè, bij jou te krijgen.

Night City. En daarvoor de War on Drugs en Red Eyes. Echt muziek vooraan, vandaar die jingle net. Maar dit is van de band M83. En als je weet wat M83 betekent, want de band komt uit Frankrijk, maar het is genoemd naar een spiraalvormig sterrenstelsel Messier 83. En ik kan dan weer 83 niet in het Frans zeggen, want zo goed is mijn Frans nou ook weer niet. Dus vandaar dat ik het zomaar even noem. Maar in ieder geval, heerlijk lekker nummertje, Midnight City. En ik neem je mee naar Pompeii.

0: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. In Houten en Amsterdam starten proeven met een maximumsnelheid van 20 km per uur op fietspaden om de veiligheid te verbeteren. Camera's registreren snelheid en type weggebruiker. Vooral scholieren, fatbikes en scooters zorgen voor drukte. Volgens AD blijft handhaving lastig omdat de politie heeft aangegeven geen boetes uit te delen wegens capaciteitsgebrek en andere prioriteiten. De 5 Italiaanse duikers die omkwamen op de Malediven raakten mogelijk verdwaald door opgewerveld zand in een onderwater grottenstelsel. Volgens bergingsduikers verslechterde het zicht snel door koraalsediment en drong geen daglicht meer door. 4 slachtoffers werden gevonden in een doodlopende grot, waardoor ontsnappen vermoedelijk onmogelijk werd. Bij een grote brand in een woning aan de Blankenstraat in Amsterdam is vanochtend 1 persoon omgekomen. De brand ontstond rond 5 uur in de Tsaar-Peter-buurt. Het vuur bleef beperkt tot 1 woning, maar door de hevige rookontwikkeling werden omliggende woningen tijdelijk ontruimd. De brandweer heeft de brand inmiddels onder controle. Bij Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen, onder wie 6 ambulancemedewerkers. Volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid zijn de aanvallen een schending van het internationaal recht. Rond de stad Tyrus waren explosies te horen. Israël stelt dat alleen doelen van Hezbollah worden aangevallen. En dan het weer. De zon schijnt vanochtend volop. Alleen aan het einde van de ochtend neemt in het noordwesten de bewolking toe. De temperatuur ligt vandaag rond 24 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Harlingen Boeit.
1: Afslag Harlingen. Doerde van der Hoek.

0: Goedemorgen, luisteraars. Welkom bij Afslag Hallingen van 23 mei 2026. Presentatie vandaag in hand van mijzelf, Dode van der Hoek. Erik Klumper regelt de knoppen en de muziek. En Geert, Greetje en Menke die zorgen voor de koffie voor onze gasten. En de eerste gast is inmiddels al aanschoven, moet ik zeggen, in plaats van aansloten. Dat is Sibylle Kooistra. Dan gaan we het even hebben over zijn afscheid, dus schaduwfractielid. Edwin van der Hoek komt langs over de sideburns en in het Brouwdok volgende week. Loek van der Heijden en Hilvend Adema praten we even bij over de Loek afgemaakte opera van Verdi. Klaas van der Ploeg die zal iets vertellen over het, de erfelijke afwijking in hun DNA met betrekking tot de hartziekte PLN. Dat is het eerste uur en we beginnen al met Sibylle Kooistra. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Meneer Kooistra, of mag ik Sibylle zeggen?
1: Zeg maar gewoon Sibylle.
0: Zeg maar gewoon Sibylle.
1: Naam is een naam, hè?
0: Ja, zo is het. Maar Sibylle, je bent jaren betrokken geweest bij Hoop. Alleen ik heb nou begrepen dat je nog besloten hebben, of misschien ook wel dwongen binnen om te stoppen als schaduwfractielid. Maar hoe ben je eigenlijk bij Hoop terechtgekomen? Of was het eerst ook nog opa?
1: Nee, ik heb opa dus niet meer metmaakt. Toen was het al Hoop. En toen was er een avond op het gemeentehuis voor belangstellenden die iets weten wilden over hoe zit een gemeente in elkaar. Na afloop had iedere partij die had daar een stentje van wat ze allemaal deden enzovoort. En ik kende Johan Erens wel. En die zei, nou kom eens een keer langs op een openbare fractievergadering. Nou, dat heb ik dus gedaan. En de sfeer, dat beviel mij dus prima. Er was niks geen gedwongens bij. Het was allemaal spontaan. De aantal kende ik ook wel. Nou ja, ik zei, ik voel mij dus wel aantrokken tot ook de doelgroep. He, ik behoorde zelf ook bij. Ja. Ik zei, ik weet uit ervaring dus wat er speelt bij een hele hoop senioren. En die kan best wat hulp gebruiken van mensen die zich wel willen inspannen om het leven voor hun nog wat aangenamer te maken. En als ze problemen hebben, laat ze zich melden bij ons en dan proberen wij een oplossing te vinden.
0: Ja.
1: Dus zodoende ben ik er dus bij komen.
0: Ja.
1: Nou, toen was Ankie gemeenteraadslid worden. Johan die was ophouden, ook gezien zijn leeftijd. Hij was de oudste raadslid van Nederland.
0: Ja.
1: En nou ja, goed, Ankie die zat er al jaren bij, dus die wilde wel in de raad. Nou, dus ik ben dan duo commissielid geworden en dat heb ik dus 5 jaar gedaan.
0: Ja. En hij had het je voor je gevoel ook nog wat opleverd? Dat je zei van, door onze inbreng van Hoop binnen toch nog wel wat dingen verwezenlijk die. En, want het is natuurlijk niet alleen de ouderen.
1: Nee.
0: Ja, want daarvoor zit je niet in de gemeenteraad. Dat gaat voor het algemeen natuurlijk.
1: Nee, ik heb ook altijd al gezegd van, wij hieten dan wel dus een oudere partij. Zeg maar, wij binnen dus voor iedereen met het accent op de ouderen.
0: Ja.
1: En maar wel voor het welzijn van alle inwoners van de gemeente.
0: Ja. En hoe heb je het ervaren? Want je zat nog wel in de commissievergaderingen. Hè? Dat,
1: ja.
0: Ja. En uiteraard heb ik daar een hoop ook van volgd en zo. Maar kon je wel je ei kwiet, zeg maar? Dat je het gevoel had van er wordt wel naar ons luisterd?
1: Er wordt wel luisterd, maar of het ook uitvoerd wordt, dat is wat anders.
0: Ja, ja, dat hangt van de stemming af natuurlijk. Hè. Dat
1: ja.
0: Is,
1: ja. Maar, en daar had ik dus geen invloed op de stemming.
0: Nee.
1: He, je zit er wel bij alle vergaderingen aan je willen. He, maar uiteindelijk, als het op ja of nee aankomt, dan binnen de 17 raadsleden die erover beslissen.
0: Ja.
1: En de 3 duo's die er toen waren, van de eenmans zetels, die hadden daar geen inbreng in.
0: Nee, dus je kon met vergaderen in die commissievergadering dan. Maar je kon dan eigenlijk nog niks, daar werden geen besluiten genomen natuurlijk.
1: Nee. Nee.
0: Dan kon je alleen toelichten van bepaalde zaken. Daar willen we graag dat er wat aan gebeurt.
1: Klopt.
0: Maar verder, besluitvorming,
1: dat was er niet bij.
0: Dat was er niet bij. Dat was dan Frankie, die mocht dan haar stem uitbrengen, zeg maar.
1: Juist, ja.
0: En de samenwerking met Ankie, ging dat een beetje goed? Of zei je van, ze had ook wel eens dingen voorstemd dat wij eigenlijk vanuit de fractie zeiden van, daar willen we tegenstemmen?
1: Dat dit dus wel eens gebeurt. Maar ja, dan zei Ankie er ook altijd, ja, kijk, ik zit daar zonder last en ruggespraak. Dat was dan haar uitgangspunt.
0: Ja, ja.
1: Iedereen die heeft zijn eigen mening erover. Maar je moet er dus wel een beetje de lijn van de partij volgen.
0: Ja.
1: Daarvoor ben je ook uitnodigd om namens die partij zitting te nemen.
0: Ja, ja, om echt het programma te volgen wat jullie vrouwen hadden, zeg maar.
1: Ja.
0: Want ik begreep dat Johan Erens, die was wel stop, maar die had op achtergrond nog wel een aardige inbreng.
1: Ja, en die had natuurlijk ook een ruime ervaring.
0: Ja.
1: Daar konden we dus ook gepast gebruik van maken. Want als je er voor het eerst in komt, dan is het niet zo van het is allemaal zo helder als wat.
0: Nee. Hey,
1: je moet er echt ingroeien. Wat bedoelen ze ermee? Hoe werkt dat? Enzovoort.
0: Ja. En had je ook wel eens moeite met hem? Want ik lees dan die moties wel eens. Dan denk ik, je kan het niet gewoon Jip en Janneke taal. Maar had je daar ook wel moeite met? Dat je zei van, nou, kent het niet wat duidelijker? Of viel dat wel met?
1: Dat viel op zich wel mee. Maar een van de redenen waar ik dus ook ophouden binnen met, was ook wat gelegen in het feit dat het duurde mij allemaal veel te lang en te stroperig.
0: Ja, ja.
1: Ik vind dus als je een besluit te nemen, je zegt ja, we doen het, dan moet bij wijze van spreken morgen de schep in de grond.
0: Ja.
1: Maar dit sukkelt jaren door.
0: Ja.
1: En ik weet wel, er zijn allerlei weer regeltjes die moeten weer gevolgd worden. Dus dat is allemaal ook niet zo makkelijk. Maar het enige resultaat wat er dan uit voortvloeit is, als het na jaren dan uiteindelijk toch in werking komt, dat het dan een stuk duurder wordt.
0: Ja.
1: En het is wel allemaal gemeenschapsgeld.
0: Ja, ja, de begroting moet constant aanpast worden.
1: Ja.
0: Over een besluit wat genomen is, omdat het zo lang duurt voordat ze beginnen.
1: Juist, ja.
0: Nou ja, dat is politiek, denk ik. Hè. Zie je maar naar Den Haag. Van, ze kunnen nog zoveel plannen hebben, maar zie je maar naar de verbouwing van het parlement, zeg maar, in Den Haag. Dat kost nou al miljarden, terwijl ze het begroot hadden op 400-500 miljoen.
1: Ja.
0: Maar zo gaat het in kleine gemeente ook natuurlijk.
1: Ja, zo gaat het ook.
0: En is dat puur bureaucratie of zeg je van...
1: Er zijn natuurlijk wel eens geldige redenen voor.
0: Ja.
1: Want je moet wel aan alle eisen dus voldoen. En Nederland is vergeven van de regeltjes.
0: Ja.
1: Daar moet je dus ook aan houden. Nou ja, dat vind ik dan wel eens van... jongens, stroop de mouwen op en begin.
0: Ja. Nee, daar ben ik helemaal met je eens. En ik vind ook, hè, regeltjes moeten er wezen. Hoor.
1: Ja, dat klopt.
0: Want de mens kennende van, als ik geen regels ben, dan wordt het anarchie. Zullen ze dat roepen, dat werkt ook niet.
1: Nee.
0: Maar in Nederland is het soms wel eens wat te.
1: Te, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: En Sipke Wagenaar hebben we nou eens. Ben je er wat over te spreken? Of zeg je van, nou, het is nog te kort om te oordelen?
1: Nee, voor zover ik beoordelen kan, hij doet het allemaal prima. Hij informeert ons ook prima. Altijd meestal per mail als er wat is. Er is een besluit genomen of wat anders. Hij stelt ons overal van op de hoogte.
0: Ja,
1: dat doet hij keurig.
0: Ja. En jullie hebben dan die fractievergaderingen, noem ik dat dan maar. Dan zitten jullie met de hele groep? Of,
1: bijna wel. Ja.
0: Bijna wel.
1: Ja. En we zitten meestal met een man of 8, 9.
0: Ja.
1: En dat is toch wel een behoorlijk aantal.
0: Ja. En het programma wat jullie hebben, dat is met elkaar ook opgesteld, zeg maar.
1: Ja.
0: Iedereen heeft als je een inbreng en hebben kan.
1: Dat noemen we dan de speerpunten. Hè?
0: Ja, ja.
1: Wat wij belangrijk vinden.
0: Ja.
1: En dat wijkt vaak ook niet af van andere partijen. Als je ze horen, iedereen heeft het beste met de mensen voor.
0: Ja.
1: Maar er zijn dus inderdaad dingen waarvan ik ook zeg van ja, daar moet toch wat aan veranderd worden. En ik vind dus vooral met die hele digitalisering van de wereld, dat vooral ook dus onze oudere inwoners, dat die er vaak moeite mee hebben. Ze worden ook dwongen dan om dus er toch gebruik van te maken.
0: Ja.
1: Want het mondelingencontact dat gaat steeds verder weg. En dat missen ze.
0: Ja, je kan niet even spontaan binnenlopen tegenwoordig. Hè? Het is, je moet afspraken maken.
1: Juist.
0: En normaal als je dan zit je ergens met, dan loop je naar het gemeentehuis en zegt, nou, ik wil even met die en die praten van zus en zo. Maar dat ken niet meer.
1: Nee.
0: En dat heeft inderdaad ook met de digitalisering te maken. Ja, we hebben ermee te doen.
1: Ja.
0: En de jeugd die weet al niet beter.
1: Nee.
0: Maar voor ons ouderen, heb ik mezelf ook wel een beetje onderrekend, dat is het wel wat lastiger.
1: Ja, ik zeg ook altijd dat woord ouderen. Ik vind dat het een beetje een bijsmaak van, ja, die ben afgeschreven.
0: Ja, dat is...
1: ik zeg liever senioren.
0: Ja.
1: He, want er zijn genoeg mensen op een oudere leeftijd die nog volop in het leven staan.
0: Ja, gelukkig wel.
1: Ja, gelukkig wel.
0: En dat moet ook. He. Ja. Ik zou ook als je tussendoor een voel ben nog 20, maar lichamelijk merk ik dat het toch wel wat minder wordt. Maar,
1: dat het wat minder,
0: maar
1: ja.
0: Dat is...
1: Ja.
0: Nou, ik dank je voor de inzet die je had hebben voor onze gemeenschap. De afgelopen 5 jaar. En nog veel succes in je verdere leven.
1: Ja, dankjewel. Ik heb natuurlijk nog wel wat activiteiten.
0: Ja, je zou vast.
1: Dat ook wat bij ouderen aansluit, die Stichting Welzijn Senioren Harlingen. Ja. Dat wij voor onze senioren dan een paar middagen per jaar een leuk uitstapje voorbereiden. En dan merk je dus echt dat het de mensen gaat om de contacten.
0: Ja.
1: En het gaat ons er ook om dat die mensen niet in een sociaal isolement raken.
0: Nee,
1: dat ze metnomen worden om mee te doen met de maatschappij.
0: Ja, hartstikke mooi dat je dat ook nog doet.
1: Oké.
0: Okay. Sibbele Kooistra, hartstikke bedankt. He, wat ik net al aangaf, ook voor alle jaren dat je inzetten hebben voor de gemeenschap. En nog veel plezier.
1: Graag gedaan, Hoeren.
0: Oké.
1: Okay.
0: Okay. Joep.

0: Ben Steeniger met One More Time. Aanschoven, Edwin van der Hoek. Bij zijn oomke.
1: Oomke Doede.
0: Ja, oomke Doede. Hey Edwin, ik heb je even gevraagd. Want je hebt volgende week weer die meeting met de Sideburns, zou ik het goed zeggen.
2: Ja,
0: de Sideburns. Dat is de naam van de club?
2: Ja, Sideburns. Waar ben ik? Sideburns Harlingen. Uiteindelijk is het heel Nederland en een stukje België. Het was eerst heel groot. Ja. Het is allemaal wat versplinterd. Maar wij hebben wel het mooiste feest van de Sideburns, vind ik persoonlijk.
0: En die Sideburns, hè, want ik bedoel maar, de familie is redelijk Elvis-minded.
2: Ja.
0: Zeker. Maar is het daar door ontstaan? Of,
2: nee, het is ontstaan door een bandje en die binnen met begonnen. En die hebben ook nummers aan hunzelf hangen, 0001 en 002. En dat is uiteindelijk deurlopend tot, ik ben zelf 1828. Dat is mijn Sideburns-nummer. Het is gewoon als een geintje ontstaan. Ja. En net zoals de Snork... Club en de Barenclub en wij hebben de Bakkenbarenclub.
0: Ja, en pa is daar ook lid van?
2: Pa is ook lid, wel een stil lid, maar hij is, iedereen die bakkenbaan heeft, die kon voorheen gewoon lid worden op de site. Tegenwoordig alleen maar op via Facebook. Maar in Harlingen zit wel een harde kern die ook allemaal de tattoo van de Sideburns hebben. Of van Sideburns Harlingen of van de...
0: Ja, oké. Okay. Maar dat even terzijde, waar ik eigenlijk wel even nieuwsgierig naar.
2: Ja.
0: Maar volgende week, 30 mei, in het Brooddok, wat gaat er allemaal gebeuren?
2: Ja, we hebben een heel mooi programma. We hebben overdag, vanaf 1 uur, hebben we het magazijn van Brooddok, dat maken we Brukken, dat maken we helemaal tot één grote tattoo shop met 8 tattoo shops, 1 piercing shops. En 1 piercing shop zit er tegenwoordig bij. Banks van Gonneke zit erbij. Die doet de kapperzaken, zet ze daar neer. We hebben een tiki barber. Dus daar kan je laten skeren. Echt op zien barbers. We hebben Jeanette Katz. Die komt. Die doet de kines sminken. En die zet kinderen tattoos. Dus met glitter tattoos.
0: Ja, met een paar plakplaatsjes. Niet echt.
2: Nee. Dat wordt wel. Alles is geregeld. GGD is allemaal regeld. Dus we zijn allemaal. Het is allemaal legaal. Zeg maar.
0: Ja.
2: En dat is gewoon. Het is prachtig mooi. Het is €5 intree voor het tatoeëren. Is allemaal. Of voor mensen die komen. En die kan zich daar laten tatoeëren als je dat wil.
0: Ja, want daar heb ik dan ook even een vraag over. Moet je van tevoren een afspraak maken? Want ik neem aan dat er 30, 40 man binnenkomen. Dat die jongens zeggen van ja, dat redden we niet op.
2: Nee, het is een inloop. Hè. Er zijn altijd mensen die maken afspraken. Maar uiteindelijk is het een inloop. Dus iedereen kan gewoon binnenkomen. En het is niet de bedoeling dat je daar een hele rug laat zetten. Het is dus leuk om wat kleins te zetten. Dat tatoeëren is een uurtje bezig binnen. En dat ze dan weer de volgende pakken.
0: Ja, het is niet zo dat als je zegt, ik wil een grote adelaar op mijn rug of zo, dat is niet de bedoeling.
2: Nee, dat is meestal niet de bedoeling. Nee. Dat is in het verleden wel gebeurd, dat lui dat deden, maar we hebben nou gewoon een site van kleine dingetjes en dat iedereen wat kan laten zitten.
0: Ja, en dan maar een afspraak maken een andere keer met die jongens.
2: Ja, soms is het beter om in het shop dat te doen, maar dan kunnen ze wel kennis maken met de tatoeëerder. En het is eigenlijk om de mensen die het leuk vinden,

0: komen, serviceur. Maar dat is ook om mensen die willen zien, wat is het nou eigenlijk? Oh. Dit jaar ook voor het eerst een piercing shop erbij. Hebben we nog nooit eerder gehad. En dat is ook, dus lui die een piercing willen. Geen intieme piercings, maar wel oorpiercing, neuspiercing, lippiercing. Dat doet het vrouwtje allemaal.
1: Nee, maar intiem, dat snap ik. Jongen, dat is openbaar en dan...
0: Dat doet zij zelf ook niet. Dus, nee,
1: dan moet je er niet blootleggen.
0: Nee.
1: De gewone lippen wel, maar die lippen die slaan we even.
0: De lippen maar slaan we.
1: Ja. En 5 euro intree, maar dat is puur voor dat tattoo gebeuren?
0: Ja, het is, overdag is het 5 euro intree en dan op een gegeven moment begint de muziek s'avonds en dat is gewoon vrije inloop. Ja. Wij vragen 5 euro, want wij moeten natuurlijk ook onze bands bestellen en huren. Voor de bands, we hebben smiddags wel een band. We hebben smiddags NNB, dat is de Friese Rovers. Ierse muziek met Friestalige tekst. Akoestisch. Klinkt hartstikke leuk. Mensen kan het opzoeken. Even op YouTube. S'avonds hebben we de Junkyard Dogs. Nou, voor de meeste mensen die het kennen, die vinden het helemaal geweldig. Het is gewoon rock'n'roll. Het is, allemaal covers. Geweldig.
1: Een beetje, maar het is niet met petticoats en dat soort dingen?
0: Nee. Het is wel een beetje de
1: hard rock.
0: De hard rock. Maar wel allemaal van vroeger. Allemaal oldschool. Jaren 60, 70, 80 muziek.
1: Ja, en dit wordt dit jaar de 17e keer, hoorde ik net.
0: Ja. Ja.
1: En je bent begonnen in de wijnstoepen, zullen we zeggen.
0: In de lichtboei.
1: In de lichtboei.
0: Ja, achter in de lichtboei, voor in de kroeg. Daar ben ik mee begonnen. Maar de zaal is er natuurlijk niet meer. Dus we zijn op zoek naar wat anders gaan. En zo ben je in Brouwdok terechtkomen.
1: En dit is nou de derde keer in Brouwdok?
0: Dit wordt de derde keer. Bevalt ons prima. Gerard van Brouwdok, die is ook altijd helemaal super enthousiast. Ja. Dus,
1: goed. En waarschijnlijk ook met de geluid. Iets overlast hebben dan ook helemaal geen problemen, neem ik aan.
0: Nee, maar...
1: Dat was in de leefboer misschien nog wel eens wat...
0: Er waren altijd wel wat gechanter, want wij zijn natuurlijk wel de bakkenbeer en lang haar en er komen wel eens wat motors.
1: Lang haar? Wat is dat weer voor haar opmerking? Nee, lang haar.
0: Dat is lang levende. maar inderdaad, de feestjes die we hebben, er is nooit rottig. Het is altijd gezellig, altijd leuke sfeer, ook tussen de tatoeëerders allemaal. Het is altijd super gezellig. Mensen die er geweest hebben, die weten wat het is.
1: En het is ook zo, hè? Die tatoeëerders die komen er ook uit Harlingen? Of wat het is
0: allemaal? Ja, we hebben één uit Harlingen van de tattoo shop Harlingen die komt. Ja. En de rest komt uit Leeuwarden. Ik heb één uit Alkmaar. Ik heb één van de Skelling, Sint-Anne-Parochie, Wolvega. Ik kan ze wel even opnoemen, heel snel. Beeldse Tattoo Shop, Sint-Anne-Parochie, Dots Tattoo, de Skelling. Tattoo Jap uit Harlingen. Gadria Tattoo uit Alkmaar. Wallis Tattoo uit Leeuwarden. Tattoo Sky uit Leeuwarden. Good Luck Tattoo uit Wolvega. En Avalon Tattoo uit Leeuwarden.
1: En ze zijn ook redelijk landelijk bekend?
0: Ja, er zijn wel wat lui die ben wel... Sommige lui, bijvoorbeeld, dan noem ik gewoon even een Dots van de Skelling. Ja, daar moet je wel een boord over. De binnenlui die komen speciaal voor... Dus en dat is, het zijn allemaal goede tatoeëerders. We hebben, dat zoeken we ook uit. En dit is nou dit rijtje. We proberen altijd wel een beetje te switchen met lui. Ja.
1: S'avonds hebben we andere bands,
0: dat is, smiddags hebben we NNB de Friese Rovers. Dat begint smiddags rond een uur of 5. Dus dan hebben we een middagprogramma. En dan hebben we s'avonds beginnen met de Junkyard Dogs vanaf een uur of 8. En dan daarna hebben we nog Papa J en de Holy Rollers. Die hebben we vorig jaar ook gehad. Ja, geweldig.
1: Oké. Okay. Want je doet het nou 7 jaar, maar qua toeschouwersaantal, daar ben we wel over tevreden.
0: Daar ben we zeker over tevreden,
1: En over hoeveel aantallen hebben we het?
0: Dat hangt er vanaf. Het hangt ook van het weer af.
1: Ja, maar goed, gemiddeld over de
0: laatste. We zitten altijd onder, we hebben een vergunning voor, en daar zitten we altijd precies onder.
1: Oké, dan hebben we dus een vergunning voor 100, begrijp ik.
0: En we hebben altijd 100 mannen.
1: Ja. Ja? Ja, nee.
0: Nou ja, politiek correct antwoord, toch?
1: Nee, maar goed, er zijn ook mensen bij die even komen, die we fut gaan. Dus
0: lui komen, die kieken even en die gaan we fut. En sommigen blijven hangen. En lui komen echt alleen voor de tatoeëren. Komen ook lui alleen maar voor de bins. Dus
1: voor de duidelijkheid, de verteringen en dergelijke. Ja, dat men ze zelf betalen. Het is niet zo dat je hem zeggen van gratis drinken en eten...
0: Nee. Maar kijk, de Brouwdok die Wij huurden dat van Brouwdok. En Brouwdok die zei gewoon van...
1: voor de omzet.
0: Ja, dus daar kan je gewoon je drankje en natje en droogje halen. Brouwdok doet ook hamburgers bakken. Lekkere hamburgers met lekkere broodjes. Bij de slager vandaan. We hebben Saars ijsbus hebben we erbij. Meisje heeft een bus met ijskozen. Die doen we die hebben we erbij.
1: Ja, het is gewoon een heel compleet programma.
0: Ja. Het is allemaal... we hebben nog marktkraampjes erbij.
1: Ja. En de weersverwachtingen, die horen we straks van onze weerman Jelle Boy. Maar als het nou ligt rond de 20 graden, is het volgende week zaterdag.
0: Kijk, het tatoeëren is toch binnen.
1: Voorspellingen, hè? Dus, ja.
0: Kijk, het tatoeëren is binnen allemaal, in het magazijn. Dus dat is allemaal, daar hoeft het niet mooi of slecht weer voor te wezen. Maar om iedereen erbij te krijgen, we hebben natuurlijk een prachtlocatie, een A-locatie. Ja. Beide hebben nou Brouwdok, weekend Brouwdok niet. Ik bedoel, daar kan je heerlijk zitten.
1: We kunnen ook dan naar Jonas voor een visje.
0: Dat zou je ook nog kunnen, ja.
1: Dus, maar goed, daar zijn ieder...
0: Dat is in iedereen, er is van alles wat. Dus, dat is. We hebben nog een fotograaf rondlopen, die maakt mooie foto's. Voor de makkraampjes, atelier Raymond Burry, die komt. Die doet leren bewerken. Prachtig mooi. Wimpy 2 textielbedrukking, die maakt altijd t-shirts voor ons. Die komt er staan, dan kan je t-shirts laten bedrukken. We hebben atelier Elodie Arts. Haar man die zit bij de Bakkerbarenclub ergens uit het zuiden van het land. Maar die komt hier met allemaal kunsten, maakt ze schilderijen. En dat zet Goorts aan de man. En Thea Leijen met de Indonesische hebben dingetjes. Nou, die heeft ook weer een kraam vol. Dus,
1: Oomke wenst hem hartstikke veel plezier en succes.
0: Je bent allemaal hartstikke welkom. En ik zeg van het is voor iedereen. Ik zeg altijd van groot, klein, dik, dun, man, vrouw, alles wat er tussen is.
1: Leeft hij het maakt ook niks uit?
0: Leeft u het maakt niks uit. Okay. Iedereen kan komen.
1: Okay,
0: iedereen mag ook komen.
1: Hartstikke mooi. Edwin, bedankt dat je dat even toelicht.
0: Ja, helemaal goed.
1: En veel succes, wat ik net al zei.
0: Nou, dankjewel. Gaan we doen.
1: Oké.
0: Dankjewel.

0: Dat was Danny Vera met Rollercoaster. Aangeschoven bij mij Loek van der Heijden. En als het goed is aan de telefoon Hilbrand Adema.
1: Jazeker, goedemorgen.
0: Ja, ook aanwezig. En we hebben Albert Spoelstra ook nog even. Is ook nog even aangeschoven, nou. Hilbrand.
2: Ja, hoi.
1: Een gezellige herenclub.
0: Ja, zo is het. Loek.
1: Ja.
0: Ik begin even met Matthij. Nou bist heel muzikaal. Dan kerst instrumenten bespelen, dan kerst zingen. Maar hoe bist er te komen om iets van Verdi af te maken?
3: Nou, dat was een publicatie op een wetenschappelijk platform, JSTOR. En daar werd gewacht gemaakt van een libretto dat wel volledig was afgemaakt, maar waar nooit muziek op was gecomponeerd. En dat heette Verdi's King Lear project. En eerder in 1966 had een muzikoloog, Karel Gerhards, al toegang tot het Verdi Carrara archief. En er was dat toen al bekend dat er een volledige discussie met Antonio Somma, de librettist, tussen Verdi en zijn librettist, over dat King Lear. Hij heeft dus een hele leven lang had hij een verlangen om dat te maken, maar er waren een paar facetten in die opera waar hij bang voor was. Wat hem terugdeed. Dat is dus de aftakeling van koning Lear. En die en het dement worden van een koning. En dat kon hij wat moeilijk handelen. Maar er waren ook financiële prikkelen. Want de opera was vrij duur. Hij moest er speciale zangers voor opleiden en zoeken. En het was allemaal te duur. De opera was gepland in het San Carlo Theater in Napels. En die eiste dus een heel jaar contractering van de hoofd.
0: En over welk jaar hebben we het dan, Loek?
3: 1852. En in 1855 was die opera volgens Verdi's norm goedgekeurd, maar het kwam niet tot compositie. En in plaats van, hij heeft dat overwogen om hem in Parijs te vormen, maar dat werd Don Carlos in 1867. Ook was er een andere opera, Macbeth, ook een Shakespeare-opera, die werd wel voltooid. Verdi had een speciale belangstelling voor Shakespeare. En dan met name het King Lear-verhaal, dat intrigeerde hem al vanaf het begin.
0: Ja, en op een gegeven moment, ik denk al een jaar of 7 geleden, want toen sporten wij samen, weet ik nog, toen was er allemaal bezig.
3: Ja.
0: En toen heeft Albert Spoelstra er ook bij betrokken.
3: Ja.
0: Of tenminste, die is inspannen. Albert, hoe...
2: Nou ja, Loek vroeg aan mij. Ik wist het verhaal. En wij moeten een stap verder. En daar zouden we een stichting moeten oproepen. Om dat voor elkaar te krijgen. En zo hebben wij de stichting Musica Trovato opgericht. Dankzij Hilbrand. Hebben we dat toen gedaan. Kijk, Hilbrand is ervaren in deze wereld, in deze muziek. En die zag dat helemaal zitten op de manier waarop Loek dat gemaakt had. En dat integreerde hem zo dat wij die stap hebben gemaakt.
0: Klopt dat, Hilbrand, wat Albert nu vertelt? Want ik vertrouw hem eigenlijk nooit, hoor. Maar
1: er zijn er meer. Ja, dat klopt helemaal, hoor. Ik vroeg mee om er mee te denken en mee te werken. En ik viel een beetje van mijn stoel, want ik kende het verhaal van Verdi en Lear uit de verte. Ik wist er niet het fijne van, maar dat veranderde de stijl toen we in gesprek gingen. En toen we aan de slag gingen met de partituur, want Loek was nagenoeg klaar al met het geheel.
0: Ja.
1: En toen zijn we erin gedoken en lang verhaal kort. Toen zijn we dus echt jaren bezig geweest om eraan te sleutelen. Ook met hulp, met ondersteuning. Om te komen tot een uitvoering. En we hebben bedacht dat moet maar stapsgewijs. En zo zijn we eigenlijk nu, hebben we 2 jaar geleden besloten. Dit is het eigenlijk in grote lijnen. We laten het daarbij. Maar de correcties waren nog nodig, dus zeg maar meer op detailniveau, schrijffoutjes of spelfoutjes in het Italiaans, of weet je wel. Dus dat soort details die helpen om de zangers goed te laten zingen, daar moesten we nog heel wat aan doen. En toen hebben we vorig jaar, voor de zomer, hebben we er een klap op gegeven. Dat zegt, dit is het. En nu gaan we daadwerkelijk beginnen met het realiseren van concertuitvoeringen.
0: Ja, dus niet en jullie hebben daar
1: opera
0: ook
1: tent.
0: Ja, en jullie hebben daar ook audities voor gedaan?
1: We hebben de zangers bij elkaar gezocht. Die ons schik leken. En zo is de cast ontstaan van veel uit een gepland programma. Dus dan, als een koor dit project wil omarmen, dan moeten ze daar ook tijd voor hebben. En het Groningse koor, moderaat, dat zag die mogelijkheden. Dus ik was heel erg opgelucht in december dat we ook een goed koor konden inzetten.
0: Oké, en Albert,

0: cruciale punt. Hè? Ga je door of niet door? Heb je nou genoeg middelen om de begroting die je gemaakt hebt om door te laten gaan? En met een klein tekort vond ik het toch wel verantwoord om door te laten gaan. Te meer omdat we nu met het kaartverkoop zo succesvol zijn dat wij daar echt verbaasd van staan.
1: Oh ja, dat was mijn volgende vraag. Ja. Ook loopt het ermee? Want ik in de krant zat, er zijn nog kaarten.
0: Ja, nou ja, de kerk is groot. Hè? Dus er kunnen heel wat mensen in. Maar wil je het mooi maken voor iedereen, dan is dat tussen de 300 en 350. En aan de andere kant moet de kerk ook gevuld zijn. Wil het geluid mooi zijn. Anders is de kerk is dat zo mooi. Ik had nog even een ander dingetje voordat. Luc noemde net libretto. En dat woord is voor vele mensen niet duidelijk. Libretto is eigenlijk hetzelfde als het draaiboek van een film. Daar moet je het mee vergelijken. Dus alles was al klaar, behalve de muziek die Luc erop heeft gemaakt. En ik ben woensdag naar Hoogkerk geweest, naar het koor. Daar heb ik 3 uur met kippenvel gezeten, zo mooi. En gistermiddag zijn de zangers geweest, een man of 8 bij elkaar. En die hebben samen ook in de doopsgezinde kerk gezongen. En daar ben ik ook met kippenvel vandaag gegaan. Echt, dat is, ik bedoel, ik hoef geen kater. Ik wil heel graag er wel wat mensen bij hebben. Maar dit is gewoon wat ik meegemaakt heb. En ik ben niet een ervaren muziekmaker of kenner, maar het is mij wel heel erg binnengekomen. En er gaat echt wat. Het is een wereldprimeur, dat wil ik wel noemen.
1: Ja, nou ja, dat was ook mijn volde.
0: Sorry.
1: Maar het is vrij uniek natuurlijk wat Luc nou eigenlijk. En dankzij jullie qua organisatie en dergelijke. Want ik snap dat Luc dat niet in zijn uppie opredt. Nee. Maar Luc, nog een vraagje. Zing zelf ook met?
2: Nee, ik luister.
1: Alleen luisteren? Ja. Oké. Okay. Maar dan ben je dus zeker wel een jaar of 7 met bezig geweest. Maar tussendoor was het ook even ziek geweest, had ik begrepen.
2: Ja.
1: En
2: ja.
1: Dat had even wat vertraging opleverd, zeg maar. Maar het gaat nou weer goed?
2: Ja, prima.
1: Mooi.
2: Zo gezond als een vis.
1: Mooi. En dat wordt genieten. Nog een vraagje. Is het zwaar klassiek? Of is het...
2: Het is dramatisch klassiek en er zit wel een bepaalde zwaarte in, want je hebt zwart nodig om kleur te geven aan een drama. Het is eigenlijk een heel groot drama, King Lear. Ja. Het loopt niet goed af met zowel Lear als zijn liefste dochter Cordelia.
1: Ja, nou ja, dan leg ik nog grafsteen er in die kerk. Dus ik bedoel, maar dat ik heb hem er zo wegduwen.
0: Ja. Ja, maar het is... Het is qua zang is het heel mooi. Ja. Het is muzikaal heel mooi. Al zou je het verhaal niet kennen, zou je er nog van genieten. Wij hebben Geet erbij die elk stuk in het Harlingers uit gaat leggen. Dus dan weten de mensen ook in de kerk waar dat over gaat. En wie
1: dat is Greet Stoken?
0: Ja, ja, ja, wie, okay. Wie anders?
1: Wie anders? En Hilbrand, jij bent tot nog toe tevreden zoals alles verloopt?
3: Buitengewoon tevreden, want het is toch wel een spannend project. Het is een soort bouwsteen met elementen. En die elementen die moeten op zich, bijvoorbeeld de solistenploeg, die moet je compleet hebben. Die rollen moeten worden gezongen. Dus dat is één ding. Nou, dan moet je een koor hebben. Je moet een hele goede pianist hebben. Die dit eigenlijk als een soort rode draad aan elkaar kan spelen. Het is een hele, hele mooie en belangrijke rol. Nou, al die elementen moeten op niveau zijn. En ik denk dat we... En ik denk dat Luc... Ik spreek voor mijn idee, maar ik denk dat Luc het intussen wel met mij eens is, dat we wat dat betreft, en dat was gisteren al hoorbaar, dat we een heel goed niveau aan het bereiken zijn.
1: Ja, en de repetities zijn al bezig in de kerk? Of,
3: zijn in de kerk zelf niet, dat doen we vrijdag 5, dan hebben we generalen. En dat is dan nog in de Hoogkerk. En op 6 juni, dus voorafgaand aan het concert, hebben we de grote generalen. Dus ja, en op locatie.
1: En er is ook de decor bij, of is het zonder decor?
3: Nee, het is, we doen het niet als opera, dus geregisseerd. Het is eigenlijk een concert, maar we doen natuurlijk wel iets aan kleding.

0: Ja.
1: Het is wat we noemen een concertante uitvoering.
0: Oké. Okay. En ja. Nou ja, waar we het net over hadden, het is gewoon werelduniek. En ik weet niet, de landelijke pers is hier ook al op een gesprongen loek. Nee?
2: Ik heb het wel geprobeerd aan te kaarten bij de omroep. Maar ja, er zijn zoveel mails die daar binnenkomen. Dat is,
3: Woensdag 27 mei komt er in de Leeuwardenkrant een heel artikel. Dat wordt nu gemaakt, de foto's zijn gisteren gemaakt. En dat artikel wordt door meneer Nammersma, geloof ik, heeft Loek een interview mee gehad.
2: Ja.
3: En dat komt woensdag in de Leeuwardenkrant. Ja. En misschien dat meestal via knipseldiensten wel bij andere plekken komt.
0: Ja. Nou, deze omroep heeft er in ieder geval wel aan het aangeschonken.
2: Prima.
1: Ja, nou, heel fijn. Ja.
0: En ik wens jullie ook heel veel succes.
2: Bedankt.
0: En Loek, namens de muziekliefhebbers, hartstikke bedankt dat je dit hebt gedaan.
2: Ja, oké.
3: Mooi.
0: En dus Albert en Hilbrand ook hartstikke bedankt voor jullie bijdrage aan deze uitzending. En wat ik net al zei, ik wens jullie heel veel succes en ik hoop dat het uitverkocht is.
3: Ja, nou, het
0: zit er al tegenaan.
3: Ja.
0: Oké. Okay.
3: Ja. Ja,
0: maar er zijn nog kaarten, dus mensen die het nog belangstelling hebben.
3: Hoe meer mensen, hoe mooier het wordt. Dus sorry. Als jij bij wilt dragen aan een hele mooie uitvoering, moet je er even heen.
0: Ja, ik ben helaas zelf verhinderd, want ik heb uitzending van het Lanenkaatsen loterij. Dus,
3: Wat zei jij?
0: Hilbrand, jij?
1: Nou, misschien nog even de website melden waar ook de kaarten zijn te verkrijgen. operaprojectleer.nl en Leer schrijf je LEAR, dus operaprojectleer.nl.
0: Oké. Ik hoop dat de mensen dat hebben opgeslagen.
2: Oké.
3: Ja, en eventueel kunnen ze ook nog aan de kassa kopen. Maar het mooiste is als je het via de website doet.
0: Ja, want dan weet je ook, als het uitverkocht is en de mensen komen nog, dan krijgen ze er niet meer bij.
3: Ja.
0: Dat is ook wat lullig. Vreemd. Ja, ik moet af en toe wat aan metaal denken, ja. Loek. Dat ben je al wel wend, hè? Van,
2: ja.
0: Nee, hartstikke veel succes.
2: Bedankt. En
0: bedankt dat jullie dit even wouden toelichten.
2: Oké.
0: Okay. Heel veel ook bedankt.
1: Dankjewel.
0: Oké.
3: Okay.
0: Doei doei.
2: Hoi.
4: Nieuws, informatie en cultuur uit Harlingen. Dit is Afstand.

0: Boas met Love Street 55. Als het goed is, hek aan de lijn Klaas van der Ploeg.
1: Ja, dat klopt, Doede. Met
0: ja,
1: Klaas van der Ploeg.
0: Dat is lekker.
1: En wij zitten lekker op een camping.
0: Ja.
1: Aan het Burgermeer.
0: Wat zei je? Aan de drank?
1: Nee, niet aan het drank. Okay. Nee, we moeten helder blijven.
0: Ja, daar heb ik gelijk in, zo.
1: Ja.
0: Nee, ik heb daar even gevraagd om, want daar hebben we het alles eerder over gehad met elkaar, over die erfelijke afwijking in het DNA met betrekking tot de hartziekte PLN.
1: En,
0: ik heb ook geschreven, een ingrijpende gebeurtenis in de familie. Hoe ga je het, en hoe hebben we het ontdekt? Laten we daar eens met beginnen.
1: Nou, wij hebben het ontdekt via mijn oudere broer. Die is 3 jaar terug overleden. Gerrit van de Ploeg is dat.
0: Ja.
1: En daar bleek dus dat hij dat PLN ook had. En toen hebben hun kinderen dus gezegd van... Ome Klaas, jij moet je er ook even op na laten kijken.
0: Ja.
1: Dus, en toen heb ik dus die onderzoeken gedaan. Nou, en dan bleek ik dat ook PLN te hebben. En dat heeft dus ook echt met hartfalen te maken... En ik heb dus ook al jaren last van de boezemfibrilleren. En ik heb al 5 keer een ablatie gehad. Maar dat heeft dus allemaal eigenlijk wel wat daarmee te maken.
0: Het is de hartspier, begreep ik?
1: Ja, in principe. Dat is het dus wel. En ik heb er verder eigenlijk niet zo heel veel last van. Maar twee van onze jongens, de kinderen hebben dus ook laten nakijken. En twee van de jongens, van de drie, die hebben dat dus ook. De jongste en de oudste. Maar die hebben dat dus in een lichte vorm. Ze hebben er in principe niks. Je weet dat je dat nu hebt.
0: Ja.
1: Dus wij zijn ieder jaar worden we gecontroleerd en nagekeken. Nou?
0: Ja, en
1: dus zodoende.
0: En hebben we daar ook medicijnen voor, Klaas? Of?
1: Daar zijn niet speciaal medicijnen voor. En daar is dus wel een organisatie. Die is daar dus ook mee bezig. En vorig jaar is er op Zandvoort is er een loop geweest. Daar kon je aanmelden. En hebben de jongens van ons en Erik, dat is de middelste, en Hans... Die hebben daarmee gelopen. En de oudste René ook. En de vrouw nu van Erik. Die hebben dus daar gelopen. En dat gaan ze dus dit jaar ook weer doen. En dat is op 6 september. Weer op Zandvoort. En dat is dus echt die organisatie. Die proberen er geld op te halen.
0: Ja, voor
1: verdere onderzoeken.
0: Ja, ja.
1: Om dat dus te doen. En ik was dus... dat was 3 weken terug. Was er dus ook een vrouw uit Warrega. En die heeft dus eigenlijk voor de zekerheid een ICD-kastje gekregen. Voor, als er dus een hartstilstand komt of een of ander. Dat ze dus een schokje krijgen kan. Maar die heeft dat dus ook.
0: Ja.
1: Wie weet. Hè, ik hoop niet dat wij daar zo ver komen dat het dus zo wat rustig blijft. Maar in een hele verdere familie blijkt het dus ook te wezen van dat er dus ook neven en nichten van die kant kunnen. En daar zit het dus ook al in.
0: Ja,
1: en het is echt aan mijn vaders kant,
0: ja.
1: daar is het te doen.
0: Ja, wat ik begreep van Jessica, hè, de dochter van Gerrit, dat haar broer had het ook. Begreep ik?
1: Ja. Dus, en daar weer een zoontje van. Die heeft. Die moeten dus verder ook op nagelaten kijken. Dat is nog niet bekend verder.
0: Nee.
1: Ja? Het zit in de familie. Het is echt aan mijn vaders kant. Daar komt het weg.
0: Ja, en
1: het is echt ook hier in, zoals ik begrepen heb, ook in de 3 noordelijke provincies is het wel heel. Heel erg, maar ja, daar komt het, daar komt het vaak voor.
0: Ja.
1: Het meeste voor, ja.
0: Hoe verwerk je met geestelijk, zeg maar? Want wat ik al aangaf, het is wel ingrijpend natuurlijk, hè? Want het is wel je motortje. Als dat uitvalt, dan ben je weg.
1: Ja, inderdaad. Ja, kijk, ik heb ook al jaren last van met het hart en de boezem fibrilleren en dat soort dingen. Ja, ik kan me daar heel goed mee overweg en omgaan. Maar ja, de oudste zoon en de jongste, die weten dat nu eigenlijk de laatste 2 jaar, 3 jaar. Ja. En ja, die hebben er nou, problemen mee. Maar ja, dat is wel ingrijpend. Ja, het is wel een stempel. Het is een stempel wat je nu altijd bij je draagt.
0: Ja, want die hebben altijd toch een beetje die angst van de meeste. Dat kan ik me voorstellen. Dat die angst heeft van ja, godverdomme, we hebben die klote ziekte.
1: Ja.
0: Hè, en wat ik zei van, het is wel je motortje.
1: Ja. En ja, klaar. Ze moeten dat gewoon een plekje geven.
0: Ja,
1: dat
0: zei het heel makkelijk van, hè, ze moeten het gewoon een plekje geven, maar ik kan me voorstellen dat geestelijk tegenvalt.
1: Ja, als het een of het ander dat hij dus wat krijgt, en dat is met mij ook zo, van, omdat ik dus geregeld, toch wel met het boezemfibrilleren, dan weer een ablatie, dat trekken ze zich wel aan. He, ja. Die denken wel, ja, klaar, Appa er tussenuit knijpt, dan wie zijn wij dan de volgende?
0: Want hoe kan je daar met omgaan als familie? Hè? Van, ja. Omdat je, ja. Want het zit ook al eeuwen, begreep ik, in de familie.
1: Ja. Nou, kijk, ja, we praten er wel over, maar het is niet zo dat je dus iedere dag daarmee bezig bent.
0: Nee.
1: Maar het is wel zo van, ja, je moet er ook met elkaar over praten blijven.
0: Ja.
1: Dat is ook zo gewoon. Kijk, en dat is nou helemaal ook mooi voor de jongens. Hè? Die gaan dus 6 september weer... die actie lopen. En vorig jaar hebben ze dus zoveel rondjes gelopen. En ze willen nu eigenlijk proberen 42 kilometer te lopen over het circuit. Ja, en dat is echt om het geld op te halen voor verdere onderzoeken.
0: Maar er was vorig jaar is er ook nog iets gebeurd in de vrolijke zin. Iets van een huwelijksaanzoek of zo. Of heb ik dat verkeerd?
1: Dat klopt. Erik, die het dus niet heeft, en Nathalie, zijn vriendin, die heeft Erik dus toen vorig jaar ten huwelijk gevraagd op het circuit, toen ze dus over de finish heen kwamen. En dat was toen ook allemaal ingelicht door de jongste zoon, die dus ook meeliep. En die had dat dus met de organisatie bekendgemaakt. En dat is toen op het Holland Nieuws, net hetzelfde ding is van als Omroep Friesland.
0: Ja.
1: En die heeft hij haar dus ten huwelijk gevraagd. En afgelopen donderdag zijn ze dus getrouwd.
0: Ja,
1: dus ja, toen was het dus, Erik en René, of Erik en Nathalie. En het is nou, Nathalie met mevrouw van de ploeg.
0: Ja, nou,
1: dus, dat aanzoek heeft ze dus ook geaccepteerd.
0: Ja.
1: En daar is toen een hele organisatie is er toe geweest. En ook via Omroep Friesland later is daar weer een vervolg van geweest. Dus wij hebben donderdag een hele mooie middag gehad.
0: Zo is het.
1: Ja? Daar moet je de goede kant ook weer voor kijken.
0: Zo is het. Gefeliciteerd daarmee.
1: Dankjewel.
0: En ik wens je en mijn familie heel veel sterkte en hopen dat het allemaal een beetje goed bekomt.
1: Ja, zeker dat. Zeker dat.
0: Klaas?
1: We genieten nu met de familie allemaal en alles. Dus. Ja. En mochten wij, dat zal misschien wel weer eens een keer op Facebook komen, denk ik. Dat die jongelui die hebben dan, Erik, die zit hier tegen de tikkende. De tikkende klok.
0: Ja.
1: Challenge is dat dan. En daar kunnen ze dan geld op doneren. Maar ja, dat moeten we dan maar een keer, als dat zover is, dan neem ik wel even contact met je op. En kunnen ze daar de gemeente in Harlingen en de omroep en degene die hier naar luisteren, kunnen daar geld voor doneren.
0: Ja, dat moet goed onderzocht worden en we hopen dat er ook een oplossing voor komt.
1: Ja, zeker dat.
0: Ik wens je hem nog heel veel plezier daar op een camping.
1: Ja.
0: En sterkte met alles en we houden contact.
1: Ja, oké. Okay. Hartstikke bedankt, Doede.
0: Ja, graag gedaan.
1: Veel plezier met de uitzending verder.
0: Ja, dankjewel jongen. Tot kiekers. Hoi hoi.
1: Oké, hoi.

was het eerste uur van Aaf van Harling. En ik vertel straks wel even wat we het tweede uur hebben. Dus ik zeg tot straks na 12. Dan ben je wel weer smiddags.

0: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In de Californische stad Garden Grove bij Los Angeles zijn zo'n 40.000 inwoners geëvacueerd vanwege een chemische tank die dreigt te lekken of te ontploffen. De tank bevat methylmethacrylaat, een brandbare stof die giftige dampen kan veroorzaken. Brandweerlieden proberen de tank met water af te koelen. Volgens hulpdiensten zijn nog geen schadelijke stoffen in de lucht gemeten. Het Rode Kruis maakt zich opnieuw zorgen over de drukte bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Vanochtend stonden weer tientallen asielzoekers buiten te wachten nadat ze eerder tijdelijk waren opgevangen in Stadskanaal. Volgens het Rode Kruis ontbreekt nog altijd een structurele oplossing. Medewerkers delen water, eten en zonnebrand uit en noemen de situatie mensonterend. Wie dit weekend met de auto naar populaire stranden zoals Scheveningen reist, krijgt het advies vooraf een parkeerplek te reserveren. Door het zonnige weer wordt grote drukte verwacht. Volgens parkeerbeheerders helpt online reserveren zoekverkeer en files te verminderen. Sommige parkeergarages zijn inmiddels al volledig volgeboekt. In Houten en Amsterdam starten proeven met een maximumsnelheid van 20 km per uur op fietspaden om de veiligheid te verbeteren. Camera's registreren snelheid en type weggebruiker. Vooral scholieren, fatbikes en scooters zorgen voor drukte. Volgens het AD blijft handhaving lastig, omdat de politie heeft aangegeven geen boetes uit te delen wegens capaciteitsgebrek en andere prioriteiten. Het weer zonnig en alleen op de Waddeneilanden kans op een buitje. Er waait een zwakke westen tot zuidwestenwind. Aan de kust matig, daar is het vandaag 20 tot 23 graden. Landinwaarts 26 en in het zuiden 30 graden. En tot zover het nieuws.
4: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
2: Afslag Harlingen.

0: Daar waren we weer. Het is inmiddels middag. En we beginnen zo met de tweede uur. En ik heb eerst Ida Solsma Boonstra, ik het goed zeg. Ja. Dat zet ik raak nooit bij me. Even over haar afscheid vanuit de gemeenteraad. Niels Oudhuizen komt langs voor het Lanenkaatsen. Jelle Boy met het weer. En Hendrik Siesma die zal ons misschien wat kunnen bijpraten over het... Over inmiddels een coalitie te stand komen is, maar dat horen we straks wel. Ik begin met Ida. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jou bent gestopt als raadslid.
1: Ja.
0: Maar eigenlijk een beetje gedwongen volgens mij.
1: Nou, nee, niet echt gedwongen. Ik stond bij Harlingen Belang wel op plaats 3. Maar door omstandigheden en gesprekken heb ik toch maar besloten om niet op een lijst te staan.
0: Ja. Dus. Nou, dan ben je overstapt naar de Waddenpartij.
1: Nou, ja, ik ben overstapt. Ik wou toch nog wat politiek betrokken blijven. En toen kwam de Waddenpartij en wil je duwen. Ja, nou, ik ga duwen. Ja. En ik vind het ook nog wel heel leuk om nu nog wat politiek betrokken te wezen.
0: Dan zit ik even met, tenminste vind ik een beetje een vraagje van... Je bent begonnen bij de SP.
1: Ja, in de eerste periode ben ik begonnen. Ik zal het verhaaltje er even over vertellen. Dat speelde toen heel erg hier in Harlingen. Dat was afgelopen. Ja, ik denk dat moeten wij hier in Harlingen ook niet hebben. Maar jongens, een mooie stad en onze mooie Waddenzee. Dus in ieder geval, ik heb daar ook heel veel handtekening voor opgehaald. En toen kwam ik in aanraking met iemand. En die zei, kom eens een keer op de fractievergadering bij de SP. Ja joh, ik was helemaal niet zo politiek betrokken ergens bij. Dus nou ja, onwetend. En nou goed, ja, het is bij zijn partij ook altijd nog. Ja, wie wil op 1 en wie wil op 2? Ja, dat willen veel mensen willen dat niet. Dus nou, in ieder geval, ja, ik kwam dan wel op 2. En daarachter, ja, ik kwam in de raad. Nou ja, goed, ik zat daar en die fractievoorzitter, toen nog Pieter Kruijma,
0: ja.
1: die kreeg toen een hernia, die kon ook niet plaatsnemen in de raad. Dus ik zat er ook helemaal alleen, heel onwetend eigenlijk. En ik had er helemaal geen voorstelling van hoe dat daar allemaal werkte. Maar goed, die periode is natuurlijk heel turbulent geweest. Hè? Ik bedoel, met de frisse wind, hè? Dat is op laatst is die coalitie zo klapt. En toen is de PvdA geloof ik, toen begon met een zijn raads, ook weer een soort met coalitie. En de tweede periode, toen werden we met 3 zetels erin. Hè? Dat was het met Jan Jellema zat ik daar en met Jabbi Zaakstra. En de vierde periode, toen zat ik in, dat was ook in een coalitie. Dat is 2 keer in een coalitie. En de derde keer in de oppositie met Jabbi Zaakstra. Alleen het vervelende was daar toen dat corona uitbrak. Dus dat was... Niet een hele leuke tijd, ook niet voor de raad hoor. Want we zaten daar in de Groenlandsvader apart in een kamertje. Voor een beeldschermpje. Hè, en je had weinig contact met elkaar. En dat was toch wel een hele vervelende periode. En de vierde periode, ja, dat weten jullie, we zaten daar met 3 dames. Ja. Dat was Lisa, dat was Belinda en ik. En Lisa kon er ook niet zo vinden in de manier van werken wat Harlingen Belang deed. Dus die is toen eruit stapt. En wij hebben, Belinda en ik hebben als fractie ons uiterste best deed om... om daar een goede fractie te wezen.
0: Maar SP, Harlingen Belang,
1: ja.
0: Ja. Links, midden, rechts.
1: Ja.
0: Ik zie de Waddenpartij echt wel als een rechtse partij.
1: Als een rechtse partij, nou.
0: Tenminste, wat ik van de week ook hoorde met die motie en zo, dan denk ik
1: dat, wat rechts en links is, ja, daar heb ik eigenlijk niet zoveel met. Dus ik vond eigenlijk Harlingen Belang ook niet zo'n middenpartij hoor. Dat was ook een vrij rechtse partij. Dus ik heb daar niet zoveel met links en rechts. Ik zit daar in de raad en de goede dingen te doen voor onze mooie stad.
0: Voor de gemeente,
1: en
0: ja.
1: Voor de inwoners. En ik heb daar niet zoveel met.
0: Ja, het wordt vaak wat te landelijk betrokken. Maar zo moet je eigenlijk de gemeenteraad niet zien.
1: Nee. Je zit er daarvoor. Je wordt gekozen hier door de inwoners van Harlingen. En daar moet je het beste voor doen.
0: Ja.
1: En dat heb ik altijd met mijn hart en ziel heb ik dat altijd aan.
0: En even voor de deur, hoeveel jaar heb je in de raad zitten?
1: 16 jaar.
0: 16 jaar, dus je bent ook, je hebt ook een leentje gekregen.
1: Ik heb ook een leentje gekregen, ja geweldig, ja.
0: Daar was je wel blij met.
1: Was ik wel blij met en ook met de hele mooie woorden van onze burgemeester Ine Sjerps.
0: Ja.
1: Dus dat is allemaal heel goed verlopen, nee.
0: Nou,
1: En nu, nu heb ik vrije handen, zeg ik dan maar.
0: Ja.
1: En nou, daar ben ik ook wel heel blij mee. Ja. Ja.
0: En even over het laatste gebeuren bij Harlingen Belang. He, want we hebben Belinda ook al in de uitzending gehad en we hebben Ingrid wel in de uitzending gehad.
1: Ja.
0: Maar dat is niet helemaal soepel verlopen.
1: Nee, de hele 4 jaar eigenlijk niet hoor. Het gaat niet om het laatste half jaar of het laatste jaar. We hebben 4 jaar lang hebben wij wel heel veel strijd gehad. En dat ging hoofdzakelijk ook over het hoofdlijnakkoord.
0: Ja.
1: En het hoofdlijnakkoord, daar hebben we hele discussies over gehad. Wel niet meedoen. En we hebben toch besloten als fractie, wij willen dat wel, wij willen dat toch proberen. En dat hebben we ook gedaan. Maar goed, in ieder geval, we hebben totaal geen inbreng gehad van onze achterban niet. We moesten ons met z'n drieën alleen maar met redden. We kregen van die thematafels allemaal. En,
0: ja.
1: Dat weet je ook wel. En we hebben van alles inbracht. En het grootste speerpunt ook van Harlingen Belang was natuurlijk participatie. Dan moet ik zeggen dat dat heel goed lukt is. Want als je al ziet naar het centrumvisie.
0: Ja.
1: Wat er nu met de binnenstad gaat gebeuren. En dat zat in de portefeuille ook van Paul Scouten. Dan kan ik alleen maar zeggen van nou prima, dat is heel goed verlopen.
0: Ja.
1: Heel veel inloopavonden, informatieavonden, ondernemers zijn betrokken. Dus ja, we hoeven niet ontevreden te wezen over de participatie. En natuurlijk, als je sommige participatietrajecten neemt, het ene gaat wat beter dan het andere. Dat is altijd zo. En je hebt altijd voor- en tegenstanders.
0: Ja,
1: niet iedereen kan het naar het zin maken.
0: Nee, ik heb er zelf, ik ben niet zo voor dat participatie gebeuren. Ik zei op een gegeven moment, ik kies jullie.
1: Ja.
0: Om beslissingen voor mij te nemen.
1: Ja, zeker.
0: Dus ik heb naar jullie programma kijk. En ik vind op een gegeven moment, als je constant alles weer teruglegt naar de burger, dan duurt het een eeuw voordat er iets afrond wordt. Maar dat is mijn mening.
1: Ik
0: weet dat een heleboel mensen participatie wel. Maar ik vind op een gegeven moment, ik kies. En dan geef ik jullie die verantwoordelijkheid.
1: Ja, zeker. Maar doe de wees nou eerlijk, als je nou alle partijen neemt, wat ben dat kleine clubjes?
0: Ja.
1: Toch?
0: Ja, maar goed, ik bedoel, maar je zit er met z'n 17, plus dan de, hoe heet het,
1: ja, maar dan college. Ja, maar ik bedoel, elke partij die heeft een achterban. En als je ziet wie er met meepraat, dan ben je maar hele kleine clubjes, joh. Dan ben je niet de zalen vol. En dan vind ik het soms dat als er hele belangrijke dingen aan de orde binnen in je stad, vind ik het wel noodzakelijk dat je de inwoners daar...
0: Dat snap ik. Maar aan de andere kant denk ik ook van, als er zo weinig belangstelling is, waarom zou je het dan nog weer terugleggen bij de burger? Want ze vinden alles wel best.
1: Nou, niet alles.
0: Maar goed, tegenwoordig met de social media is dat toch sowieso een probleem. Want ik vind het een probleem hoor. Want ik ben iedereen die roept me ongenuanceerd van dit deugt niet en dat deugt niet.
1: Nee.
0: Maar ze komen niet met een tegen.
1: Dat is misschien ook wel waar. Maar het is wel zo van, als je de centrumvisie neemt, hebben toch heel veel mensen, als ik zag wat er in het Antropodox staat, aan inwoners, aan ondernemers, ze konden allemaal meepraten. En dat is echt wel een heel goed ding.
0: Ik zie dan nog 12.000 stemmers die dan Harlingen. En dan komen er 200 in het aantal pokerbal.
1: Ja, ik denk dat het overal is.
0: Daarom zeg ik van, daarom heb persoonlijk niet zoveel met die participatie.
1: Okay.
0: Maar dat is mijn, mijn ding. Maar in al die jaren dat je daar zitten hebben, hij heeft met veel plezier gedaan, heb ik begrepen.
1: Met heel veel plezier. Ik had het niet willen missen. Echt niet.
0: Nee
1: en ik vind het ook heel jammer dat ik ze afscheid moest nemen van de partij. Ik vond het ook heel jammer. Het ging mijn gezondheid ook schaden. En dan moet je op een gegeven moment zeggen van, ik ben voor.
0: Ja. En ik volgde dat dan ook wel via wat Facebook en Instagram.
1: Ja.
0: Het werd af en toe van beide kanten wel eens wat persoonlijk. En dat vind ik dan weer jammer.
1: Dat is ook jammer. Ja, dat is ook jammer.
0: Dat is,
1: goed, maar wij hebben toen zei van zowel Belinda als ik, die hadden er last van. En als je er last van krijgt, dan moet je voor jezelf kiezen gaan. En toen hebben wij gezegd, laten we die laatste fractievergadering maar niet meer doen. Want ze hadden het toch alleen maar over de verkiezingen en over de campagne. Ga daar lekker mee bezig, daar deden wij toch niet meer aan met. Maar als er dan een hele verklaring komt, daar krijg je dan ook een reactie op. Goed, zo loopt het dan. Het loopt zo het loopt.
0: En we zullen zien wat...
1: Wat een nieuwe raad.
0: Ik
1: ben toch wel heel erg, dat ik nog wel even zeggen, nog wel heel erg trots. Want als ik door Harlingen loop en wat er in die 16 jaar allemaal gebeurd is hier in Harlingen, hoe mooi Harlingen is. Hè, neem bijvoorbeeld de Spoorstraat, de Havenweg, de Willemshaven, een hele nieuwe wijk Luninga. We krijgen een nieuwe wijk op het oude Spaanse terrein.
0: Dat is eigenlijk een mooi zoosje last van trouwens.
1: Nee, wel.
0: Dat gedreun.
1: Ja, dat zou wel.
0: Maar het is wel mooi dat het...
1: Ja, toch? En weet je, dan ben ik ook trots en denk, daar heb ik ook een steentje aan bijdragen. Ja. En je ziet ook bijvoorbeeld die mooie parken die we hebben. En we hebben die mooie bruggen die we namelijk opknap. Ja, en de Zuiderhaven. En, ja, ik ben echt trots op mijn stad.
0: En terecht. En ik vind dat de mensen, vooral via de social media, dat ook eens een keer benoemen moeten. En die constant zeggen van, dit deugt niet en dat deugt niet.
1: Nee, er zijn zulke mooie dingen gebeurd. En ik vind het... Eén ding vind ik wel jammer, in al die jaren, en het is niet alleen de periode dat ik in de raad zit, hè, maar in alle perioden dat er nog eigenlijk de Westerzeediek nog niet invuld is.
0: Nee.
1: Ja, dat vind ik dan wel heel jammer. En ik hoop dat in deze periode daar een slag in het maakt en een slag het maakt in een nieuw gemeentekantoor bijvoorbeeld. Hè. Ik bedoel dat... Het loopt anders zo lang en dan denk ik...
0: Nou ja, goed, ik zei dat de gemeentekantoren...
1: daar gaan we het dan weer even niet over hebben.
0: Nee, dat loopt al 30 jaar en volgens mij duurt het nog wel 30 jaar voordat er wat, wat rond is. Maar goed,
1: dat heeft ook allemaal met financiën te maken.
0: Nee, zo hebben we met af en toe ook wat zuur en chandra kennen.
1: Natuurlijk. Ja. Heel Harlingen voor, toch?
0: Ja, Vida, ik dank jou voor de inbreng die je die afgelopen 16 jaar voor de gemeenschap gedaan hebt. En als je het nou met elkaar eens bent of niet. Maar ik vind dat hoort er ook bij. Discussie met mogelijk wezen.
1: Dat is ook zo. Ja, en ik ben lief betrokken bij de politiek. Ja. En tenminste, en ik hoop op hele goede dingen van Harlingen.
0: Ja, gaan we vanuit. Hey, nogmaals bedankt. En
1: jij ook bedankt.

0: vol met moviestar. Nou, dat heb ik niet te horen. Dat hij wel duizend keer zei. Maar goed. Niels Althuizen, welkom.
1: Goedemiddag.
0: We beginnen, nou, het was langzamerhand weer te verlangen naar de maand juni met betrekking tot het lanenkaatsen. Leeft het alweer een beetje in de stad, Niels?
1: Nou, zeker.
0: Opgaves en zo.
1: Je ziet nou, het mooie weer komt er weer aan. Dat helpt altijd. En de eerste kaatspartijen zijn ook allemaal weer bezig. En dat heb je toch even een beetje nodig om het weer wat levend te maken, ja. Inderdaad. En daarnaast proberen we zoveel mogelijk de media te gebruiken. Hè? De kranten en de social media. En nu even op radio, ja. Om er weer even leven in te brengen. Zeker.
0: En het is een week eerder, als normaal.
1: Ja, het is van 8 tot en met 12 juni.
0: Ja.
1: En dat heeft natuurlijk een reden. Meestal zitten we rond de langste week van 21 juni, omdat we dan het meeste licht hebben.
0: Ja.
1: Dus dat is altijd de belangrijkste reden. Maar ja, dit jaar hebben we het WK voetbal. En,
0: die wijst niet binnen in de nacht, man.
1: Ja, maar ja, van tevoren weet je niet precies het programma.
0: Nee.
1: Dus dan zeg je van, nou, we willen elkaar niet in het vaarwater zitten. En dan gaan we een weekje eerder.
0: Ja.
1: Ja.
0: En we hebben Henk en Peenius, die doet dan ook verslag. Alleen die hebben de vrijdagavonds niet. Want dan is er een hoofdklassewedstrijd van de dames in Stiens. Maar dat scheelt je ook aan de opgaves, denk ik, wat betreft de dames.
1: Ja, dat zal altijd een paar wel uitmaken.
0: Ja.
1: Want, die doen ook wel mee op lanen. Dat is voor iedereen wat dat betreft. Dus, maar ja, dat, je kan nooit helemaal om elkaar heen plannen. Want nee. Als je een week later bent, dan is er wel een andere partij. En een week eerder, ja, is er ook weer wat anders. Dus,
0: normaal, hè, kaatsen ze in het weekend. Maar ja, nou, op vrijdag, het begint zo'n 4 uur, geloof ik. Nou, dat duurt tot een uur of 9.
1: Ja.
0: Ja, dan kennen ze niet. Want als ze de finale halen, dan...
1: Nee, dat risico nemen ze niet.
0: Dat risico nemen ze niet. Of nog even op die dames terug te komen. Je bent wel weer begonnen met 2 groepen. Loopt dat een beetje met de opgave?
1: Nou, je merkt, we houden elk jaar een beetje in de gaten. En we hebben dus die damescategorieën in 2 gedaan. Er was wel een hoop vraag naar. Hè?

0: bij de heren is het ook zo. Dus waarom niet bij de dames? Nee. Nou, heel terecht. En dat hebben we op 36 plus gezet. En van 11 tot 35.
1: Ja.
0: Nou, we hebben nu weer zo'n 12 aanmeldingen bij de 36. Je moet naar 8 per tuur. Dus je moet minimaal 22, hè, 24 kaartjes hebben. Nou, dat, we hopen dat weer te halen. En vorig jaar is het ook weer lukt. En het, meestal komen we toch wel op zo'n 8, 9 per tuur uit. Ja. Dus en ik heb goede hoop dat dat nou weer gaat lukken.
1: Even, hè, want die van, zeg maar, er binnen een stuk of 10 van 11 die het zo opgeven. En je hebt 7 per uur. Of 8 per uur,
0: ja,
1: zeg maar.
0: Ja.
1: Hoe los je hem dat een beetje op? Want het is natuurlijk wel een groot verschil, 33 of 11.
0: Ja, zeker. In principe loten we alles door elkaar heen. Alleen in de jongste groep halen wij altijd de jongsten eruit.
1: Ja,
0: dus dat
1: ja.
0: betekent dat je die eerste over de lijst loopt. En vervolgens ga je verder met die van 13 tot en met 16. Ja.
1: En even technisch gezien, je begint weer met de jongste groep met de loterij voor de uitzending.
0: Nou, dat kregen we vorig jaar een goede hint.
1: Ja.
0: Omdat sommige kinderen al vroeg naar bed gaan of zo, zeg maar wat. En dat is wel goed bevallen. Dus meestal deden we van, we beginnen met de grootste groep. Hebben we die maar gehad. Hè?
1: Ja,
0: dus dat is meestal groep 2. Nou, we doen het nou even iets andersom.
1: Daarom, want ik kreeg inderdaad een berichtje van een ouder. Die zat er met 6, 7 kinderen in de kamer te wachten. En toen kwamen ze pas later. Dus vandaar dat ik toen zei van, zie je mijn kans om die jongste groepen eerst te doen.
0: Ja.
1: Maar dat is keurig geregeld verder.
0: Ja.
1: Maar vergunningen en alles is weer klaar.
0: Ja, dat is altijd het eerste wat geregeld wordt. Douwe Kamsma, die heeft de contacten met de gemeente. Dus dat wordt altijd al vroeg in het jaar aanvraagd. Nou, dat is allemaal rond, hè, want je moet voor de lanen zelf natuurlijk. De regels worden allemaal wat strenger.
1: Ja.
0: Dus je moet steeds meer wat handboeken aanleveren, hè, waar je alles in beschrijft. Nou, we hebben het voordeel met lanenkaatsen is, als er bijvoorbeeld ambulances of brandweer langs moeten, je bent er zo aan de kant, je stapt allemaal aan de kant en allemaal een telegraafje in de hand en de ruimte is vrij. Dus dat, je hoeft niet, en we hebben geen toegangspoortjes en dat soort dingen, dus wat dat betreft lukt dat allemaal nog wel goed.
1: En over de ambulances en dergelijke, dat inderdaad, dat los je vanzelf op, dat is nooit zo'n probleem.
0: Nee, ik meen het. Als het nou vorig jaar was of 2 jaar geleden, toen een ambulance langskwam, toen zag je hoe snel dat allemaal ging. En dat was een hele mooie test wat dat betreft.
1: En vorig jaar werd ik aangesproken door verschillende Franekers en mensen in Sint-Anne-parochie over het parkeren. Hebben we daar ook dan afspraak maken kunnen met de gemeente dat voor die lanenweek dat ze dat gewoon weer vanaf tot 6 uur doen? Of?
0: Nou, dat hebben we geprobeerd. We hebben wel contact gezocht, omdat zeiden, nou, dat is niet echt handig.
1: Nee.
0: Maar op een of andere manier kan men daar niet onderuit om die tijden, want dat is tot 8 uur dan volgens mij. Ik weet niet of het enige coulance is, maar in principe is het gewoon dat die parkeertarief tot 8 uur. Dat zou wel administratieve redenen hebben op achtergrond, verwacht ik.
1: Nou goed, want ik vind dat dan wat jammer voor de deelnemers. Want dat kan ook deelnemers kosten.
0: Ja, nee, dat is ook zo. Het is wat dat betreft, wil je dat gemak hebben voor mensen van buitenaf, dat ze gewoon ergens hun auto neer kunnen zetten zonder daarover in te zitten. En dat ze nog iets moeten regelen. Ja.
1: Maar in ieder geval, die afspraak is niet lukt, hè? Laat ik het zo zeggen.
0: Nee.
1: Nou, dan moeten we dat ook maar eens een keer in de gemeente uitgooien. Doen ze over toespraken ook, dus dan kent dit ook zeker.
0: Nou ja, gooi maar een baltje op. Als het,
1: ik heb straks Hendrik Sietsma, dus dan zou ik hem zeggen van, als dat niet regeld wordt, dan zetten we die af. Nee, even. Hoeveel deelnemers hebben al?
0: Ik heb net nog even gekeken, 162 aanmeldingen.
1: 162.
0: En we willen graag weer, die 300 is altijd een mooie barrière.
1: Ja.
0: Nou, we kennen het een beetje vergelijken met andere jaren. Nou, die lijn loopt er mooi tussendoor. Tussen de andere jaren, nou, daar gingen we ook over de 300 heen. Het enige is, we binnen wel een week eerder. Dus en in de laatste 2 weken, dan zie je altijd de meeste aanmeldingen.
1: Ja,
0: dus,
1: dat is nog steeds zo.
0: Ja, dat...
1: Ik weet wel dat er ook altijd bepaalde mensen, Rick Vlieger onder andere, die willen graag als laatste op een lijst komen.
0: Ja, die komt altijd om 5 voor 5 bij Douwe Kamsma in de zaak, want dan ga je ook nog opgeven.
1: Ja.
0: Dus die moet speciaal open blijven tot 5 uur. En dan weten we dat hij nog komt. Maar ik geloof dat hij blesseert is. Ik weet niet of die nog van de partij is.
1: Dat is jammer.
0: Ja, zeker. Ja, want dat is echt wel een echte lanenkaart.
1: Ja, een goede sportman.
0: Oh, zeker. Ja.
1: Dus, en hebben ook al namen ertussen van hoofdklasses. Want die discussie die leeft bij oudere Harlingers nogal van die lui die maar niet meedoen, want dat vinden we niks.
0: Nee, dat is elk jaar komt dat weer naar voren, ja, natuurlijk. Maar, en de een is voorstander en de ander is tegenstander. En dan moet ook een beetje gezeuren naar gauw hoor.
1: En het publiek vindt het juist wel moeilijk.
0: Ja, nee, zeker. Je ziet ook aan groep 2. Het houdt ook niet anderen tegen, want het is altijd de grootste groep. Je hebt bijna 100 deelnemers in groep 2. Dus je ziet ook niet dat mensen zich daardoor beperkt voelen.
1: Nee, maar je houdt ook in rekening met, hè, zeg maar, er binnen 8 hoofdklassen die meedoen. Want nou komen ze wel eens bij elkaar.
0: Ja.
1: Maar daar houden we dus geen rekening. Nee, zijn niet van die hoofdklassen, die zetten we even apart en dan...
0: Nee, in groep 2, want waar leg je dan de grens? Hè? Ja. Een eerste klasse, moet die dan ook daar met elkaar? Ja, nee, in die groep doen we gewoon alles door elkaar.
1: Ja. En staan er al bekende namen op? Of?
0: Nou, ik weet de details, maar ik heb er wel een paar gezien die wel weer mee... En dat is vaste prik. Hè? Dus
1: Kees van der Schoot, Pieter van der Schoot, Martin Bergsma.
0: Die mannen die kaatsen, die hebben op de grootste partij in de PC hebben ze allemaal kaatst. En bij Harlingen is ze zenuwachtig op Alaan.
1: Van Dylan weet ik dat sowieso. Die was zenuwachtig voor het Lanenkaatsen als voor de PC.
0: Ja, nou dat zei het ook wat over het mooie.
1: En het is ook jammer dat die jongen die blessure dat hij nou niet meer kan. Maar doet hij nou wel met Lanenkaatsen?
0: Dat weet ik niet. Nee. Maar ik heb hem nog niet op een lijstje zien staan. Nee. Maar ik verwacht als je zo'n zware blessure hebt, dat dan ook heel moeilijk gaat. Want als iemand bij hem komt, dan heeft ook een bepaald verwachtingspatroon. Natuurlijk.
1: Ja, dat
0: als hij dan alleen maar wat onderhands kan of zo, dan is het misschien wat...
1: En ook het gevaar met vallen. De kennis wat nattigheid wezen en dan glieft op die kinderkop. Dus glieft alle kanten uit natuurlijk.
0: Het heeft een nodig risico natuurlijk, ja.
1: Maar goed, ook dat wachten we af.
0: Ja.
1: De bedoeling is, ik hoop dat het allemaal wel lukt, dat we 6 juni bij Hilco in de tuin zitten.
0: Zeker, ja. Een beetje van dit weer erbij. Dat is het mooiste wezen.
1: Want vorig jaar hadden we iets van boven de 6000 streams die aansloten waren. Dus dat betekent dat het wel leeft onder de mensen.
0: Zeker, ja. Men is toch heel benieuwd bij wie kom ik, bij wie zit ik dit jaar. En maak ik kans op om op dat balkon te komen en op de foto te komen. Ja. Dat is toch...
1: Vroeger moesten we altijd, dan gingen we zondagsmorgens, dan hingen de lijsten bij Hompie voor het raam.
0: Ja, ook geweldig natuurlijk. Dat,
1: had ook wel zijn charme, hoor.
0: Ja.
1: Dan stonden er echt tientallen mensen van, bij wie ben ik? Oh, nou ik zie je dan. Mij zien ze niet. Want die waren er ook bij. Hè?
0: Ja, zeker. Maar dan moet je nagaan dat vroeger nachtwerk was om dat allemaal nog te typen. Ja, en dat allemaal... om dat dan nog in de etalage nou te krijgen. Nou staat het een uur later klaar.
1: Dat was ook vrij vingervlug.
0: Ja, ik ben er een beetje wend aan. Ik probeer het nog elk jaar iets efficiënter te krijgen. Maar veel beter wordt het niet.
1: En de prijzen waren ook aanpast, begreep ik?
0: Ja, dat klopt. We hebben het er even over gehad. En de sponsoring gaat fantastisch. Nou, we zitten gewoon goed in ons vel. En we hebben gezegd van, het jaren hebben we geen prijzenverhoging gedaan. Dus hebben we gezegd van, we gaan naar €120 voor de winnaars in plaats van 100. En de tweede is €80 en de derde prijs is €40. De inleg hebben we trouwens niet verhoogd, want we vinden dat iedereen moet gewoon met kennen doen. Dat houden we gewoon netjes op €5. Want het kan ook na 10 minuten aflopen wezen, bij wijze van spreken.
1: Die zitten er ook zat bij.
0: Ja,
1: maar zijn wel met aan.
0: Ja, nee, dat is ook zo. Ja, wel weer een streekje erbij.
1: Er ben bij die zeggen van, maar ik doe al 30 jaar met.
0: Ja.
1: En heeft ook alles wat won? Nee.
0: Nee, ze binnen er nog bij.
1: Er zijn nog steeds mensen bij die nooit het winnen. De sponsoring zit goed. En besteed je ook nog aandacht aan de 75ste keer? Want het is nou, het bestaan was al 75.
0: Ja.
1: Maar het is nou volgens mij de 75ste. Dat is de keer dat het ook echt georganiseerd wordt.
0: Ja, we hebben 2 jaar alleen inderdaad een prachtig jubileum gehad met heel veel extra's. Die fototentoonstelling en die extra groep die we toen hadden. En de uitbreiding naar de zaterdag. Dat hebben we dit jaar bewust niet gedaan.
1: Boek niet te vergeten.
0: Het jubileumboek, zeker. Ja. Nog steeds verkrijgbaar maar de meeste zal hem wel hebben.
1: Ja, 750 waren er druk, niet volgens mij.
0: Ja, klopt. Ik denk dat we een goede tussen de 500 en de 600 verkocht hebben.
1: Ja.
0: Dus, maar hij blijft beschikbaar. Dus,
1: En dat ding werkt ook nog steeds, die QR-code.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Zien ze mij ook nog voorbij komen.
0: Ja, dat was toch een leuke tijd. Maar we hebben dit jaar site van... ja, even wat extra prijzen en een beetje extra aankleding. Maar ja. We houden het gewoon een normale editie.
1: Ja, oké. Okay. Nou, we gaan het allemaal beleven. En ik hou het sowieso via Facebook wel in de gaten qua deelnames. En,
0: ja.
1: En we hopen dan 6 juni inderdaad de uitzending weer te hebben.
0: Ja, we hebben nog één, misschien nog even leuk te vermelden. Leuke actie met de Jumbo. Daar kun je een heel lanenkaart en prijzenpakket winnen. Als je bonnetje met, ik geloof, €25 aan boodschappen in een ton doet, dan heb je elke week kans op een lanenkaartse prijzenpakket. Met een boek en allemaal leuke lanenkaartse accessoires.
1: Nou, dus, leuk.
0: Ja.
1: Dus we gaan het zien. Ik ben namelijk ook wel eens bij die Jumbo. Misschien had ik het niet vergeten, ik ook mijn broer. Maar dan moet ik wel mijn naam en de rest.
0: Ja,
1: maar
0: even je naam erop schrijven. Ja, ja. En een nummer. Dan, ja. Dan kunnen we contact met je opnemen.
1: Ja, okay.
0: Ja.
1: Ja, Niels, zover bedankt. En voordat we zover binnen, 6 juni, dan zien we elkaar ook weer. En dan hebben we het er wel
0: weer. Zeker,
1: dan
0: maken we er een mooie week van.
1: Zo is het. Hé, hey, jongen, bedankt en tot de volgende keer.
0: Graag gedaan.
1: Joe.
2: Nieuws, informatie en cultuur uit Harlingen. Dit is Af.

0: agenda nu bij Afslag Harlingen. Live over naar Jelle Boy voor het weerbericht bij Omroep Zilt.
1: Dat was Boudewijn de Groot met een meisje van 16. Jelle, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Doerde.
1: Nou, hast weer het weer voor ons, denk ik.
2: Ja, dat klopt, ja. Ja, en we konden wel stellen dat het gaandeweg de week werd het weer, dat werd steeds beter. En dat betere weer, dat hadden we te danken aan een hoge drukgebied. Dat hoge drukgebied, dat lag gisteren boven het oosten van Europa. Nou, de uitwerking daarvan, die miste niet. We hadden een aanvoer van zachte lucht en dat hebben we ook kunnen merken. Op Vlieland, Terschelling, daar werd het 22 graden. En op het vasteland, daar hadden we ook prima temperaturen. Daar werd het maar liefst 24 tot 27 graden. Nou, op dit moment is het ook nog vrij warm. Het is wel zo door. Vanmiddag schakelen we over op een nieuw hoge drukgebied. En je moet van mij aannemen, de opeenvolging van hoge drukgebieden, die wordt altijd gemarkeerd door een zwakke frontale storing. En die zwakke frontale storing, daar krijgen we dus vanmiddag mee te maken. Laat in ochtend en op dit moment, dan valt er plaatselijk even een buitje. Maar voor de rest van de middag, dan moet het toch droog blijven. Nou, de temperatuur die is op dit moment op de eilanden 22 tot 24 graden. Op het vasteland al temperatuur van 27 graden. Zomers warm, alleen de wind die waait nu nog uit het zuid-zuidwesten. Maar de wind die gaat later vanmiddag draaien naar het westen en later naar het noordwesten. Er komt ook weer wat meer bewolking en doordat de wind vanaf zee gaat waaien, krijgen we dus later vanmiddag lagere temperaturen. En dat betekent dus een afkoeling.
1: Ja, en die afkoeling, hoe moeten we dat zien? Blijft het dan wel boven de 20?
2: Ja, nou ja, de temperatuur die blijft op het vasteland. Dan blijft die wel boven de 20. Langs de kust en op de eilanden, dan gaat die even onder de 20 graden. Ja, en onder de 20 graden, dat zal ook vanavond en vannacht het geval zijn. Komende nacht, dan zakt de temperatuur naar een graad of 10, 11. Er komen wel flinke opklaringen voor, maar vannacht, dan zou er ook wat mist kunnen ontstaan.
1: Ja, en dat is voor vandaag. En wat kunnen we voor de rest van het Pinksterweekend verwachten?
2: Nou, morgen dan ligt dat nieuwe hoge drukgebied met de kern boven de Noordzee. En daardoor wordt het een prachtige eerste Pinksterdag. We hebben morgen veel zon. De wind die is afhankelijk zwak, maar die gaat later wordt die matig. En dan gaat die draaien naar een noordelijke richting. Weer de wind vanaf zee. Dus dat betekent dat de temperatuur dan weer wat lager is. Ja. Op het vasteland morgen maximale temperatuur van een graad of 24. En op de eilanden daar wordt het een graad of 16. 17.
1: Ja, en in principe, toch nog wel lekker. Alleen die noordelijke wind
2: is... Uit de wind is het prima toe, want de wind die gaat later draaien naar het noorden. Maar de wind die is hooguit een windkracht 3. Dus ondanks dat de wind vanaf zee gaat waaien, ziet het er verder wel prima uit.
1: Ja, mijn haar komt niet in de war, begreep ik wel, door de wind.
2: Nee, dat valt wel wat mee en dat zal maandag ook het geval zijn. Want maandag, tweede Pinksterdag, dan is er weinig verandering. Het wordt opnieuw een dag met veel zon. Nou, de wind die is niet al te sterk. De wind die waait uit verschillende richtingen. Ja, dan krijg je ook weer wat hogere temperaturen. Dan wordt het op het vasteland, dan wordt het maximaal een graad of 7. En dan doen ook de eilanden die doen prima mee met temperaturen van boven de 20 graden.
1: Ja, en even voor, want even over de Elfstedentocht, de fietstocht. Vorig jaar was het vanwege het slechte weer, maar nou voor het warme weer. Maar ze zeggen, hoe goed insmeren heb ik het idee.
2: Ja, dat klopt inderdaad, want dat wordt inderdaad een dag met opnieuw veel zon. Nou, de zonkracht die is ook een kracht 6 tot 7, dus dat is vrij hoog. En goed water drinken natuurlijk.
1: Ja. En de rest van de week, Jelle?
2: Ja, die vooruitzichten die zijn ook prima, want vanaf dinsdag dan komt er weer een volgend hoge drukgebied op visite. Dat hoge drukgebied dat ligt afhankelijk boven Schotland, maar dat gaat later in de week gaat het ook weer over de Noordzee naar het oosten van Europa. En dat betekent dat we dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag, er worden opnieuw dagen met veel zon. Nou, de wind die is dinsdag nog wel vrij rustig, maar woensdag dan is die matig uit een noordelijke richting. Dinsdag dan kan het later plaatselijk nog wel 24 graden worden. Maar als die matige wind woensdag op gang komt, ja, dan halen we zelfs die 20 graden niet eens meer. Nee. Maar, ja, doe maar.
1: Nee, maar ik zou zeggen, maar in de zon en uit de wind, dan is het nog hartstikke lekker.
2: Ja, dan is het hartstikke lekker, maar doordat het hoge drukgebied dus zich weer verplaatst naar het oosten van Europa, ja, dan draait de wind donderdag weer naar het noordoosten en vrijdag weer naar het oosten. En dan wordt het dan ook weer warmer, dus dan krijgen we opnieuw temperaturen van ruim 20 graden.
1: Dus de komende week hebben we eigenlijk alleen maar mooi vakantie weer, om het zo maar te zeggen.
2: Ja. Ja, zo kun je het inderdaad wel stellen. Het wordt een week met heel veel zon. Alleen woensdag, ja, dan komt er even een dikke windkracht 4 uit het noorden te staan. Dus daar hebben we even wat meer aanvoer vanaf de Noordzee. Maar voor de rest prima temperaturen.
1: Nou, hartstikke mooi. Ik zou zeggen bedankt Jelle en tot de volgende keer.
2: Ja, tot de volgende keer. Goed weekend.
1: Ja, hetzelfde. Oké, hoi hoi.

0: was het eerste wat ik dacht, Hendrik. Maar dit was Ilse de Lange met So Incredible. God, spreek ik dat goed uit, niet?
1: Ja, mooi.
0: God, net of ik les had. Aanschouwen, Hendrik Fietsma. Ik heb je dit keer niet als wethouder uitnodigd, maar meer als programmamaker.
2: Ja, oké, zeker.
0: Want,
2: ja.
0: Want hoe staan de zaken ervoor met betrekking tot de vormen van een coalitie en programma's? En...
2: Nou, het gaat eigenlijk hartstikke goed. Kan ik even uitleggen hoe precies het...
0: Prima.
2: Nou, we binnen na de verkiezingen bijeenkomen met alle lijsttrekkers. Nou, en het is de gewoonte dat de grootste partij het voortouw mag nemen. Nou, en toen hebben wij een informateur zocht die we daar presenteert. Hè. Wij hadden de doelstelling, als we de grootste zouden worden, willen we een niet-Fries hebben. Nou, want anders dan heeft al als een uit lul wat, of weet ik het, die weten de paardjes wel en die denkt, het zit zo in elkaar, dat willen we niet.
0: Gewoon echt objectief.
2: Ja, en we willen niet een die-hard CDA hebben. Gewoon iemand erbij hebben die zo objectief mogelijk is. Helemaal objectief kennen we nooit. Hij staat altijd hetzelfde.
0: Dat werkt in de politiek sowieso.
2: Nou, en toen hebben wij bij Jelle Beemsterboer gedeputeerde uit Noord-Holland. En dat doet hij namens de BBB. Nou, en toen hebben wij een gesprek gehad met...
0: Hij had wel een verleden naar CDA, volgens mij.
2: En toen had hij een gesprek gehad met alle partijen. Met de griffier erbij. En een aantal vragen uitzetten. Daar heeft de griffier een verslag van gemaakt. Dat is naar alle partijen toegaan. En zei van, klopt dit? Is het zo goed verwoord wat je hem zei? Hè? Nou, en toen dat zo was, toen kregen wij... Alle partijen kregen de gespreksverslagen. Dus toen ben we weer bij me gekomen. En toen ben we er ook uitkomen. En dat was met algemene stemmen. Iedereen was het daarmee eens. Dat de VVD, de Partij van de Arbeid. Partij van de Arbeid GroenLinks en het CDA.
0: Eerst is hier nog geen pro?
2: Ja, weet ik niet.
0: Nee, joh.
2: Dat kan je ook zeggen.
0: Ja.
2: Ik denk dat ze daar ook wel een luisteren. Dat, dat maakt het mij net te vol uit.
0: Omdat die naam landelijk zo benoemd.
2: Ja, en toen hebben zei het van... dat binnen partijen die in het college komen. Dus dat is wat anders dan coalitie in het college komen. Ja. Nou, en die hebben de opdracht gekregen om een raamwerk te maken... met drie partijen die het eens binnen. En dan komt het raamwerk naar alle andere partijen. En die kunnen het rieker maken. Nou, wij zijn een aantal dagdelen bij me geweest. En toen ben we door een raamwerk uitkomen. Waar de Partij van de Arbeid, GroenLinks, VVD en het CDA achter kon staan. Nou, en toen is dat naar de andere partijen gaan. En dan hebben we weer een paar zittingen gehad met Sinaal. En die kon het rieker maken. Die kon een punt aanleveren. Zei van, ja, dit zien wij er graag in hebben willen. Nou, ja. Kreeg je consensus. Dan was je het eens met z'n allen. En dan werd dat opgenomen. Nou, en zover ben we nou dat er allemaal in staat. En nou ben die concepten naar alle partijen toe gaan. En de VVD, de Partij van de Arbeid en CDA ben hier het met eens.
0: Ja.
2: En ook krijgen de andere vier de kans om te zeggen van... dit onderstrepen wij of niet. Dat kan ook. Dat hebben we dinsdagavond.
0: Ja, dus het is in principe eigenlijk weer een akkoord op hoofdlijn.
2: Ja, zo kun je dat noemen, ja. Maar wel scherper als de vorige keer.
0: Ja.
2: Nou, toen, dat het ook wel goed werkt, alleen de ambtenaren, want ik weet waar ze aan toe binnen. En gewoon een voorbeeldje wat helemaal niet speelt het in Harlingen. Als je het nou erover eens binnen dat je een zwembad gaat bouwen. Nou, dan schrijf je dat op. We gaan een zwembad bouwen.
0: Ja.
2: En dan kan de uiterste wel denken aan een subtropisch zwembad. En de andere die zei een eenvoudig instructiebad.
0: Ja,
2: daar zit nogal wat tussen.
0: Ja, daar zit
2: nogal wat tussen. En daar kan een ambtelijke organisatie ook niet met werken.
0: Nee.
2: Dus het moet wel iets scherper opgeschreven worden. Nou ja, want als het heel oppervlakkig hoost, ja, dan kan iedereen ervoor wezen. Dan kan iedereen zeggen, hier ben ik het eens. Ja. Nee, dus we willen we streven erna om niet een oppositie en niet een coalitie te hebben. Dat het akkoord met z'n allen.
0: Ja. Een beetje meer uitgewerkt. Hè? Net zoals dat volgende met het zwembad.
2: Ja, precies. Dat het dan opgeschreven staat wat het ongeveer wurmt.
0: Ja, juist. En dan al vraag je, want de VVD er dan bij. Twee zetels, maar Harlingen Belang had er drie.
2: Ja.
0: Maar ja, we binnen... Is daar nou met sproken om te zeggen van... ook voor bij de coalitie dan? Of?
2: Nee, we willen geen coalitie.
0: Nou,
2: we willen een nou ja, wij binnen eruit komen. De Haling en Belang fractie, die zet hem goed in. Maar die is nou wel helemaal onervaren. En wij binnen zo uitkomen dat uit die gesprekken... Nou zie, dit is op basis van de gesprekken die de informateur het had met alle partijen.
0: Ja, en het is ook allemaal vrij, want ik heb er weinig over lezen dat er nou, haat en neid onder elkaar was.
2: Het is zo. Beslist niet de armke drukken of weet ik het wel, helemaal niet. Nee, het gaat best goed.
0: Dus letterlijk alle partijen, ook de waterpartij, ik benoem hem toch eventjes, want die ben toch vaak wel...
2: die hebben tot nu toe gewoon meteen en ook hun inbreng gehad. Ja. Nou, en nou leidt dat stuk, en dat snap ik wel, want we waren allemaal met tweetallen en jou bent niet met z'n tweeën een partij. Dus wat nu voorbereid is, dat leidt nou bij de fracties en die gaan het met hun achterban bespreken. Ja. En die komen dinsdagavond met hun bevindingen van hier kunnen wij achter staan.
0: Dus in principe de kans is dat we op 1 juni...
2: 3 juni.
0: 3 juni de nieuwe wethouders. En nou, ik neem aan dat de heer Sietsma zelf weer als wethouder. Paul Schouten ook, neem ik aan.
2: Ja.
0: En de Partij van Arbeid GroenLinks, die schuwen Roel de Jong weer naar voren.
2: Ja.
0: Dat houdt dus wel in dat Roel de Jong in Harlingen wonen moet.
2: Nee,
0: of tenminste in de gemeente.
2: Dat kiest een uitzondering.
0: Ja,
2: dat kiest een uitzondering van de gemeenteraad.
0: Van 2 jaar toch, maar?
2: Nee, dat moest hij elk jaar opnieuw aanvragen.
0: Oh.
2: Dat zit niet aan een...
0: Ik meen dat dat...
2: Nee. Dan moest hij gewoon elk jaar een uitzondering daarop vragen. Ja. Ontheffing.
0: Maar in principe is het wel de bedoeling dat jullie met z'n drieën gewoon doorgaan.
2: Ja, inderdaad.
0: En dat wordt ook geaccepteerd door de rest of...
2: Dat gaan we zien. Je moet er daarover stemmen.
0: Ja, oh zo.
2: Nou, je moet er daarover stemmen.
0: De gemeenteraad wordt daarover discussieerd. Ja. En dan
2: worden de met briefjes worden de wethouders in zijn stemronde. En dan zeggen staat een kruiskaart achter die naam of niet?
0: Maar in principe... Dat gaat gewoon door in principe. Jullie hebben een... Meerderheid.
2: Ja, en dus. Je hopen dat iedereen zoveel mogelijk...
0: daarin vinden kan.
2: Dat men daarvoor is dat de kandidaat wordt die dat moet doen.
0: Ja,
2: ja.
0: En even over de afgelopen 4 jaar, want hij is best nog 4 jaar wethouder.
2: Ja.
0: Bevalt hij nog steeds goed? Ondanks sommige mensen wel eens wat persoonlijke kritisch worden vanuit de gemeenteraad.
2: Ja, maar daar moest overkennen, anders moest die baan niet doen. Als je daar wakker van leggen gaan...
0: Maar dan niet. Dus de neiging om dan ook zelf...
2: We moeten 10 tellen en dat lukt je steeds beter. Maar toen ik weet wel, 13 jaar geleden toen ik in de raad kwam, 2013 jaar was het. Ja, dan was het vol vuur.
0: Ja.
2: En dan meteen met de berg erin hangen.
0: Ja,
2: maar daar bereikt in de regel niet veel.
0: Ik weet nog met Harry Bond dat je maar vanuit de eigen partij eigenlijk afviel.
2: Ja, hebben we wel zat. Klopt.
0: Dat moet ook kennen hoor.
2: Ja, inderdaad. Het is een dualistisch systeem, noemen we dat. Dus het hoeft niet zo te wezen dat de CDA-fractie het altijd met het beleid eens is waar wij met komen.
0: En ook zo, hè, met het nieuwe gemeentehuis.
2: Ja, was ook zo.
0: Het CDA dus ook afweek van de Partij van de Arbeid en VVD.
2: Dat kan.
0: Maar goed, daarvoor is een democratie. Ja,
2: precies.
0: En gezien de huidige wereldsituatie, dan is dat wel eens lastig om democratisch te denken.
2: Nou, juist niet. Juist niet. Als het,
0: nee.
2: Het is met de verkiezingen, dan kun je zien dat ze elkaar concurrenten best.
0: Ja.
2: Maar meteen die dag daarna, iedereen is op even democratische wijze kozen.
0: Ja.
2: Dus daar is niks meer als een ander.
0: Daar
2: moet je rekenschap met houden.
0: Ja. Ik had net ook met Ida nog over participatie. Ik heb daar een eigen mening over. Want ik vind op een gegeven moment, ik kies jullie en ik geef jullie de verantwoordelijkheid. Dus dan vind ik, je moet niet alles terugleggen bij de burger. Maar goed, dat daar mag een mens anders over denken.
2: Nee, en ben ik met je eens, maar ik vind wel dat volksvertegenwoordigers bij het volk wezen moeten.
0: Ja, maar goed,
2: en die moeten de mensen opzoeken en hun geluiden horen.
0: Ja, maar de kerst het nooit iedereen naar de zin maken.
2: Nee, maar dat lukt ook niet.
0: En ik wil maar in een kiesje om voorbij te beslissen.
2: Ja, nee, eens. En het is gewoon verstandig, dat deed ik ook als raadslid. Ook eens een keer iets neerleggen bij iemand waar ze zo zeker van weest dat hij niet een CDA-stemmer is.
0: Nee.
2: Om het geluid naar breed
0: zo breed mogelijk.
2: Ja. Dat is jouw taak als volksvertegenwoordiger. Ja.
0: Maar je kan het nooit ook iedereen uit de zin maken. Hoor. Dat is,
2: Nee. Dat is ook zo van als participatie, zo uitleggen gaat, ja, dat iedereen overal met eens moet wezen, dan kost het nergens.
0: En ik nog een vraagje, want ik had net Niels Oudhuis even, het lanenkaatsen. Vorig jaar ben ik de Franekes en Sint-Anne over dat parkeren tot 8 uur. Is daar nou niks aan te doen, dat het voor die ene week dat het even tot 6 uur is?
2: Ja, het staat voor mij goed overal aangeven dat je...
0: Jawel, maar die mensen komen hier, het kan ook deelnemers kosten, denk ik dan, van is dat nou voor 1 weekje, hè? Het is maar 5 dagen.
2: Ja, nee.
0: Ik zei tegen Niels, ik zal het toch even aan de mat geven.
2: Ja, prima. Dat
0: hij zei, het is ons niet lukt.
2: Nee, klopt.
0: Ja, dat is, want vorig jaar binnen mensen bij, die hebben inderdaad een boete gekregen.
2: Ja.
0: En dat vind ik dan wat jammer, hè, voor het evenement op zich. Ja. Ja, want straks met de tolchips en zo, dan wordt daar ook niet moeilijk over gedaan.
2: Nou, dat zei het. Verkeerd parkeren, daar wordt zeker moeilijk over.
0: Ja, verkeerd parkeren.
2: Ja, daar wordt zeker moeilijk over de heen.
0: Ja, maar ik wil gewoon parkeren. Dat snap je wat ik bedoel?
2: Jawel. Ik snap het zeker wel.
0: Kijk, en dat evenement is nog wel even
2: groot. En daar ben we gewoon mee bezig.
0: Ja. Dus, nou, ik zei tegen Niels, ik zal hem toch even voor de voeten gooien.
2: Ja, nee, is altijd goed.
0: Maar het is, ook mij hoeft niet te volgen.
2: Nee, is altijd goed. Ja. Nee.
0: Maar kijk, het trekt dus wekelijks, die week heet toch al gauw over 10.000 mensen die nou over een avond en iets meer.
2: Zeker.
0: Dus het is wel een groot spektakel.
2: Het staat overal wel heel goed aangeven dat je... betaald parkeren.
0: Maar dat snap ik. Maar
2: om het geld er niet over te gaan. Oh, als het bij de voormalige Aldi terrein staat, dan kan je voor een paar kwanties kist parkeren.
0: Oké, nou, bij deze...
2: Eigenlijk is het ook wel... het gaat allemaal via de mail, de opgave. De lanenkaartscommissie die kan ook heel makkelijk een mail naar alle deelnemers sturen van let op, kies het beste bij de Aldi parkeren, dat binnen 3 stappen naar best op een laan.
0: Ik weet niet of Niels nou luistert, want ik zie hem niet meer zitten, maar ik zal het even doen.
2: Om teleurstellingen te voorkomen.
0: Ja, nee, dat is nou goed. Maar vorig jaar was het ook voor het eerst dat het tot 8 uur was.
2: Ja, dat denk ik wel. Ja,
0: want het was altijd 6 uur.
2: Ja, klopt.
0: Dus ik denk dat, nou weten ze het inmiddels ook wel. En als ze daarom niet meedoen willen, dan deugen ze eigenlijk ook niet. Fruit, laten we het daarop houden. Hey Hendrik, we wachten 3 juni af.
2: Ja, nou, volgende week woensdag dan komt er een persbericht.
0: Dus dan zien we 3 juni.
2: En dan kun je het programma lezen.
0: Ja, en dan zien we de eet wel afleggen voor Jettik, of hoe noemen ze dat? Op Cifries?
2: Nee, het al lezen.
0: Nee, als het beëdigd was, zeg maar.
2: Ja, we zijn geïnstalleerd, ja.
0: Ja, geïnstalleerd. Dan is toch Jettik of zo, dat doe ik. Ja, ik ben niet zo Friestalig.
2: Nee, ik zeg in het Fries, als de eten aflijst, Savier helpen mij God almachtig.
0: Oh ja, dat doe ze. Ja, inderdaad, dat snap ik vanuit het geloof.
2: Ja, maar als de belofte doet, heb ik er nog één.
0: Jettik of zoiets. Ja. Nou, bij me.
2: dat weet ik ze niet.
0: Nee, oké, gaan we iets zoeken. Hey Hendrik, ik in ieder geval veel succes.
2: Ja.
0: En ik hoop inderdaad dat de volgende 4 jaar weer, dan zouden we die vast wel eens een nog.
2: Ja, zeker.
0: Als je beslissingen genomen hebt, waar we het niet met eens zijn.
2: Nee, inderdaad.
0: Dan mag toelichten waarom.
2: Helemaal goed.
0: Hey jongen, prettig weekend en we zien elkaar weer.
2: Jum ook.
0: Oké, hoi.

tweede uur van Afslag Harlingen. Ik hoop dat je me weer een beetje genoten hebben. Het zal, als het niet zo is, dan gaat het vast aan mij luid, maar dat maakt ook verder niks uit. Ik dank Erik voor de techniek en de muziek. En Greetje en Menke voor de lekkere koffie en thee. En mijn gasten voor hun bijdrage aan deze uitzending. En ik zou zeggen, tot de volgende week. En dan is het vanuit Franeker, als ik het goed begrepen heb. Dan hebben we open dag bij Omroep Zilt. En we gaan nu over naar Ziltemiddag, of? Ja, even beeld is er niet. Oké, nou dan gaan we naar Ziltemiddag. Ik heb de sport voor. Ik zou zeggen, tot de volgende keer.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Harlingenboeit.nl. De site voor je dagelijkse portie nieuws en actualiteiten.
1: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij de gasexplosie in een Chinese kolenmijn is het dodental opgelopen naar 90. In de mijn bij Changzi worden ook nog een onbekend aantal mensen vermist. President Xi Jinping heeft opdracht gegeven de reddingsactie voor te zetten en de oorzaak te onderzoeken. Staatsmedia melden dat functionarissen van het mijnbouwbedrijf zijn gearresteerd. Max Verstappen is ontevreden na de kwalificatie voor de sprintrace van de Grand Prix van Canada in Montreal. De Nederlander zette de zevende tijd neer en bleef ver achter op de nummer 1, George Russell. Verstappen klaagde over een gebrek aan grip en balans in zijn auto. De sprintrace op circuit Gilles Villeneuve begint vanavond om 6 uur. In de Californische stad Garden Grove bij Los Angeles zijn zo'n 40.000 inwoners geëvacueerd vanwege een chemische tank die dreigt te lekken of te ontploffen. De tank bevat methylmethacrylaat, een brandbare stof die giftige dampen kan veroorzaken. Brandweerlieden proberen de tank met water af te koelen. Volgens hulpdiensten zijn nog geen schadelijke stoffen in de lucht gemeten. Wie dit weekend met de auto naar populaire stranden zoals Scheveningen reist, krijgt het advies vooraf een parkeerplek te reserveren. Door het zonnige weer wordt grote drukte verwacht. Volgens parkeerbeheerders helpt online reserveren zoekverkeer en files te verminderen. Sommige parkeergarages zijn inmiddels al volledig volgeboekt. Het weer zonnig en alleen op de Waddeneilanden kans op een buitje. Er waait een zwakke westen tot zuidwestenwind. Aan de kust matig, daar is het vandaag 20 tot 23 graden. Landinwaarts 26 en in het zuiden 30 graden. En tot zover het nieuws.
4: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anna-Parochie, Bolsward en Berlicum.
5: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Nieuws, sport en muziek. Mark Hettinga.

Goedemiddag en welkom bij Ziltemiddag voor zaterdag 23 mei 2026. Deze middag volgen wij 4 voetbalwedstrijden en we zijn bij het NK Juniorenkaatsen in Franeker. En ik heb ook muziek meegenomen. Dit is Kensington & Bridges.

0: Snelle en Ronnie Flex met In de Schuur hier op Omroep Zeelt. En daarvoor hoorde je ook nog muziek van Kensington en Bridges. Zo, goedemiddag en welkom bij de Zeelte Middag. Mijn naam is Mark Hettinga. En vandaag in Vraneke het NK Junioren Kaatsen in de leeftijd 17-21. Er staan 20 parturen op de lijst. Het is vanochtend op 9 uur begonnen. En namens Omroep Zeelt is Jelle Bangma bij het NK Junioren Kaatsen. Jelle, goedemiddag. Hoe is het vanochtend verlopen?
1: Ja, goedemiddag. Jelle van het Frenschirwaai, vrouwen Tjoekeloan. Dat dus van de morgen om 9 uur die NK Junioren uiteindzet is. Maar 20 per toer op de list. Fjouwer perken. En dus in fjouwer perken tegelijk kinderkeerst worden. Nou, dat is van de morgen ik dadelijk uiteindzet. En dat moest ik al om 9 uur, omdat ja, oors komt het in een dag net voor elkaar, zeg maar. Dan wordt het een latertje of nog volle slimmer. Dus vandaar dat al om 9 uur die zaak van de morgen uiteindzet is. Maar 20 per toer van dus 20 verschillende afdelings. Ja, afdelings. Zat dat dan jet? Dwarpen, verenigingen. Van, ja, je maaie ik twappetoer op je aan trouwens. En dat is in een gebat. Dronriep had een Dronriep eerste petoer en een Dronriep tweede petoer. Maar voor de rest komt het roen om waai. Zwijns, Tjumeerm, Oudziel, Frenscher, Weensen, Mantgem. Ja, neem het maar op. En dat is natuurlijk een mooie zaak om te keertsen van jouw eigen vereniging. Te keertsen van jouw dorp en dus de titel te verdedigen en de ere van het winnen van een boomspartij. Ja, het is een boomspartij. Vroeger zijn ze boomspartijen en Sint-Wurg je dat dan het NK, het Nederlands kampioenschap. Nou, man die is dan de grote boomspartij voor senioren, maar Joer dus die van de junioren. En ja, de eerste omloop is verkeerd en we zitten nu in de tweede omloop. En zo dadelijk neem ik even wat uitslagen met Jim Troch. Van Safir eerst dit van oude Tjoekeloan.
0: Oké, Jelle Bangma in Vraneke bij het NK Junioren Kaatsen. Later vanmiddag volgen wij ook nog 4 voetbalwedstrijden. Het wordt een spannende zaterdagmiddag. Zometeen vertel ik welke wedstrijden dat zijn. En deze middag veel zon met wat sluierbewolking. Het is deze middag 24 graden, zomers warm. Vanavond en vannacht is het helder. De temperatuur daalt naar een graad of 12. Morgen veel zon, amper bewolking. Het wordt 22 graden.

Dua Lipa en Don't Start Now hier op Omroep Zeelt in de Zeeltenmiddag. Ja, zometeen volgen wij 4 voetbalwedstrijden. In de derde klasse P nemen de onderste 4 teams van de ranglijst het vandaag tegen elkaar op. Beide wedstrijden beginnen om 2:30. We hebben het dan over Sint Anna tegen VV Nylan en SC Berlicum tegen FC Wolvega. En ook in de derde klasse P speelt VV Balk tegen AVC. Het zou een kampioenswedstrijd voor AVC kunnen zijn. Ze staan momenteel op plek 2 met 41 punten. Dat is 1 punt minder dan de nummer 1 van de ranglijst CVVO.

0: Dan om 3 uur hebben we ook nog Zeerobben tegen VV Workum. In deze wedstrijd kan Workum kampioen worden in de tweede klasse. Nou, deze wedstrijden zijn vanmiddag te volgen hier in de Ziltemiddag. We zijn ook bij het NK Junioren Kaatsen in Franeker. We gaan terug naar Jelle Bangma.
1: Ja, dit ik dus sjoeg naar de twaalfde omloop. Maar ik zult je even de uitslagen terugjaan van de eerste omloop. Allereerst, de Roriep vindt het van Swijs, maar 5 niks, Swijs niks. Chom wint het van Achlem, maar 4 wezenlijk leek, Swijs Fjouwer. Blije wint het van Gwaingeer, maar 4 Fjouwer, Swijs 2. Liauwet wint het van Chimerem, maar 4 wezenlijk leek en Swijs 2. De Roriep 2 wint het van Exmoire, Fjouwer 5, 2 Swijs. Sint Anne wint het van Volsgeren, maar 5 Schinne eersten en Swijs Fjouwer. Bitchem wint het van Oudziel, Mai, Ien, Vief en Twasuis. Dan wint Frensjer het van Waralusus, Mai, Vier, Westengeliek en Suisgeliek. En dan wint Mantgem het van Jerveem, Mai, Vief, Treijen, Suis, Fjouwer. En de laatste partij is Balzet, Jim Weensum. En dan wint Balzet het Mai, Vief, Twa en Suisgeliek. En zij kwamen dus in de tweede omloop de petoeren Ien, Dron, Riep. Nee, maar een keer het zijn Tjom. Blije en die moest het opnemen in Liauwet. Dron Riep 2, die moest keert het in Sint-Anne-parochie. En dan Bitchem, die moest het opnemen in Frensjer. En Mantgem, die moest het keert het in Balzet. Nou, de tweede omloop is al aardig onderwijs, want enkel de laatste partij stiert nog op het veld. Dus waar heb ik al Fjouwer uitslagen in die tweede omloop? Ien Dron Riep zijn Fjouwer Tjom wordt 5 niks en 2 Suis. Dan Blije zijn Liauwet wordt 1 5 en Fjouwer Suis. Dan Dron Riep 2 zijn nummer 12 Sint-Anne-parochie wint Sint-Anne-parochie het maar 5 2 en Schinne Suis. En dan viertje Bitchem zijn vijftje Frensjer. Dan wint Frensjer het met 5 Fjouwer en 6 Fjouwer. Nou, ben je hem helemaal bijpraat wat de standen onbelangt. De laatste partij op de tweede omloop is nou ondergang. Dat is achtje Mantgem zijn jochentje Balzet. En dat is het treien Fjouwer. Dus in het voordeel van Balzet. En als je die man drinkt een hele mooie partij van.

0: Het is bijna 1:30. Dit is de Ziltemiddag op Omroep Zilt. Mijn naam is Mark Ettinga. En op Pinkstermaandag starten zo'n 15.000 deelnemers met de fiets Elfstedentocht. De tocht van 235 kilometer begint en eindigt in Bolsward. En dit is een hele mooie traditie. Het wordt al meer dan 100 jaar georganiseerd. Ze hadden 100 jaar geleden vast niet durven te voorspellen dat we anno 2026 dit nog steeds fietsen. Nou, hoe het allemaal gaat verlopen, lees je maandag op onze website omroepzeelt.nl of kijk in de Omroep Zeelt app. Wij volgen op dit moment het NK Junioren Kaatsen. We gaan terug naar Vraneke.
1: Ja, dat ik zucht naar een laatste partij in het tweede omloop. Dat binnen de toer een achtje en jochentje, een achtje Mantgum. Maar Tieme Jonker en Brian Oosting en Matthijs Kwak. En die keert ze dus in jochentje. En dat is Balzut, maar Jurre Rijtsma, Sylvan Elsinga en Tieme Bielsma. Dit partoer woon al een keer de Freule. Dus dat is een mooie jongenspartoer wat teruggroeid is naar de juniorencategorie. Zij binnen ondergang en zij maakt er een mooie partij van. Het is treien 5. Dat betekent dus dat Bals het voorstiert met 5 om het treien. En in punten met 4 2. En ik zal even zien hoe het de volgende slag nou verrinnen zal. Ja, Mantgum dus met Tieme Jonker aan de opslag. Die maakt het hem dan nou ik clear. Voor de opslag. En het is een hele dikke keert die nou voorbij slaan voor de maat terugbalzet. Want de partijgenoten die staan helemaal bij de poppen. Nou, Sylvan Elsinga die slacht uit vanuit het voorperk van Balzut, maar dat is net 4 genoeg. En dus komt er een size om de Telegraaf te hingen. En dan mag ik even zien, nee, er komt een size, dus dan had het wel goed genoeg geweest. Ja, dat weer wel goed genoeg 5 om het treien en size 4. En daarmee zet Balzut nou Mantgum op het deeën. Het kan de laatste slag worden. Mantgum on de opslag dus. Had nou de man wat beter verdeeld door het veld. Er komt de onderin van de opslager van Mantgum. Tieme Jonker brengt hem achterin. En die bal die giert oer de boppen hinnen. En dus is het een boppenslag. En is dat ik de definitieve laatste slag in deze partij. Wint Balzut het dus met 5 treien en 6 2. 5 treien, 6 2. Nou ja, dan betekent dat zij een hele finale steen. Want zij binnen het 5e partoer van de tredde omloop. Het 5e partoer had dan een steend noemer. En keert rechtstreeks terug naar de hele finale. Dus ze dadelijk meer hoe die tredde omloop. De partoeren 1 en 8. 1 speelt, dat is Jorrit Nanninga, Rick Minnesma, Brent Timmerman. De eerste partoer van Dron Riep. Die spielers in Ljouwet, Mai Harmen, Sudema, Otte Algra en Redmer Lars van der Kooi. Nou, 1 en 8 is dus ondergang. En ja, daar is nog net zo'n hele volle van te sezen. En zo dadelijk ik de nummer 12 in Fiefjen. 12 Sint Anne Parochie, Mai Ivan Hiddinga, Rink Sterk en Jelvin Kaper. Jeff Rensjer, Jesse Draaisma, Nick van der Walt en Jan-Tiemen IJsma. Nou, die binnen ik wel onderkoelwegen. Die keert ze ik net voor het eerst. Dus dat wordt grif ik een mooie partij. Dadelijk meer daarover.
2: Dit is...

0: Omroep Zeelt met Ina en The Sun Is Up. En hier bij de studio van Omroep Zeelt schijnt ook lekker de zon. Alhoewel, ik ben ook wel blij dat we hier een airco in de studio hebben. Dan blijft het toch nog wat aangenaam om dit radioprogramma te presenteren. We zitten in de derde omloop bij het NK Junioren Kaatsen. Wat is de stand, Jelle?
1: Nou, ik zeg even naar Petour Ien, want dat is het eerste Petour van Dron Riep. Dron Riep had je 12 Petouren op het veld brengen kind. Die hadden we dus, maar ja, dat is wel bekend in Dron Riep. Een heel soort jonge spelers, heel soort jeugdspelers. Dus een hele bloeiende vereniging. En het eerste Petour van Dron Riep, dat besteedt uit de spelers Jorrit Nanninga, Rick Minnesma en Brent Timmerman. Die winnen de eerste omloop met 5-0. Maar ik de tweede omloop winnen die maar 5-0. De eerste keer verslaan ze Swans en de tweede keer verslaan ze Chong. En zij moet het nou opnemen met een wat sterkere tegenstander. Dat is LKC Sonneborg uit Ljouwert. Ja, die hingen de eerste omloop een hele dreigen. 4 was een gliek. En de tweede omloop ging vrij makkelijk. Won ze maar 4 van mijn 1. Maar goed, die hadden dus wat een dreigere partijen in de voeten, in de benen. Ja, en dat had dus Dron Riep in je net. Ja, Dron Riep is je trouwens ik titelverdediger. Die had het vliegende Ierwond. Maar je wol dezelfde Jorrit Nanninga en ik Rick Minnesma maar een oren van Beem. Een Jorrit Lars van Beem stier doe in Petour. En nu dus Brent Timmerman als tredde in dat Petour van Dron Riep. Ja, 8 dat is dus Ljouwert, Sonneborg. Maar die doet het maar Harmen Sudema, Otte Algra en Redmer Lars van der Kooi. Het is nou in elk geval een spulvoorsprong voor Dron Riep. En onder de opslag stiert nu Jorrit Nanninga. Die concentreert hem. En in dat perk stiert dus LKC uit Ljouwert. En ze krijgen nou de bal. En die wordt uit het voorperk waar je uitslaan. Net zo 4, een lietse keerske eens maar. En daar wordt nou de keerts oormurken. En wat de tweede opslager dan nou opslaan. En dat zal dan Rick Minnesma wijzen. Die het nou concentreert bij die opslag. Het veld is ondertussen inkwarten. Want de line of jouw perken. Nou, er binnen nou 12 oerbleun. Daar dus de vervolgwedstrijden spelen worden zullen. De tweede keer wordt ik uitslaan terug LKC. Wordt de tweede keer ik oormurken. En wat de man om is het treien keer de eerste voor Dron Riep. Ik denk dat hij vrij makkelijk aanst oer LKC Sonneborg in herinneren. Dron Riep is gewoon ja, het te bekeert zijn petoer. Dat is gewoon heel sterk. Een sterk petoer. De jongens die verwinnen en heel soort. Dat willen ze Joert ik graag Sjen Litten verzels. Dus even Sjen, we nemen nog even een verslag aan mij. LKC onder opslag no. De tweede opslager. Ja, dus, en daar komt er Maisin onder in en hij brengt de bal achterin bij Rick Minnesma. Die slacht uit na een stuit en die wordt retour slaan terug LKC. Dus die punten gaan in elk geval naar LKC Sonneborg. Nou, dan de tweede keers met verkeerd sturven zelfs. Dus nou maat Ebijan Vitan nou opslaan zil voor LKC. De tweede opslager, dat zal dan Redmer van der Kooi wezen. Ja, nou, en die concentreert hem nou op de opslag. En zijn maat naar voren stuurt in dat perk Brent Timmerman en Rick Minnesma. Die krijgen nou de bal. De bal komt achterin bij Rick Minnesma. Nou, die slacht hem heel makkelijk voorbij. Nee, kan toch nog retourneerd worden. Oh, dat dacht hij toch net helemaal goed. Daar jouwt er eigenlijk Rick Minnesma twee keer een keert. Jouwt die waai aan LKC Sonneborg. Op wie een liedse keert. Maar ja, ze, hij slacht zoiets met een hege bal. En dan ken je hij dus tiet om eronder te rennen. En die bal te retourneren. En dat is precies wat er badde. Hoewel, ze steen maar je treis geen eerste voor. Nou, in dit eerste is ze maar fjouwer achter. De tweede partij wordt nou ik Ja, realiseert. Daar komen dan Sint Anaprochi en Frensjer voor in ommerking. Sint Anaprochi met Ivan Heringa, Rink Sterk en Jalvin Kaper. Die matten dus keert het Sint Frensjer. Hier de thuisvereniging. Jesse Draaisma, Nick van der Wald en Jan Tiemen IJsma matten het opnemen dus Sint. De man van Sint Anna. Nou, Sjen hoe dat verrint. Ze binnen nou nog on het inslaan. Daar hoort dus dadelijk meer.

0: De Pussycat Dolls, I Don't Need a Man, hier op Omroep Zeelt in de Zeeltenmiddag. Woningbouwplannen in Vraneker zorgen voor een opeenstapeling van juridische procedures. Het project De Werf op Vliet en Tuinen ligt voorlopig stil in afwachting van een uitspraak van de Raad van State. Maar dat is niet de enige zaak die speelt in de regio. Het volledige verhaal lees je op onze website omroepzeel.nl. Nou, vlak voor het nieuws van 2 uur gaan we nog even terug naar Vraneker voor het NK juniorenkaatsen. We zitten in de derde omloop.
1: Ja, en in die derde omloop spelen dus het eerste petour van Dron Riep. Tjin, het petour van Ljouwert, LKC Zonneborg. En ja, ik zei al, het kan wel eens eenzijdig worden, want Dron Riep had gewoon een heel sterk petour. Nou, dat blijft ik wel zijn steen, maar je vjouwer om een voor. Het was spul om het eerst en ze hadden vjouwers keer een punten onder Telegraaf. En we zullen eens even zien wat er nou bad. Ze wacht even op het orenpetour. Dat is Tolve Sint-Viefje, Sint-Anne-parochie Sint-Frentje. Sint-Anne-parochie met Ivan Heringa, Ringsterk en Jalvin Kaper. Ze woonde de eerste omloop met 5 om een neert. En Frentje, ja, die in de regere partij, die woonde het pas op 4 wezen en 6 gelijk. Ze van Mongarelius is met de sterke opslager Johan Sipma verzels in het petour. Maar Frentje docht het onder orde, maar Jan Timmer IJsma, nou die... keert zich al heel lang en heel degelijk. Dus Tolf en Viefje ben ik ondergang. En die ben Krekhals. Daar hing het nog maar in je bordje onder Telegraaf. En ik keer even waarom naar de orenpartij. Dat nou LKC Zonneborg opslaan moet. Tjin, dat sterke petour van Dron Riep. Dus Dron Riep met vjouwromme in je voor en een skinne size. Achterin het perk Rick Minnesma, voor hem Brent Timmerman. Nou, en zij verwacht je nou de opslagbal van LKC Zonneborg. Die komt nou op het perk daar. En die komt voorin. En Timmerman die slacht de bal 4 uit. En ik voorbij de keert. En dus betjut het dat Dron Riep nou op 4 van mijn injen komt. 4 van mijn injen, nou dan is dat wolhast. Wist dat zij het de hele finale bereiken zullen. Dat eerste petour van Dron Riep. Maar als het aanstopt, opneemt ze in het petour van Balzet. Wat een steend noemer had. En dus in de hele finale hem al vestigen had. Balzet, Jurre Rijtsma, Sylvain Elsega en Tiemen Bielsma. Wat ik zei, dat is het petour wat ik ooit de Vreule woon had. Nou, dat is de hele finale. Komen aasen verzels, wietwaardig op waarom. Eerst die trede omloop, maar even almighty. En dat zil. Ja, dan gaan we aasen maar verder naar de klok van 12 uur verzels.

0: Sam Cooke. En Wonderful World hier op Omroep Zeelt in de Zeeltenmiddag. Deze middag volgen wij vier voetbalwedstrijden. En we zijn ook bij het NK Junioren KC in Franeker. We zijn zo terug in de tweede uur van de Zeeltenmiddag. Tot zo. Omroep Zeelt.
1: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
2: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Mutasport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
3: Dit is Omroep Zeelt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zeelt app en omroepzeelt.nl.
4: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het nationale voetbalteam van de Democratische Republiek Congo moet voorafgaand aan het WK 21 dagen in quarantaine vanwege de ebola-uitbraak in dat land. De maatregel is nodig om toegang tot de Verenigde Staten te krijgen waar het toernooi plaatsvindt. Ebola heeft in het land vermoedelijk al honderden slachtoffers veroorzaakt. Vandaag zijn ook in buurland Oeganda weer 3 nieuwe gevallen bevestigd. Marjan Minnesma, oprichter en directeur van Urgenda, is op 59-jarige leeftijd overleden aan borstkanker. Dat heeft de duurzaamheidsorganisatie bekendgemaakt. Minnesma werd internationaal bekend door de succesvolle Urgenda klimaatzaak tegen de Nederlandse staat, waarin de rechter oordeelde dat Nederland meer moest doen tegen CO2-uitstoot. Haar zaak geldt als baanbrekend voor klimaatrechtszaken wereldwijd. Bij de gasexplosie in een Chinese kolenmijn is het dodental opgelopen naar 90. In de mijn bij Changzi worden ook nog een onbekend aantal mensen vermist. President Xi Jinping heeft de opdracht gegeven de reddingsactie voor te zetten en de oorzaak te onderzoeken. Staatsmedia melden dat functionarissen van het mijnbouwbedrijf zijn gearresteerd. In de Californische stad Garden Grove bij Los Angeles zijn zo'n 40.000 inwoners geëvacueerd vanwege een chemische tank die dreigt te lekken of te ontploffen. De tank bevat methylmethacrylaat, een brandbare stof die giftige dampen kan veroorzaken. Brandweerlieden proberen de tank met water af te koelen. Volgens hulpdiensten zijn nog geen schadelijke stoffen in de lucht gemeten. Het weer zonnig en alleen op de Waddeneilanden kans op een buitje. Er waait een zwakke westen tot zuidwestenwind. Aan de kust matig, daar is het vandaag 20 tot 23 graden. Landinwaarts 26 en in het zuiden 30 graden. En tot zover het nieuws.
5: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op bedderloog.nl.
3: Nieuws, sport en muziek. Mark Hettinga.

Goedemiddag en welkom terug bij de Zeeltemiddag voor 23 mei 2026. In de derde klasse P nemen de onderste vier teams van de ranglijsten vandaag tegen elkaar op. Beide wedstrijden beginnen zometeen om 14:30. En ook in de derde klasse P speelt de VV Balk tegen AVC. Het zou een kampioenswedstrijd voor AVC kunnen zijn. Ze staan momenteel op plek 2 met 41 punten. En dat is 1 punt minder dan de nummer 1 CVVO. En wij volgen natuurlijk ook het NK Junioren Kaatsen in Vraneker. Daar is namens Omroep Zeelt Jelle Bangma. We gaan zo meteen terug.

0: ZFM.
1: Het is alsof je er altijd al geweest bent. Het is alsof ik het allemaal beleefd heb met jou. De ups en de downs.

0: je hou.
1: Simon Keijzer van Nick en Simon, je weet het wel. Ik zeg het te weinig hier op Omroep Zeelt en daarvoor ook nog Bruno Mars. Ja, vanmiddag staat er volop spanning op de degradatiestrijd in de zaterdag derde klasse. Eén ploeg degradeert vanmiddag, terwijl een andere club alles op alles zet om zich te handhaven. De uitslagen van deze middag bepalen welke teams ook volgend seizoen in deze klasse uitkomen. En dat volg je zometeen hier op Omroep Zeelt in de Zeeltenmiddag. En vandaag in Vranek het NK Junioren Kaatsen in de leeftijd 17-21. En namens Omroep Zeelt hoor je Jelle Bangma.
2: Ja, en ik zit te Chennai de twaalfde partij in de tredde omloop. Dat is ik de laatste partij dadelijk in die tredde omloop. De betoeren Tolves in Fiftje binnen dat. Sint-Anne Progic in Frenchier. Sint-Anne docht het mij Ivan Hiddinga, Rink Sterk en Jelvin Kaper. Zij won de eerste omloop met 4-1 van Volskere. En de tweede omloop won ze met 4-2 van Dronriep. Node zien die tredde omloop. Sint-Anne Progie. Sint-Frenchier. Frenchier met Jesse Draaisma, Nick van der Walt en Jan-Tiem en IJsma. Die hingen de eerste partij een hele dregen. Want ze moesten 4-1 gelijk, 6 gelijk keertsen. Voordat dat beslikken waard. Frenchier dus doen naar de tweede omloop. En moesten ze te opnemen zien Bitchem. Nou, dat ging een beetje makkelijker. Maar toch ook nog een dregen partij. Maar 4-4. Dus die hebben we best wel twee dregen partijen in de voeten. En ja, misschien komt het der wel terug dat het ik wat dreeg giert, nou wat dreeg keerst. Het is wat traag, er zit net zoveel tempo in. Maar als je al twaalf regenpartijen in de voeten hebt, ja, is dat misschien ook wel een beetje logisch. Hoewel. Daar komt nou Jan-Tiem en IJsma, maar hij is die het Vat Frencher onder de opslag. En ja, ze steen vol met trein om in voor. Tiem en IJsma brengt de bal voorin. Die wordt Royaal van Uitslijn. Hij kan nog keert worden terug diezelfde IJsma. En dus moet er nou even zien hoe dat keert. Nee, dat weer dus om een keertje te passeren, denk ik. Even zien. Nee, er wordt nog wachten op de blokjes die draaft en nou hinnen. Daar we dus de eerste keer omwerken. Is het treien om een dus voor Frenchier. Tjin Sint-Anne Parochie. Treien om een voor. En ja, Fjouwer Gelijk. En nomad de tweede keer slaan we terug het perk van Sint-Anne. Daar komt de opslager. En die bal komt achterin. En die wordt heel royaal uitslaan. Ken Tiem en IJsma? Nee, dat ken Robbe Bobbe net. Hij kent daar net bij. Die bal keert dus boven. En dus is het een 6. Trei om een en 6 Fjouwer. 6 Fjouwer nou voor het petour van Sint-Anne Parochie. Sint-Anne moet nou opslaan, dus ging de man van Frenchier naar het Perkta. En komt Jan-Tiem en IJsma in dat perk, achterin dat perk, Nick van der Walt, die stiert voor hem in de krieten. Die kriet de wand nou onrikt van die IJsma. En dus Nick van der Walt, die fietert nou de wand, is al gauw clear. Komt voor in dat perk te steen. En matten ze Nocien als ze nog een punt erbij scrabje kennen. Hiddinga maar de opslag. Je brengt de bal voorin en daar wordt Uitslijn dus terug en retourneert terug Sint-Anne. Heel royaal. En dus ja, dat betekent dat ze er nou een eerst bij sprokkelen. Is het dus trei om het wapen nog vol heel dit in het voordeel van Frenchier. Maar ja, Sint-Anne is een boordje dichterbij komen. De betoeren van de hele finale ben ik oproppen. Dat binnen de betoeren Njochentjen zijn nummer Injen. Njochentjen is Balzet en Injen is Dronriep Injen. Zij moeten dus de hele finale spelen. En ja, die oorpartij die dus nou correct beneemd is, Sint-Anne Frenchier. Ja, die krijgen steen nummer in de hele finale. En die gaan dus rechtstreeks terug naar de finale. Nou, Sjen, hoe dat aanst beteert. Eerst maar even waarom naar de studio.
1: Het is zaterdagmiddag. Je luistert naar Omroep Zeelt met de Zeeltenmiddag. En deze middag veel zon met wat sluierbewolking. Het is 24 graden. Vanavond en vannacht is het

0: Dit is Omroep Zeelt met Sera. En Only Us. En daarvoor Prince and the Revolution en Purple Rain op deze zaterdagmiddag. Het is lekker weekend. Je luistert naar Omroep Zeelt met de Zeelte Middag. Daarin sport en nieuws uit jouw regio. Zometeen volgen wij 4 voetbalwedstrijden in de Zeelte Middag. Eerst gaan we nog even naar Jelle Bangma voor het NK Junioren kaatsen in Franeker.
1: Ja, die laatste partij in de trede omloop, die is nog heel die donegong. De Betoeren, Sint-Anne, Sint-Frensjer, ze horen korrel aardig in Liekwicht. Ja, normaal zijn we dat Frensjer stiert mij trein met waar voor. En ik mij een size fjouwer voor. Nou eens even zien wat er bad. Daar wordt heen en weer triktrakt in de mat even een keerts ommerken we. En dus moet er de man nou ik om, want op die size en een keerts moet er zelfs wikselen worden. En Giert Frenscher nou naar de opslag daar. Die mat die ja, dat eerst wat ze voorstingen, nou aan ze omzetten in een spulvoorsprong. Mat ze goed opslaan, dat kin IJsman natuurlijk als de beste. Mat moet ik even wollen. De keerts is net al te grut, dus ja, is die makkelijk te passeren toch dat sterke perk van Sint-Anne parochie. Maar Rinksterk en Jelvin Kaper. Die maakt Jan ook clear. En onder opslag stuur ik Jan Tiemen IJsma die hem clear maakt. En nu de bal naar het perk brengt. En waar komt die bal? Die komt achterin. En die wordt uitslijnd. Maar die wordt kweert uitslijnd. En dus is Frenscher in die spekkeper met deze opslagbal van Jan Tiemen IJsma. Die kweert uitslijnd wordt. Zij komen nu maar een spul voor. Twaspulend spul is nou de voorsprong van dat petour van Frenscher. En ja, ben zij dus nou aardig op waai naar die hele finale. Want ze krijgen in de hele finale een stingend noemer. En dus rennen ze rechtstreeks terug naar de finale. Giet het je dus echt om het finale plak op deze NK junioren. Deze junioren boomspartij zat dan vroeger ik wil zijn waard. Vanzelfs is de man die de grote senioren boomspartij. Derde binnen de helte meer petoeren. Ik meen er een goed 40 wie een, maar nou, 50. Nou, in elk geval, dat wordt natuurlijk een hele lange dag op de bijvelden. Eerst en dan eindigt dat ik hier op het Joekelaan. Je hoort dus bij de junioren 20 petoeren op de list. Werd dus ja, al een heel soort petoeren vrouw van binnen. En er nou nog 5 oer binnen. Nou, die maten dus nou de chance uitmaatje om zo dadelijk in de finale te komen. Zo dadelijk meer oer die wedstrijd, de laatste partij in de trede omloop tussen Sint-Anne parochie en Frenscher.

0: Wiebe, zwart op wit. Hier op Omroep Zeelt in Zeeltemiddag. Deze middag staan vier voetbalwedstrijden op programma. In de derde klasse P spelen vier teams om de degradatie. En we volgen één wedstrijd waarbij AVC kampioen kan worden. Nou, ik heb zojuist even contact gehad met onze verslaggevers. Ze zijn daar ter plekke. Je hoort zometeen het verslag van deze wedstrijden. Eerst gaan we nog naar Franeker, het NK junioren kaatsen met Jelle Bangma.
1: De toeren tolven zijn vijfje binnen nog, hield het in de krieten, Sint-Anne, Sint-Frensjer. En Frensjer stiert mij fjouwer om het rijden voor. Het is nou fjouwer geliek in punten. Dus dit eerst is ik van alles mogelijk. Soer Sint-Anne, verzelt ik samen op het twaspel geliek kom ik in. En dan is alles weer in liekwicht. Nou, de onderopslag Sint-Anne. Niet wachtje, want elke nien weer kleerstiert, dat is novel het geval. En dus komt er maar zijn onger in en hij brengt de bal zo'n beetje tussenin. De mat ijs maar even op instappen. Die maakt het er wel een keertje van. Heringa die keert de bal. En met de keers nou ommerken worden. Nou ja, even discussie. Oer werd nou krijgt die keers. Kom maar, Mat. Het scheelt een voetstap. Ja, inderdaad. Jan Tiemen Eijsma die meer dat er jocht had op meer meterkus. Nou, dus Frensje nou weer naar de opslag. Is het Frensje dus die te mij fjouwer met rij voorstiert en fjouwer glik om telegraaf. De hele finale is ik het aanzet, dus het wordt een jontje. Balzet, Jurre Reitsma, Sylvan Elsinga, Tiemen Bielsma die het nou opnemen. Maar het zien dat sterke petoer van dat eerste petoer van Drong Riep. Maar Jorrit Nanninga, Rick Minnesma en Brent Timmerman. En die hadden al twaalf spulgeliek aan de telegraaf. Dus twaalgeliek daarin eerst. Die harrelkoor dus nog wel aardig in liekwicht op in die hele finale. Ja, die orenpartij dus, daar gaat het om het finale plak. Want zij stremen dus rechtstreeks via de steennummer in de hele finale terug naar de finale. En hing het er nou een saai zonder telegraaf voor het petoer van Sint-Anne Parochie. Saai is fjouwer voor, wol nog een eerst achter, maar ze kunnen nou geliek komen, Sint-Anne. Wat ze nou bij Gelijk een boppenslag leveren. Dat zal IJsma, Jan Tiemen IJsma van Frensjer graag voorkomen willen. Die zal er een kring van een bal heen brengen, maar naar dat perk. En Sian had dat ik ken en hij brengt de bal nou naar het perk. Daar brengt hem boeten. En hij houdt er dus wel 12 punten cadeau aan het zijn standers die in de size. En dus wordt dat automatisch een eerst. Is het in die partij dus twaspul Gelijk fjouwer. Geliek wordt een twaspul geliek en is dat echt een hele mooie partij om naar de gender dat alles in zit en dat het ik alle kanten uit geen kin. Dus die laatste partij treden omloop fjouwer eerst een geliek en de hele finale daar is het twa geliek.

0: weg. Chris Cross Amsterdam, Tina Martin en M.A.S.S. met Loop Niet Weg hier in de Zieltenmiddag op Omroep Zielt. In de derde klasse P nemen de onderste vier teams van de ranglijst het vandaag tegen elkaar op. Beide wedstrijden zijn begonnen. Sint Anne tegen VV Nijlan. Je hoort Jordi Miedema.
1: Ja, klopt, ja. We zijn iets later als 2:30 begonnen hier in Amsterdam. Prachtige ambiance. Veel mensen gestart met een line-up. Nu is het kijken wat gaat er gebeuren. En we kijken, Jorre de Jong die gaat de actie aan in de 16 meter. Op naar Danny Kamstra, ik zie hem voor de goal. En net niet. Dat begon er iets later als 2:30. Nederland die begon er heel goed. Nee, de eerste minuut kregen ze al een corner. Daar gebeurde gelukkig voor Zandam niet heel veel. En minuut 8 kreeg Nico Bonnema ook een grote kans. Hij kreeg hem uit de corner in één keer op een voet. En hij schoot hem hoog over de goal, gelukkig voor Zandam. Nu is de... Zandam heeft zo net ook twee corners gehad. En er kwam voor beide geen corner uit. Het is, we hebben 11 minuten gespeeld hier. Stand is hier 0-0.
0: En dan gaan we naar SC Berlicum tegen FC Wolvega. Jort Martijs Kalma.
2: Het is vooral een erg aftastend begin waarbij Wolvega iets meer het initiatief heeft. Maar beide de slag eigenlijk op het middenveld plaatsvindt. Tot echte kans bij de teams eigenlijk nog niet gekomen. Op een small hit... voetbalcomplex, kunstgras is erg warm vandaag, weinig wind, dus dat is nadelig voor de beide ploegen. Kansen zijn er nog niet geweest, één corner van Wolvega die tot niets leidde. Het is vooral aftasten en kijken welke ploeg het eerst vol druk durft te zetten en aan durft te vallen. Het is 0-0 en we hebben 12 minuten gespeeld.
3: Dit is

0: Het is zaterdagmiddag 23 mei 2026. Dit is Omroep Zilte met Ziltemiddag. Ja, het zou een kampioenswedstrijd voor AVC kunnen zijn. Ze staan momenteel op plek 2 in de ranglijst met 41 punten. Dat is 1 punt minder dan de nummer 1 van de ranglijst CVVO. We gaan naar VV Balk tegen AVC met Liewe Brandsma.
1: Ja, we zijn hier in een zandje in een minuut. En nou ja, alle mensen die luisteren naar Omroep Zilte, welkom. Ik, de mensen die daar in Spanje luisteren. En die ben daar, moest ik even welkom hier, zeiden ze. Want die woonde ik even naar Zilte luisteren. Dan ben je in de zandje in de minuut en de stand is nog altijd 0-0. En ja, de wedstrijd is gelijkwaardig. De grootste kans is eigenlijk best voor AFC. Alleen ja, er weer skermitseling in het strafschopgebied van Balk. En uiteindelijk stier de man die hem binnen tikken zoer. Dat zit dan nog weer een voet tussen. Dus die ik in boetenspeelpositie. Dus wat dat betreft hier ik net zitten. Nou is Balk, die man een corner nemen op de goal van AVC. En ja, dan maar even alle hens ontdekt. En Dirk Ennema is ik even maar waarom. Het lengte daarvoor bij de goalgebied, of in het strafschopgebied. En ja, die kan die hege bal, ik zou die uit kappen kennen. Dan komt er maar een linkspoort die de minder oil ligt. Dan komt de bal voor. Ja, kan er inkappen? Nee, dan wordt er uitkapt. Dan kan er inkappen? Nee, die komt in de hand van Jelle Pieter van der Wald. Die pakt hem heel betrouwbaar op. En die brengt de bal af in het spel, maar een lange bal. En dan maakt Stijn Skeffer, die maakt erop rennen. Die docht zijn bijachter. En dan komt hij bij Jelte Visser. Die de bal toch kwijtrekken om de bal spelen. En dan maakt Balken kinderen weer een onvol denken hoe de rechter kan. Maar daar komt de bal gewoon links met de Jorik van der Veen. De loft in, die kapt hem uit. En dan kan AVC aan een uitval denken via Martin Jansen. En Martin Jansen naar Dirk Ennema voorin. Alleen daar komt een sliding op de bal. En kan de bal Balk die komt in balbezit. En dan moet er een overtreding maken. Terug een AVC-speler. En maar Balk die naar de bal uit die vrije trap en weer in het spel brengen. Ja, er zit hier de knoop in. Daar wacht de scheidsrechter even op. Die fietsen ben los. Hier van AVC. Dus dat moet ik eventjes gebeuren. En dan kan de bal die wordt ophalen terug bij Balk. En kan de bal weer in het spel brengen. De man van de fieter is weer rond. En kan de vrije trap nummer. Die werd rondgeloind op de keeper van Balk. Die de bal breed looit naar de centrumverdediger. En die dribbelt met de bal op richting het middenveld. En kan dan de bal breed lezen naar de linksback. Die ik weer verder omheen zit. Daar is een vrije bal van Balk. Ja, al vrije man van Balk, moet ik zeggen. En die zit met die alleen. Ja, die zit even waarom naar die rechtsback. Die nou opdrubbelt. En dan komt er een paas terug middenveld. Niet Johannes Nodder pakken, maar alleen als dat slag het dus net. Dan kan toch wel AVC uitverdedigen via de linkerkant. Hege bal. En dan maakt Stijn Skeffer, die maakt de loft in. Die verliest dat duel. Toch komt de bal bij een Balkspeler. En kan niet denken om een schot op een goal. En daar scoort Balk de 1-0. Ja, bal, sneu balverlies van de AVC. En scoort Balk de 1-0. Daar moet ik het even maar litten. We zijn hier in de 20e minuut. En de stand is 1-0 van Balk.
0: Het is 6 minuten voor 3. Vandaag in Vraneker het NK junioren kaatsen. Jort Jellebangma.
2: Ja, in die tredde omloop wien we Hingjenbleun in de partij tussen de Sint-Anna-parochie het Sint-Frensjer. En ja, die partij had even vrij lang stillijn trog blessurebehandeling van Nick van der Wald van Frensjer. En die komt ik net waarom in het petoer. Er is nou een reservespeler op trommelen die het nou in het petoer van Frensjer stapt is. Wat ik de naam er nog net van trog kriegen af, maar dat komt vaak nog wel. Dus die partij heeft heel lang stillijn. En nu maakt ze er 4-4 van. Is het dus 4-4 voor het petoer van Sint Anna Wudden. En stingen zij dus met een hele voet in de finale. Want zij hebben steeds nummer in de hele finale als ze het winnen. En dan rennen ze rechtstreeks terug dus naar de finale. De hele finale is al heel lang aan de gang. Petoer een jochentje is in nummer 1. Jochentje Balzet. Maar Rijtsma, Elsinga, Bielsma, al een paar keer beneemd dat patoer wat ik ooit de Vreule woon had. Bals het nummerjantje, zin nummer 1, Dron Riep, met Jorrit Nanaga, Rick Minnesma, Brent Timmerman. En die lijsten staan voor mij fjouwer om het rijden. Maar het is dus een liek opgeende partij, wat ik van alles nog mogelijk is, let dus dat vooropstellen. Het is net zo dat Dron Riep hier nou helemaal samaroer in en rint, liek als in die orenpartijen wel het geval west had vanzelf, want ja, winnen maar 4 voor meneer en nog eens maar 4 voor meneer en dan maar 4 winnen. Maar nu krijgen ze dus meer zien staan en matten ze er misschien ook wel meer van doen. Zagen wij deze, dit verin van die NK junioren, de junioren boomspartij. Ja, dus we wachten het nou even aan hoe die laatste partij op het redden omloop nou verrint. Er mag nog één, ja, of twee eerst een verkeerd worden. Daar stiert dus het patoer van Sint Anne Wolf voor mij vijf om een fjouwer. En nou maar we even zien hoe dat gaat, want Frenscher heeft dus een invaller gekregen. Nou, misschien dat we daar aarsten de namen nog van jaren. Eerst waarom naar de studio.

Dit is Omroep Zilt met Ziltenmiddag. Je hoort de muziek van de Skumkoppen. Op deze mooie zonnige zaterdagmiddag van 23 mei 2026. Mijn naam is Mark Ettinga. En vanmiddag staat volop spanning op de degradatiestrijd in de zaterdag derde klasse. Eén ploeg degradeert vanmiddag, terwijl een andere club alles op alles zit om zich te handhaven. De uitslagen van deze middag bepalen welke teams ook volgend seizoen in deze klasse uitkomen. En dat volg je zometeen weer hier in Ziltenmiddag op Omroep Zilt. Ja, en vandaag in Vraneker het NK junioren kaatsen in de leeftijd 17-21. Namens Omroep Zilt zit daar Jelle Bakba. Nou, zometeen na het nieuws van 3 uur zijn we weer terug met een nieuwe Ziltenmiddag. Uur 3, tot zometeen.

0: Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Op station Utrecht Centraal zijn activisten van Extinction Rebellion begin van de middag het spoor opgegaan om te demonstreren tegen het kabinetsbeleid rond Israël en de situatie in Gaza. Burgemeester, politie en OM hadden de aangekondigde actie gisteren nog verboden. Alle treinverkeer van, via en naar Utrecht Centraal werd enige tijd stilgelegd. De politie heeft ingegrepen en inmiddels is het treinverkeer weer opgestart. In het Noord-Friese Marum is vogelgriep vastgesteld op een vleeskuikenbedrijf. Ruim 80.000 kuikens worden geruimd om verdere verspreiding te voorkomen. Het is al de tweede uitbraak in korte tijd. Eerder was er ook al een besmetting in Biddinghuizen. Rond het bedrijf geldt een vervoersverbod binnen een straal van 10 kilometer. Het ministerie ziet nog geen reden voor landelijke maatregelen. Het nationale voetbalteam van de Democratische Republiek Congo moet voorafgaand aan het WK 21 dagen in quarantaine vanwege de ebola-uitbraak in dat land. De maatregel is nodig om toegang tot de Verenigde Staten te krijgen waar het toernooi plaatsvindt. Ebola heeft in het land vermoedelijk al honderden slachtoffers veroorzaakt. Vandaag zijn ook in buurland Oeganda weer 3 nieuwe gevallen bevestigd. Bij de gasexplosie in een Chinese kolenmijn is het dodental opgelopen naar 90. In de mijn bij Changzi worden ook nog een onbekend aantal mensen vermist. President Xi Jinping heeft opdracht gegeven de reddingsactie voor te zetten en de oorzaak te onderzoeken. Staatsmedia melden dat functionarissen van het mijnbouwbedrijf zijn gearresteerd. Het weer zonnig en alleen op de Waddeneilanden kans op een buitje. Er waait een zwakke westen tot zuidwestenwind. Aan de kust matig, daar is het vandaag 20 tot 23 graden. Landinwaarts 26 en in het zuiden 30 graden. En tot zover het nieuws.
2: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
0: Nieuws, sport en muziek. Mark Hettinga.

Het is 3:02 op deze zaterdagmiddag van 23 mei 2026. Zojuist begonnen Zeerobben tegen VV Workum. In deze wedstrijd kan Workum kampioen worden in de tweede klasse. Je hoort zometeen Piet van de Pol. Zometeen gaan we ook weer contact zoeken met Jelle Bangma voor het NK Kaatsen Junioren in Franeker.

0: Het is de kleischijf deze week. Liam Peterson, jij bent mooier dan sterren hier op Omroep Zeelt in de Zeeltemiddag. Nou, zometeen gaan we even kijken bij C. Robben tegen VV Workum met Pieter van de Pol. In deze wedstrijd kan Workum kampioen worden in de tweede klasse. Eerst gaan we nog even naar Jelle Bangma voor het NK Kaatsen Junioren.
1: Ja, dat de hele finale nou. Ik, Oroen, is de laatste keer dat ik bij hem hier hakje verteld dat Petoer Tolve er trog is. Die woen het dus van Petoer Fiefjen. Petoer Tolve Sint-Anneprog. Je vindt het maar 5 om 4 en 6 4. Zij steren naar de hele finale en dus rechtstreeks trog naar de finale. Die hele finale is ondertussen knik verspielen. Bals het moest het opnemen zijn Dron Riep. Nou, Dron Riep wie is sterker. Die wint het maar 5 om 3 en in het size. Dus de finale is bekend. Nummer 12 is in nummer 1 aast. Sint-Anne-Parochie is in het eerste patoer van Dronriep. Sint-Anne het Sint-Dronriep. Dat is de finale hier van de NK junioren. De boomspartij, de junioren boomspartij hier in Frenscher. Traditioneel vroegend onder de senioren boomspartij op Mandy. Het Pinkster Mandy. Snummers altijd dus die NK voor junioren. Nou, we binnen town een finale. Het field wordt hier even onpast. Het laat hier even 20 minuten stil. Dus ik meld me aanst weer als die finale begint.
0: Oké, dan komen we zo meteen bij je terug voor de finale van het junioren kaatsen in Franeker. Zaterdagmiddag. Ja, deze middag veel zon met wat sluierbewolking. Het is 24 graden. Vanavond en vannacht is het helder. En de temperatuur daalt naar een graad of 12.

0: Benson Boone en Ghost Town hier op Omroep Zeelt in Zeeltemiddag. Er is gescoord bij Sint Anne tegen VV Nijlan. Je hoort Jordi Miedema.
1: Klopt, ja, maar ik neem jullie even mee. Eerst nu, we hebben een corner in de 44e minuut. Joran de Jong neemt die corner, gaat achter die bal staan. Gaat hem naar Mark Bakker en oh, die kopt hem langs de goal. Dat was minuut 24 of 23 een steekbal op Mark Bakker. De grensrechter die vlacht eerst half, een beetje half. Maar hij laat hem toch doorgaan. Want hij, ja, hij vlacht normaal gesproken nooit, hij fluit normaal gesproken. En toen schoot Mark Bakker hem geweldig in de lange hoek de 1-0 binnen hier in St. Anne. Het is, de klok staat op ja, welgeteld 45. We hebben drinkpauze gehad in blessuregeval. Dus nou is Nijland er weer gevaarlijk uit. Ik zei net ook al een keer, nou wat gaat er gebeuren? Nee, nee. Nou, er staan wel twee voor de goal. Maar die krijgen ze nu tenminste. Gideon Swanson, die schiet tot midden. Nou, hij krijgt hem weer terug. Hij probeert Mark Bakker te zoeken, maar die staat iets te ver weg. Nou gaat hij naar Harme Visser. En ze dan proberen denk ik rustig uit te voetballen tot de rust. Dus als jullie niks meer horen, blijft het hier 1-0 voor St. Anne.
0: We zitten in de slotfase van de eerste helft. SC Berlicum tegen FC Wolvenga. Je hoort Martijs Kolma.
2: Ja, nou een zenuwachtig begin. Eerste kwartier. Het Belsum nou een kwartier de initiatief in de Hoornom. Dus het meer begon te drukken. Dat het leidt tot een peerlietse kans, een ingrudde shitkans van Wessel Brouwer die de keeper goed pakte. En helaas voelde in de Jintwarts nu de centrale verdediger Timo Tuninga uit naar een blessure. Echte kans met een non-netwest. Ja, Wolvegeer het ingrudde shitkans van die de keeper keerde. Voor de rest is het vooral spanning, kabeli. En het is ook erg warm, want veel zijn net alleen al twee drinkpauzes gewoon op Koninkrijk Shield. We zijn nu in de 44e minuut, dus het zil zal wel trokken tot onder rust, liek het op. En dan de tweede helft nog alle kans om een goed resultaat uit het zuur te slepen. Het zit hier 0-0 naar de eerste helft.
0: Nou, zometeen gaan we terug naar de voetbalwedstrijden op deze zaterdagmiddag van 23 mei 2026. We maken ons klaar voor de finale van het NK Kaatsen Junioren in Vraneker. Dat zometeen.

0: The Bounty Hunters en Pieter Wilkens hier op Omroep Zeelt in de Zeeltemiddag. C. Robben tegen VV Workum. In deze wedstrijd kan Workum kampioen worden in de tweede klasse. Je hoort onze verslaggever Piet van der Pol.
1: Ja, ze kan kampioen worden, maar C. Robben die kan wel na competities. Het gaat er hier om, wie wint, die is een koopman. Als Workum wint, is kampioen. Als C. Robben wint, dan spelen ze na competitie. En dan wordt Workum ook na competitie waarschijnlijk. Tenminste, als Sneek wit-zwart wint van Bolzwart. Dus het heeft alles een klein beetje met elkaar te maken. We zitten hier natuurlijk op een zonovergoten Oostersportpark. Waar heel Workum niet lopen is, heb ik het idee. En bunkers met vuurwerk hebben ze meegenomen hier naartoe. Hè. Dat hebben we hier nou aan het zien. Dus mijn hoorn is er nou een klein beetje van bekomen. Nou, in ieder geval. Om even naar de wedstrijd te gaan. Dat was de eerste minuut. En op het schrift van heel Zeerommen was er een missetje aan de linkerkant van de verdediging. En toen was het een speler van Workum wat een foute, in mijn ogen een foute beslissing nam. Want die ging voor zijn eigen gewin en probeerde Theo Nota te passeren. Terwijl er aan de andere kant, van 5, 6 meter aan de andere kant, stond de speler van Workum helemaal vrij. Had je over het hoofd zien, Theo Nota redt en zo bleef het 0-0 in de eerste minuut. Nou, dan gaat Zeerommen inderdaad werk maken van deze wedstrijd. Want ja, het gaat ergens om. En twee mooie mogelijkheden. De eerste was van Thomas Zeilmaker. Die wrappen zich langs een stuk op 3. Centrumverdedigers van Workum. Kwam in een goede schietpositie. En ja, dan wil je het juiste plezier hebben. Dat had hij niet. Hij ging net over het doel. Nou, daarna kreeg Zeilmaker middels onder andere Stijn Sprakenbos. En Patrick Hamels en dan kruiden ter ogen, jongens. Dan kreeg we mogelijkheid. Patrick Hamels had er veel meer mee doen met hem dan dat hij nou doet. Nou, in ieder geval. Maar dan even kijken. Hé, maar. Ja, nou, we horen het wel. Het publiek is er niet meteen. De bal was over de lijn. En het was, hoe heet hij? Patrick van der Veen, die pakt de bal in de haan, dat kan natuurlijk niet. Nou, we zitten halverwege de eerste helft. Er is een waterpauze, want het is behoorlijk warm op het sportpark. Maar ik ga even verder naar die wedstrijd. Want Patrick Amers met Stijn Schakelbos die in het 16 gevaarlijk werden. Maar de verdediging van de ploeg van Workum die kon hem nog net wegwerken. Kort daarop uit een omschakeling, veel te snel. Daar was het een communicatiefout tussen Max Faber en Theo Nota. En toen was het Heres nummer 8 van Workum die met een wippertje en wat geluk die bal over keeper Nota heen tikte. En die rolde het doel in. Het was Max Faber die nog net niet genoeg snelheid had om die bal tegen te houden. Ze kwam dus voor Workum het openingsdoelpunt 1-0 of 0-1 voor Workum. Dat verdient is of niet, dat laten we even in het midden. Want de kaarsen waren over en weer in deze wedstrijd voor zowel Zeerommen als voor Workum. En we zitten in de 26e minuut. En de mogelijkheden voor de doelen van beide ploegen. Die binnen kaars, maar als ze er binnen, is ook kaarsrijk. 26 minuten. Een 0-1 voorsprong voor Workum. En met deze stand is Workum kampioen. En dan is Zeerommen in ieder geval geen T4, want het is Joure. Ja, het klinkt het dek, maar Joure speelt niet, maar die heeft een beter doelgemiddelde dan Zeerommen. En die pakken dan de vierde plaats over van Zeerommen. Nou, zo is het een klein beetje komen. En misschien nog even voor de luisteraars die thuis zitten, of die in Manila zitten, of die in Oslo of in Valencia zitten, even de opstelling. Voor Zeerommen dan natuurlijk Theo Nota, Max Faber, Stijn Schakelbos, Patrick van der Veen, Jay de Vries, Thomas Zeilmaker, Nick Alders, Thomas Dijkstra, Patrick Hamels, Anne Schaap en Quinten Warmerdam. Op de bank, Silke Peres, Levane Oegema, Wesley Tankling, David Kwast, Timme de Vries en Bauke Jan Kamminga. En tevens even een opmerking. Het is voor de aanvoerder, Patrick Amels, is het de laatste wedstrijd. Die hangt voetballen schoenen aan de wilgen. En die houdt er dus met op. En betekent dus dat het zijn laatste wedstrijd is. Tevens is aanvoerder. Nou, we gaan zien wat het voor de rest uitpakt. De wedstrijd is open. Doelpunt dus in de 14e minuut voor Gorkum. En nu is het de 26e minuut. En krijgen we dan toch een mogelijkheid. Oh, een mogelijkheid. Oh, God, maar jezus. Dat was, ja, dat was toch even het mede Quinten Barmadam of Niek Alders. Die kreeg met een vrije trap kreeg de mogelijkheid om te schieten. En het was de keeper van Borken die bal nog keerde. Daar lag eigenlijk de 1-1 op de school van, ik meende, Quinten Barmadam. Het kan ook Niek Alders geweest hebben. Maar in ieder geval, die gaat er niet in. Nog even terug. Spelen 28 minuten 0-1 voor Borken.
0: De finale is begonnen bij het NK Juniorenkaatsen in Franeker. We gaan naar Jelle Bangma.
2: Ja, dat die finale krijgt Indië uit aanzet is Tusken Sint Anna Parochie nummer 12 op list. En die spelen die finale in nummer 1 op list. Het eerste petoer van Dron Riep. De Riepsters die keert ze maar Jorrit Nanninga, Rick Minnesma en Brent Timmerman. En ze krijgt een eerst voorsprong nommen in deze finale. Tjin Sint Anna Parochie, mooi Ivan Heringa, Rinksterk en Jelvin Kaper. Ja, die Matte Jirre, dus Sjen had ze, die man van Sint-Anne, die Matte Jirre Sjen dat ze Dron Riep eronder krijgen. Want ja, Dron Riep woont het hier Vliene Ierik, maar twee van dezelfde keertjes, Jorrit Nanninga en Rick Minnesma. De nije man is dan Brent Timmerman in dat petoer in plak komen van Jorn Lars van Beem, die deze categorie al ontgroeid is. Nou, Tolvers in Ingen en daar wie je dus het eerst van dat petoer van Dron Riep. En nu maat Sint-Anne Sjen had ze weer een leek maatje kennen. Om in elk geval bij te bluwen. De lering nemen op Dron Riep, dat is vier wijven het beste verzet. Zo dadelijk meer over die finale hier.
3: Dit is

Nieuws uit Noordwest-Friesland vind je op omroepzeelt.nl en in de Omroep Zeelt app. De streekomroep voor Noordwest-Friesland.

0: Lost Frequencies. En zonderling met Crazy hier in Zeeltenmiddag op Omroep Zeelt. We zijn bezig met de finale van het NK Junioren Kaatsen in Franeker. Hoe verloopt de finale? We horen het van Jelle.
1: Nou, Onnota wil een beetje eenzijdig, zat het liket, want ja, ze steen een spul voor dat Petoer van Dron riep. En Noah werd een skinne size aan de Telegraaf. Dus ja, nou moet Sint-Anne en Sjernald ze nog een paar puntjes erbij sprokkelen. Dat is misschien nog opkeren kennen dat Dron riep Utrecht naar een treie skinne eerst een voorsprong. Nou, heel dik is de keert net, dus seizoen die voorbij slaan kennen de jongens van Sint-Anne. Dat binnen Rink Sterk en Jelvin Kaper in het perk. De bal die komt bij Jelvin Kaper. En wat dochter, nou, hij slacht wel goed voorbij. Maar de skierzuchter zei dat er maar even met een worm had. Want de bal laait ter hichte van het blokje. Maar net zin het blokje onverzels. Dus dat is ik moeilijk te zien. Dus wat er dan met vanuit de voorline van het perk. En ja, daar komt nou in je maar een groot metlint het veld in erin. We eerst bij de bal, de lengte van de van de voorlijnen en de bal wordt opmeten. Het gaat net om de centimeters, maar het gaat wel om te zien nou als die bal ik voorbij dat blokje is, ja of nee. Mooi, ze komen rein de man. En dan rennen ze naar het richten van dat blokje. En vanuit die voorlijn hebben we het noos jongen at die keerts ik voorbij de middel, het midden van het blokje is. En dat is net het geval, is net voorbij, zei de skierstruchter. Nou, misschien scheelt het echt twaalf vingers. Maar ja, zag je het soms. En vind ik dit wel een mooie manier om toch te constateren dat de keerts net voorbij is. Dat betekent dat de twee punten dus naar Dron Riep gingen. Ze stien dus maar drie skinnen eerst voor. En wordt er weer afhellen? Nee, dat wie om de treien eerst om de Telegraaf te krijgen. Dus maat Sint-Anne Novel werkelijk in de achtervolging.

0: Davina Michelle met Duurt te lang hier in Zilte Middag. Er is een doelpunt bij Sint Anne tegen VV Nylan, Jordi Miedema.
1: Ja, de bevrijdende 2-0 is op het bord gekomen. Mark Bakker kapte zijn directe speler uit. Hij schoot hem fantastisch in de kruising 2-0 binnen. Het is nu afwachten wat ze doen en wat op de andere velden gebeurt. Dus Nylan moet nu aangevallen om nog kans te blijven in deze klasse te blijven. Nu is de Nijland die probeert op te bouwen. En dat gaat Fido. Schiet hem in één keer naar voren. En dan komt die bal weer bij Jorren de Jong terecht. Ja. Er gebeurt vrij weinig op dit moment. En we kijken, die van Danny Kamstra. Die wint het duel van de rechtsbuiten. Hij speelt hem eroverheen. Ja, dat lukt hem ook nog. En nu komt. Het is 2-0. En we hebben 58 minuten gespeeld. Tot straks.
0: We zitten in de finale van het NK Juniorenkaats in Franeker. Jort Jelle Bangma.
2: Ja, de partij toch vrij eenzijdig verrint. Alles in het voordeel van het betoer van Dron Riep. Want ze steen mij fjouwer om neer voor Twaspul om neer. Nou, twak liker dan Telegraaf. Ja, maar Sint Anne dochs beziekje nog in elk geval een eerste te krijgen zelfs. Een eerst van de eer, die komt haar vanzelfs volta. Er is een triktak situatie, dat is altijd mooi. Dat is het spul heel libben vanzelfs. Nou komt de bal stil te lezen en wordt de keerts ik deadline en mat de tweede opslag nou verzwarigen worden. In dat perk dus de man van Sint Anne, Rink Sterk en Jelving Kaper. Die te al even wikselen binnen. De eerste trein omlopen stier Jelving Kaper achterin en die stier het nou voorin. En hij sjucht dat de bal van Rick Minneswa op hem oud komt. Hij kindrik een royale keerts van slaan. Zo'n beetje ter richten van de middellijn, dus dat is wel een vrij forse keerts. Dat is de tweede keerts die het onmerken wordt. En dus moet de man nou om. Twak liek en twak keertsen. Ja, wol fjouwer eerst achter dus Sint Anne. Tjen dat sterke betoer van Dron Riep. En dus moeten ze nou zien dat ze in elk geval de opslag goed verzorgen. Ja. En dat ze Rick Minnesma net al te vol een bal jouwen. Die stiert, die had heel soort perk. Die stiert haast achter in het perk. Tjen Brent Timmerman om. Daar komt de opslag van Rink Sterk. De bal giert naar achteren daar bij Brent Timmerman. Nee, de bal giert eruit. Ja, dan krijgen ze de punten. Ik nog cadeau. De Ron riep hoe ze niks van te dwan. Die tweede keerts is dus een keerts op de middellijnen. Die zult nou opslaan worden met de troog Ivan Hiddinga. Die prepareert hem met de bal al in de hand. Neem nog even een slokje water. Het is zelfs warm op het veld. Ja, Rick Minnesma die het anders heerskert in dit petoer zelfs. En die sjocht hoe Ivan Hiddinga hem prepareert. En nu omrint en de bal naar het perk brengt. En die bal komt bij hem, bij Rick Minnesma. Die kan krek net boven slaan. Maar hij kan ik net goed retourneerd worden, troch de man daar op de bobben. Jelvin Kaper. En dus is het op een eind 12 punten voor het petoer van Dron Riep. Ze staan nu maar 6-12 voor. Ja. Alle kans dus op dat vijfde eerst, vijf skinnen eersten. En wat Sint Anne dan echt wel een heel soort uit de kast helly om dat eerst van de eer nog binnen te slepen. Ivan Hiddinga, hij prepareert hem nou. Hij komt nou maar de bal om erin en hij brengt de bal nou plat voorin. Maar Rick Binnesma die pakt hem toch nog en die wordt ook retourneerd van oude boven. Doet er een keert van oor, nou best een beetje bij de middellijn. Moet er de man nou om verzels, want op een size en een keerts moet er wikselen worden. Fjouwer schinnen eerst en size twa voor. Alles in het voordeel dus van het petoer van Dron Riep. Ja, dat kan de titel prolongeren. Vlinier woens het ik verzels. Doe maar twa zelden spelers, Rick Minnesma en En Jorrit Nanninga, wie in de vrienden hier, ik bij.
3: Nee.
2: Derde opslag, stiert nou Jorrit Nanninga. Die zal de bal naar het perk brengen, Matte. Voorin bij Sint-Anne, dus Jelvin Kaper, achter hem Rink Sterk. En de bal die komt voorin. Jelvin Kaper slacht uit, maar hij wordt opkeerd toch Brent. En dus is het vijfde bordje ik een feit. Steen de Riepsters voor mij vijf om en neer.
4: Nieuws en sport uit Noordwest-Friesland. Dit is

Dit is Omroep Zeelt met Last Ketchup en de Ketchup Song. Op deze zaterdagmiddag van 23 mei 2026. Je luistert naar Zeeltemiddag. Op deze zomerse zaterdagmiddag. We volgen vier voetbalwedstrijden. Dat zijn Sint Anne tegen VV Nylon, SC Berlicum tegen FC Wolvenga, VV Balk tegen AVC en C. Robben tegen VV Workum. Nou, zometeen hoor je het verdere verslag van deze vier wedstrijden hier in Zeeltemiddag op Omroep Zeelt. We zijn ook bezig met de finale van het NK Junioren Kaatsen in Vraneker. Daar zit namens Omroep Zeelt onze verslaggever Jelle Bangma. Dat hoor je zometeen ook. Maar eerst gaan we ruimte vrijmaken voor het nieuws van 4 uur. Tot zometeen.

0: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Indiase minister van Handel en Industrie reist volgende week naar Canada voor gesprekken met premier Mark Carney over een mogelijk vrijhandelsakkoord. Ook wordt gesproken over samenwerking in grondstoffen en toeleveringsketens. Er wordt ook gesproken met Canadese pensioenfondsen over investeringen en economische samenwerking. Een man is overleden nadat een auto in de Stadsgracht aan de Burgwal in Kampen terechtkwam. In het voertuig zaten twee personen. Beide inzittenden werden uit het water gehaald en gereanimeerd, maar hulp mocht voor de man niet meer baten. De vrouw is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. Op station Utrecht Centraal zijn activisten van Extinction Rebellion begin van de middag het spoor opgegaan om te demonstreren tegen het kabinetsbeleid rond Israël en de situatie in Gaza. Burgemeester, politie en OM hadden de aangekondigde actie gisteren nog verboden. Alle treinverkeer van, via en naar Utrecht Centraal werd enige tijd stilgelegd. De politie heeft ingegrepen en inmiddels is het treinverkeer weer opgestart. Het nationale voetbalteam van de Democratische Republiek Congo moet voorafgaand aan het WK 21 dagen in quarantaine vanwege de ebola-uitbraak in dat land. De maatregel is nodig om toegang tot de Verenigde Staten te krijgen waar het toernooi plaatsvindt. Ebola heeft in het land vermoedelijk al honderden slachtoffers veroorzaakt. Vandaag zijn ook in buurland Oeganda weer 3 nieuwe gevallen bevestigd. Het weer zonnig en alleen op de Waddeneilanden kans op een buitje. Er waait een zwakke westen tot zuidwestenwind. Aan de kust matig, daar is het vandaag 20 tot 23 graden. Landinwaarts 26 en in het zuiden 30 graden. En tot zover het nieuws.
1: Nieuws, sport en muziek. Mark Hettinga. Omroep Zilt.
3: Welkom terug bij Omroep Zilt met Ziltemiddag. Het is 4:02. Zometeen de tweede helft van Zeerobben tegen VV Workum. Je hoort zometeen Piet van der Pol. En we gaan ook even naar de finale van het NK Junioren Kaatsen in Franeker.

0: aan.
1: Susanne Freek en weg van jou hier bij Omroep Zilt. De finale is voorbij bij het NK Junioren Kaatsen in Franeker. We gaan naar Jelle Bangma.
2: Ja, dat is een hele dikke overwinning, hè? 4 voor meneer.
3: Ja, dat klopt. Ja. Maar we zitten een voorview van de hele finale nog natuurlijk. Dat hier weer stroeven staat. En dan hoef ik ons keer te beginnen en dan komt plat voor. Waar een fout maakt zie en een keertje.
2: Nou, maar Sierra, dit is de 12 op Riegen voor jou.
3: Treden.
2: De treden?
3: Ja.
2: Oh, god, heb ik een goed jongen.
3: Ja, ik word opletten.
2: Mark!
3: Nee.
2: Nee. Oh, wat goed.
3: Ja, dankjewel.
4: Ja.
2: Dan is dit ik die laatste.
3: Ja, dit is de laatste. Ja, ik moet naar de weg.
2: Wist je 21 nou?
3: 22.
2: 22.
3: Ja. Ja.
2: Kon dat krijgen.
3: Dat koek krijgen, ja. Ik ben zo in de marie, dit is een koek krijgen.
2: Maar Sierra, je hebt een hele makkelijke dag gewoon. Zo liek het het, hè?
3: Ja, maar als je makkelijk moest naar het zes, als je die vraag kreeg ik al en vader hier ik. Alleen dan was het wel verkeerd uiteindelijk. En als je de eerste trauma open, hebben we net soort dingen. Die jongens gooien een soort boete en dan begint ik wat sleeuw. En ja, dat had ik zijn kantelpunt. En daar heb ik bij bal zit. Keert net scherp op genoeg en dan krijg je toch een bordje tje in. En het won net en het andere pakken we goed op. Dus ja, makkelijk, nee. Ja.
2: Maar is toch nou man die weer?
3: Ja, man die weer. Dan keert ik gewoon Mark en Brent.
2: En mooi Mark en Brent?
3: Ja.
2: Mark Minnesma.
3: Mark Minnesma, ja.
2: Oh, is in het twaalf van de Ronnie?
3: Twaalf per toe van de Ronnie, ja.
2: Ja. Hebben we een mooi lat?
3: Nou ja, hij is haast waar. Ja.
2: Nou, dat moet kennen.
3: Ja, dat moet kennen. En dan als je wil, dat het van komt.
2: Werd een hele orde daar, denk ik.
3: Ja, want ik is dat in oren. Dat ben toch weer beter. En ik jongens die al stop in mijn keer, die kennen nog steeds wel. Zoals bijvoorbeeld het red omloop, krijgen we misschien Hans. Ja, dat is toch steeds een goede keer. Dus dan, ja, dat een beetje instand hebben we dan.
2: En moet even waar, dat scheelt ik, hè?
3: Ja, te heet.
2: Ja, te heet. Nou, leuk bezig.
3: Ja, dank u wel.
2: Ja, dat wie de opslager, Mark, voor het petour van Dronriep. Ja, en nog even Brent Timmerman, die maat ik even lokwensken worden. Van het lokwensken, maar deze overwinning.
5: Ja, dankjewel. Dankjewel.
2: Makkelijk ging het net, maar aan de andere kant dacht ik, nou, ging wel makkelijk.
5: Nou, de finale ging wel makkelijk, ja. Gewoon alle drie op sterk. Nou, ik heb niet heel veel ballen gehad. Ik heb misschien één bal achterin gehad en voor de rest sloegen ze alles op Rick. Ja. En Joris stond fenomenaal op te slaan. Nou, hadden ze het perk niet veel in te brengen. En ja, ik deed mijn ding. Ik heb één bal achterin gehad. Ging jammer genoeg kwaad. Maar tussenspel had ik een paar ballen. Voor de rest heb ik een rustige finale gehad.
2: Ja, en daarvoor, ja, ik vijf niks.
5: Ja, ook gewoon bij kaatsen foutloos en de tegenstanders maakte veel fouten. En daar liepen we snel doorheen.
2: Ja.
5: Alleen Bolsvaart, die hadden we het dreeg mee. Die stonden, ja. Goed, die stonden goed op te slaan en goed uit te slaan.
2: Dit weer die eerste bij de junioren, want hoe oud ben je?
5: Ik ben nu 20.
2: Oh ja,
5: junioren.
2: Ja, want Vlinië doen we Jordan Lars van Beem er ook bij. En die heeft toen nou vervangen, want die is te oud. Zag je dat dan toch?
5: Ja, die is te oud nu. Dus die is mee als coach, als tweede coach. En die vindt het wel geweldig om ons ook op te peppen en wat tips te geven. Die staat mooi achter het werk. En Sieben Poelstra, die staat bij de boven ons daar op te peppen.
2: Dus een dubbele coach.
5: En een dubbele coach. Nee, we doen ons ding zelf wel. En, maar ze zijn gewoon mee om ons wat water bij te geven. En elkaar een beetje doorheen te jagen.
2: Ja. Kerstje voor voorop laden om een man die werken dan?
5: Ja, zeker. Ben morgen vrij, dus morgen lekker niks doen.
2: Nou ja, maar het gaat wel in de benen zitten, toch?
5: Dit gaat zeker in de benen zitten, maar goed rust nemen, eiwitjes nemen en dan zijn we de maandag wel weer. En dan gaan we weer voor op reis.
2: Nou, dan maar wel succes, Mandy.
5: Dankjewel.
2: Ja, dat wie dus Brent Timmerman van dat petour van de Dronriep. Wat je dus heel makkelijk de finale wint, maar 4 voor meneer. En ja, prolongeert dus de titel van de Dronriep. Lokweeske en ja, daarmee is de aankomen van mijn bijdrage van het Keersveld, Tjoekelon in Frenzier. Man, die hebben we er de hele dag weer bij, zelfs bij de senioren, bondspartij voor senioren. Die NK, ja, dat is ik een hele lange partij, want die begint naast ik al om jongen horen. En er zijn 46 partouren op de list, dus daar binnen ik al een bijvielden werd. Nou, hier alle goeds vanuit Frenzier.
1: Jelle, dankjewel voor deze middag. En dan gaan we naar VV Balk tegen AVC, Leeuwe Brandsma.
6: Ja, dat wie in de 80ste minuut binnen ongeveer. Ik ken net regeltje in de zinnen, die schint even op het bier. En ja, de balk die lijkt hier mooi. een comfortabele voorsprong van 3-0. En AVC die zet er heel weinig zijn oor, weinig scoringskansen. En had Balks alweer een beetje benut, de tweede helft, dan hint het misschien ik wel 5-0, 6-0 als ik in. En de keeper die had er nog een paar keer goed uitgehouden. Maar ja, het is alleen wat sloom en loom. Er zit wel wat minuten bij komen nou, want er is even een drinkpauze geweest. Want ja, het is hier toch wel warm op in Balk. En ja, dan had de man ik last van. Ja, de hier Dirk en de hier Rick last van, denk ik. Ja, wat dat weet ik net precies. Maar Dirk had dan wel last van suiker en dan, ja, misschien de warmte. Ik heb er Rick in verstand van. Dat die de topscorer van AVC, Rick, en daar is Sofian Azegaf, van in plak om. En die maakt het nou weer mooi. Maar ja, staat het nou liggen, dan wordt dat... wordt het helemaal niks. En er komt er een bal over de hele van Stijn Scheffer. Ja, daar kan het ineens meer bij. En dan gaat de bal over de sideline. Maar de balk die maar de bal ingooien. Vanaf de linkerkant. Nee, hij is ook naar over de achterlijn gaan. Dat de keeper die mooi de bal uitschoppen. En het bal weer in het veld brengen. En dan kan balk een wedstrijd. En had ze naar de richting de goal van AVC. Ja, ik hoop net dat ze het nog moeilijker maakt. Maar wat ik er nog van begrepen heb. Dat hebben we deze stand, omdat de AVC ik achterspeer, dat de AVC dan wel een periode heeft. En ja, dat zou nog toch nog mooi zijn. En dan maakt ze na een week sneeuw, maar ze, heb ik begrepen, ik wil voetballen. Dus er is nog een mogelijkheid, maar ja, het is al wachten. Balk, geen ongeval. Hoe de rechterkant kunnen de bal weer in het spul brengen. Dan is het er het centrum in. Ja, dan komt Bieren, maar ja, Bieren moet nee, ja, met Alvin Bieren, maar de zoon van Jaap. En die zit er uit een tank, zit hij ertussen. Dat daar kan Balk niks meer aan. Maar die toch wel ingooien vanuit de rechterkant. Ja, het is alweer wat lauw nou. Ja, AVC probeert het wel wat, maar het slaagt het net, het wol net. En ja, goed. Je maakt de nederlaag zo liefst mogelijk hoor. Jorik van der Veen, die had de bal uitverdedigd. En Pieter van der Schoot er wat maar van. Nee, ja, Pieter die had de bal toch. En die luidt hem breed op Volkenbakker. Volkenbakker paas en droog als Stijnscheffer. Alleen die paas is ik in het goed. En Jerry Vieren, een spalenspeler, oer de cycline. En mooi AVC. Je vlak met ter hichte van het strafschutgebied van Balk. Mooi ze de bal ingooien. En misschien kan dit leiden naar een Kongerske. Stijn Scheffer ingooit op Pieter van der Schoot. Ja, kan, Pieter die zit er tussen naar een pank. En dan bloot er in je lezen van Balk. Ja, het zal toch een vrije trap hebben dat Pieter die overtreding maken heeft. De speler die maar door Rijn komt. Pieter tikt hem eventjes schouder aan. Valt al even daar. De man komt door Rijn. En de keeper die kan de bal weer in het spul brengen. Ja, we hebben nog een 4 minuten te gaan, denk ik, ongeveer in Balk. 3-0 is bestand.
1: Oké, VV Balk tegen AVC. Ze zijn bezig met de slotfase van de wedstrijd. Zometeen meer voetbal hier in Zilte-middag. Deze middag veel zon met wat sluierbewolking. Het is deze middag 24 graden. Lokaal gewild. En nu Billy Ocean. Omroep Zee.

0: Het is 17 minuten over 4. Dit is Omroep Zilt met Ziltemiddag. Je hoort Billy Ocean. De laatste minuten van Sint-Anna tegen VV Nylon. Je hoort Jordi Minima.
1: De stand is 2-0 nog steeds. Er gebeurt weinig van beide kanten meer. Nylon hier, die kan eigenlijk niet meer. Standen hoeft dat nu toe niet meer. Want de andere uitvelden, Bellicum, staat voor. En Swift, die maakt ze net... IVC maakt gelijk, dus op dit moment staat ze dan op een veilige positie. Het is nog 4 minuten op de klok. Ze net hebben twee wissels gehad. Van Harmen Visser is uitgegaan en Pietje Platter is er uitgegaan voor Timo Bijma. Die is weer hersteld van zijn blessure. En we wachten straks nog op een paar wissels. Dus het is hier nog 5 minuten spelen. Het stand is 2-0.
0: Oké, en dan komen we zo meteen terug hier op Omroep Zilt. En straks gaan we ook even kijken bij de andere wedstrijden op deze zaterdagmiddag.

0: weer zie.
1: Thomas Agda, Paul de Munnik, Maan en Typhoon, als ik je weer zie hier op Omroep Zilt. Voor Zeerobben tegen VV Workum gaan we naar Piet van der Pol.
2: Ja, nou, dit is de tweede keer dat ik erin kom. We spelen in de tweede helft en in de eerste helft. Dat hij hem niet wegkregen. Maar in de eerste helft maakte Zeerobben dus een 1-1 geliefde deur. Een doelpunt van Thomas. Thomas Dijkstra. En een mooi dippertje. En kort daarop was het een pegel vanaf 30 meter van, even kijken, Rutmer Bruinsma. Een pegel van

0: 30 meter. En die belandt in de bovenhoek kansloos voor Theo Nota. Ja, dat binnen van die zondagskoorten. En ja, als ze er dan ingaan, dan heeft het goed heen. Dus dat betekende in de, even kijken, de 40ste minuut, betekende dat een 1-2 voorsprong voor Dorkum. Die 1-2 staat nog steeds op het scorebord. En we spelen 57 minuten. We hebben wat mogelijkheden, zie je per se, Robert, om die gelijkmaker te maken. En ja, dan hij net even net de pech. Het was, hoe heet die, Patrick Amers, die de terugspeelbal net sneller was als de keeper. En dan zet hij hem voor en dan is er een van de verdedigers van Dorkum die inderdaad die bal voordat de spitsen van Seerop en de Vader van de Wudde die bal over de achterlijn in corner werd. Nou, dan hadden we daarna hadden we een mooie mogelijkheid voor Stijn Skatenbos. Een mooi paasje van Thomas Dijkstra op snelheid richting Stijn Skatenbos. En ja, de keeper eruit. En de bal die werd net uit de boemen, werd hij nog weggehaald. En ja, dan winnen toch de twee mogelijkheden waar Seerop van hem werd. En dan is het nou weer een mogelijkheid. Ja! Ja, ja, ja, ja, ja. Dit is een mogelijkheid. Een fout van Borkum. Een fout van Borkum. Met afstraf voor Patrick Amers. De aanvoerder is de laatste wedstrijd. Die laatste wedstrijd die speelt. Die knalt die bal over de achterlijn. Van Thomas Dijkstra. Die deze assist gaf op Patrick Amers. En dat betekent dat Seerobben in de 59ste minuut op 2-2 komt tegen Borkum. En gezien de verhoudingen in de tweede helft in de Kazen is dit ook een geliefmaker die terecht is. Want in de eerste helft was het Seerobben al die eigenlijk die geliefmaker al had moeten maken. Nou in de 59ste minuut. Het is Thomas Dijkstra die die bal nog voor weet te krijgen. Dan is Patrick Amers, die staat er vrij nadat een van de verdedigers van Borkum die bal mist. En ja, zijn kaars wil je niet geven. Een streep waar keeper van Borkum volledig kaarsloos zit. En dat betekent dat Seerobben met nog een half uur te steunen een 2-2 op het scorebord tovert heeft. En wat daar de consequenties van zijn, dat kan ik eigenlijk moeilijk. Kan ik eigenlijk moeilijk inschatten. Het is in ieder geval zo. Als Bergen niet doelpunten maakt, dan is Seerobben verzekerd van die vierde plek voor de na-competitie. En als Borkum hier die 2-2 houdt, dan gaan ze in punten. Gaan ze dan inhaalt worden de Sneeuwwit Zwart. Maar Sneeuwwit Zwart, die moet dan meer dan 3 doelpunten maken in Bolzwart om Borkum van het kampioenschap af te halen. We merken wel, voor de wedstrijd daar in deze perikelen waren natuurlijk al genoemd. Maar de werkelijkheid na 60 minuten is dat het nog alle kanten op kan. Seerobben dus op een 2-2 scoren door doelpuntmakers Patrick Amers. En we spelen 60 minuten. En het is Ines Cortanus die een paar wissels gaat toepassen. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de warmte en de energie. Die natuurlijk de spelers in deze wedstrijd komt hebben. Nou, wat dat betreft, Seerobben die doet het net. En het is een terechte stand. 2-2 geeft op de verhouding binnen het veld weer. Geeft de kaarsenverhouding weer. Dus met andere woorden, we gaan kijken hoe het uitpakt in de laatste half uur van deze wedstrijd. Van Uit Harmen in de 61ste minuut. 2-2, doelpunt te maken, Patrick Amers.
1: Dit is de Siltemiddag.

0: Sacrifice The Weeknd hier op Omroep Zilt in Ziltenmiddag. SC Berlicum tegen FC Wolvenga is inmiddels afgelopen. We gaan naar Matthijs Kolma. Wat is de eindstand?
1: Nou, dat vertel ik voor het net, want in de 50ste minuut wisselde Belsum noodgedwongen afvallend, omdat 12 spelers van Belsum blesseerd raken. En dan kwam Hessel Posma en Demi van der Briel erin. Nou, dat leidde eerst net op tot het succes wat we hopen, want in perfect uitspelen counter kwam Wolvegeer op 0-1. En daarna bleef de wedstrijd voortkabelen. Wolvegeer hoede net zo nodig meer, bleef achterover leunen. Totdat in de 23ste minuut Wessel Brouwer een voorzet joeg en die werd perfect tot doelpunt promoveerd door de laatste man van Wolvegeer. Keerde per ongeluk Steve in de crushing. En daarna kantelde de hele wedstrijd. Het werd een hartstikke jongensboek, want Belsum kreeg in één keer de oorhoorn. Wat in de 80ste minuut leidde tot een scrimmage in de 16 bij een corner. En Boedold Hendrik van der Baan werd onderuit hellen. En Belsum kreeg een penalty die perfect naam werd door Hein Joostema. Steve in de hoeken. En vanaf dat moment kantelde werd het hele spelbeeld. Belsum ging achterover leunen en wil Wolvegeer proberen maar alle machten nog die ondersteuning of die gelijkmakende treffer te maken die het hun in de klas houden zo. Maar kunst en vliegwerk heeft vooral de keeper de boel reinhouden. En Chris Belsum zelf nog twee hele goede kansen op in traaien. Omdat hij op traaien, omdat de ronde achterin begint natuurlijk steeds groter worden. Uiteindelijk is 2-1 blun en is Belsum veroordeeld tot na-competitie. Maar dat is Joet Weenst, want het zeker lang na uit dat Belsum hebben acteren moest in de vierde klas. Want eerst ongeveer 20 hier. Dat is nog net en we hebben nog een aantal wedstrijden om je derde klasse kaart veilig te houden. Of behouden te houden. En het is nog net over. Belsum met volgende week weg. Dus misschien tot ziens. Of jens.
0: Oké, Matthijs, dankjewel voor het verslag van deze zaterdagmiddag. SC Berlicum tegen FC Wolvenga. 2-1 geworden dus. Nou, zometeen ook de einduitslagen van de andere wedstrijden die we deze middag volgen. En wij volgen natuurlijk nog Zeerobben. Nu Celine Dion. Think Twice.

0: Dit is Omroep Zeelt met Céline Dion hier in Zeeltemiddag. AVC beleeft een slechte zaterdagmiddag. Hoeveel is het geworden, Liewe?
1: Ja, de uitslag is 3-0 vanuit Balkwerden. En dat is ook een terechte stand. Balkwerden, de vier worden bij echt. En AVC die liet het helemaal zitten. Dat wie eigenlijk net in goed. Ze proberen het wel. Maar het lukte net. En dat weekend terecht uitslag is dat ik. En de keeper van AVC, die had ik nog een paar bal vliegende uitpakt. En die leur die skeert en ik nog een paar oer. Die duidelijk zitten met me in die balk. Dat de stand is net eens geflatteerd. En hoe het nog verder komt als AVC nou een keer in de nieuwe competitie komt. Daar ben de meningen over verdeeld. De ene side van al, de andere side van net. Dat we zullen haast in de kantine wel meerjaren. Van we maken misschien periode. En dan uit het nou 10 is doen, begin dan verhaal 10 is doen en dan sneuren. Maar Balk is zo uit. Nee, wij moeten, omdat die de eerste periode pakken, met die fjouwer wedstrijden voetballen. Dan 10 is sneuren, 10 is sneuren. Ja, zees het maar. Maar in ieder geval, AVC heeft maar 3-0 hier voor Rent in Balk. En hoe het verder komt, afwachten maar.
0: Nou, we gaan het allemaal meemaken hier in Zeeltemiddag. Dankjewel voor het verslag en alvast een fijne avond, Liewe.
1: Ja, en een goed weekend. Dank je hetzelfde.
0: Zometeen hoor je ook de einduitslag van Sint-Anne tegen VV Nijlaan. En wij volgen de wedstrijd van de Zeerobben.

0: Bastille, Good Grief, hier in Ziltenmiddag op Omroep Zilt. Vanmiddag kon je ook luisteren naar de wedstrijd Sint-Anne tegen VV Nijland. De wedstrijd is inmiddels voorbij en daar is het 2-0 geworden voor Sint-Anne. Voor C. Robben tegen VV Workum gaan we naar Piet van der Pol.
1: Ja, het is hier in de 75e minuut nog steeds 3-2 in het voordeel van C. Robben. En C. Robben die drie te avond zoeken. De winnaar dat wissel binnen toepast, Patrick Amels, die zijn afscheidswedstrijd speelt. Die had de Puerto Rico met 2 doelpunten. Heb je toch eventjes een zo laatste wedstrijd, heb je toch even zeer om met een 3-2 voorsprong neerzetten. Nou, in ieder geval, dan kwamen we snel, op het middenveld balverlies en een diepe bal op een speler van Workum. En Theo Nota, die wat mij betreft had hij gewoon in de goal blieven moeten. Maar ja, aan drie staat hij eerst, loopt hij uit en die bats tegen de aanvaller van Workum aan. En ze binnen beide bezig groggy en ze liggen op het veld, tenminste Theo leidt op het veld en de nummer 7 is het over van Workum. Ja, die is ook wat, die leidt ook vast op apengaten. Dus Theo zit weer in ieder geval, dat is in ieder geval een ding. Maar nou is het de zaak, wat doet de scheidsrechter? Want dit was natuurlijk een actie waar ik van kan niet indenken dat dit een rode kaart is. Omdat hij namelijk een speler in een kansrijke positie onderuit spottelt. Weliswaar zichzelf blesseert. Maar het zou mij benieuwd wat hij geeft een gele kaart. Maar het had ook rood wezen kan. Het had ook rood wezen kan. En daar heeft Theo Nota het aan mazzel. Want anders dan had hij er al met. Nou, in ieder geval, hij staat weer. En het is de rest is een vrije trap voor Workum. Dat krijgt een 20 meter van het doel van Theo Nota. Een klein beetje aan de rechterkant van het 16 meter gebied. En het is de nummer 3 die ze daarvoor opmaakt. In de 77e minuut dus een vrije trap op een kansrijke positie voor Workum. En we willen deze in ieder geval even met. Theo Nota die staat in ieder geval weer fris onder de lat. Ja, binnen van die acties die kan je ook met rood afkopen. Dat had mij niks verbaasd, maar goed, scheidsrechter die geeft in ieder geval, dan komt die bal. En dan is het een kwestie van de actie die sterft in schoonheid. En wat overblijft voor Workum is in ieder geval een corner. Die neemt ook nog even met, want ik weet niet hoe je hem daar in de studio zit, maar dan ga ik nog even lekker door. De radio staat Harlingen, dan bleef ik in de lijn, maar dat mag natuurlijk niet meer. Het chill. Goed, die bal die komt ervoor en dan is het Jay de Vries die de bal wegpikt. En dan is het Levano Oegema die bal probeert met te nemen. Verdediger speelt hem over de lijn ter hoogte van de middencirkel. En is het een ingooi voor C. Robben. 78e minuut, 3-2. Laten we eventjes een blik werpen in Bolzen. Want ik heb begrepen dat daar 0-0 Bolzwart smeek wit zwart. En met die uitslag zie Workum alsnog met deze 3-2 nederlaag kampioen worden. Nou, maar dan is het natuurlijk wel afhankelijk van wat er allemaal in Bolzwart gebeurt met de sneekwitzwart Bolzwart. Goed, hier het C. Robben in ieder geval een 3-2 voorsprong nodig. En die 3-2 voorsprong die levert in ieder geval jongens, daar komt de bus. Het was een skop van, van Levi Levano. En die bal die werd weggehaald. En dan is het een kwestie van. Ik denk dat die maar even het veld op met die mevrouw. Die heeft daar een beter kijk op dan een scheidsrechter. Nou, in ieder geval, het is een overtreding van Arne Schaap. Nummer 7. Eigenlijk kan ik het commentaar wel aan die vrouw delen, want die heeft veel meer verstaan van dat ik het heb. Maar in ieder geval, het is een overtreding van Arne Schaap, vrije trap nog. Even nog de schets maken. 3-0 in Bolzen. Dan is Workum met deze stand kampioen. C. Robben met deze stand is sowieso nummer 4. En Die maakt dus een mogelijkheid om weer te promoveren via de na-competitie. Nou, zo lijkt het land hierbij. 80 minuten, Zeeuwen leidt met 3-2 tegen Wortum. En in die laatste 10 minuten, daar werd alles beslist in deze competitie. Ik zie haar zeggen, bel ze meteen om er eventjes in. Dit was het voor Uithalingen. 3-2, 80ste minuut voor Zeeuwen.
2: Nieuws uit Noordwest-Friesland vind je op omroepzeeland.nl en in de Omroep Zeeland app.

0: Raccoon en Brother hier op Omroep Zeelt in Zeeltemiddag.
1: De uitslagen van deze middag.
0: Ja, vandaag zijn vier voetbalwedstrijden die we volgen hier in Zeeltemiddag. Sint Anne tegen VV Nijlan werd vandaag 2-0. SC Berlicum tegen FC Wolvenga 2-1. VV Balk tegen AVC 3-0. En op dit moment is C. Robben tegen VV Workum bezig. Namens Omroep Zeelt hoor je Piet van der Pol. Piet, wat is de stand op dit moment?
2: Het is 3-2. Maar nou is het... Oh, daar kwam onze spits Thomas Dijkstra in schaarsrijke positie om de 4-2 te maken. Dat hadden we zo net. Net hadden we dat ook al. En dat Thomas Dijkstra kappen en draaien en zelf een kaas creëren. Dus de kazen die regen zich in principe aan voor het doel van Werken. Wat Werken probeert. Het is elke keer is het een voet die ertussen zit. Het is elke keer een verdediger. En dan is het gewoon een achterbal. Het zit in de 89e minuut en dan staat het nog steeds 3-2. En dan is de spanning is te snijden. Want we zien in ieder geval voor Werken zien we donkere wolken. Als het straks in Sneek een doelpunt wordt voor Sneek wit zwart, dan worden die kampioen en niet Werken met deze stand. Er is wat blessure hier, er is wat drinkpauze, dus er binnen nog wel wat minuten te spelen hier. Maar het is een lange halen en dan jouw thuis, alleen is het in de flesje van het kasteel op het houden. Ja, dat kunnen ze wel. En er ontstaan natuurlijk in de omschakeling, ontstaan er natuurlijk mogelijkheden. En dan heb je een gevaarlijke man als Thomas Dijkstra, heb je natuurlijk altijd achter de haan om daar in ieder geval de brief van te maken. Hij heeft twee keer wist hij zich vrij te maken van zijn tegenstander. En twee keer was het de bal net naast in plaats van in het doel. Nou ja, dat hou je dan ook natuurlijk. Goed, het is Werken natuurlijk. De Werken met alle inzet en alle macht proberen ze die Drigeliek te maken. Want die Drigeliek, dat betekent dat ze inderdaad met deze stand in ieder geval kampioen worden. Maar het verhaal speelt zich eigenlijk af in Bolzwart met deze stand. Want is het een gelijk spel zoals het nou is in Bolzwart en dat is 0-0. Dan is deze stand voor Werken is dan inderdaad genoeg om het kampioenschap te vieren. Nou, dat zou wel een hele bijzondere ontwikkeling zijn. Want we weten niet hoe het in Bolzwart gaat. Sneek wit zwart, als die een doelpuntje maakt, dan is het verhaal over voor Werken. Nou, zo is het verhaal hier. Zeerom. Ja, dat is niet zo. Ja, dat is het goed op waar heel Werken op zit te wachten. Met deze stand, is het Werken dat kampioen wordt. En Zeerobben daarvoor de nakomstige. Het betekent in ieder geval voor Zeerobben met dit doelpunt betekent het dat ze wel nakompetitie hebben en dat Werken met deze doelpunt van nummer 7, die maakt daar de Drigeliek en Innes Spetane die zei dat de trainer van Werken, jongens, neutraliseren die wedstrijd. Het staat 3-3. Met deze stand zijn wij kampioen. En met deze stand is Zeewebben in ieder geval een zeker van de na-competitie en promotie. Nou, 3-3 op de stand, 90 minuten. Het is aan de scheidsrechter om het aantal minuten wat er nog speelt kunt worden om die te bepalen. Als het subrieert, is het voor zelf, voor Zeewebben en voor Werken is het een beurstelijk. Dat zie je dan, zo noemen ze dat dan, een salonremise, waarbij Zeerobben in ieder geval de na-competitie zeker stelt en waar Werken in ieder geval het kampioenschap zeker stelt. Ja, de bal die werd even links en rechts, moet je nou even omspeeld. Ja, en even nog een keer omspeeld en nog een keer omspeeld. Het is een kwestie van Werken die zei, bekijk het maar, we drieven op de eigen helft. Zeer op de strijd. Nou, als je dat doet, dan gaan wij hier in ieder geval het balletje links, de rechts, breed spelen. We hebben deze deze wedstrijden hebben op de televisie regelmatig. Het is de tweede kant, is het een geluid.
0: Ja, Piet, dankjewel.
2: En met deze stand, 3-3, Werken kampioen.
0: Oké, tot zover Zeerobben tegen Workum. En ook tot zover de uitzending van Zieltemiddag. Het is bijna 5 uur. Zometeen de non-stop. Heel veel plezier. En morgen een nieuwe Zieltemiddag. Omroep Zielt.
3: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
4: Expert, de elektronica winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
5: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Indiase minister van Handel en Industrie reist volgende week naar Canada voor gesprekken met premier Mark Carney over een mogelijk vrijhandelsakkoord. Ook wordt gesproken over samenwerking in grondstoffen en toeleveringsketens. Er wordt ook gesproken met Canadese pensioenfondsen over investeringen en economische samenwerking. Een man is overleden nadat een auto in de stadsgracht aan de Burgwal in Kampen terechtkwam. In het voertuig zaten 2 personen. Beide inzittenden werden uit het water gehaald en gereanimeerd, maar hulp mocht voor de man niet meer baten. De vrouw is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. Op station Utrecht Centraal zijn activisten van Extinction Rebellion begin van de middag het spoor opgegaan om te demonstreren tegen het kabinetsbeleid rond Israël en de situatie in Gaza. Burgemeester, politie en OM hadden de aangekondigde actie gisteren nog verboden. Alle treinverkeer van, via en naar Utrecht Centraal werd enige tijd stilgelegd. De politie heeft ingegrepen en inmiddels is het treinverkeer weer opgestart. Het nationale voetbalteam van de Democratische Republiek Congo moet voorafgaand aan het WK 21 dagen in quarantaine vanwege de ebola-uitbraak in dat land. De maatregel is nodig om toegang tot de Verenigde Staten te krijgen waar het toernooi plaatsvindt. Ebola heeft in het land vermoedelijk al 100 slachtoffers veroorzaakt. Vandaag zijn ook in buurland Oeganda weer 3 nieuwe gevallen bevestigd. Het weer zonnig en alleen op de Waddeneilanden kans op een buitje. Er waait een zwakke westen tot zuidwestenwind. Aan de kust matig, daar is het vandaag 20 tot 23 graden. Landinwaarts 26 en in het zuiden 30 graden. En tot zover het nieuws.
6: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
1: Dit is Omroep Zilt non-stop.

dan is het elke keer weer. Had ik iedereen nacht in de kermis en de mensen op een hoek met het oudjaar.

De lekkerste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Frankrijk heeft de Israëlische minister van Nationale Veiligheid, Itamar Ben-Gvir, de toegang tot Frans grondgebied verboden. Volgens het Franse ministerie is de maatregel genomen vanwege de behandeling van activisten uit een Gaza-hulpflotilla. Frankrijk noemt het gedrag van Ben-Gvir onacceptabel en vraagt de Europese Unie om vergelijkbare sancties en reisverboden tegen hem in te stellen. In Duitsland is een zweefvliegtuig kort na het opstijgen neergestort op de snelweg A45 bij Hoensborn. Van de twee inzittenden is één man overleden, de ander raakte zwaar gewond en is uit het wrak gehaald. Het toestel kwam op de rijbaan richting Frankfurt terecht, waarna de snelweg in beide richtingen werd afgesloten voor verkeer. De Indiase minister van Handel en Industrie reist volgende week naar Canada voor gesprekken met premier Mark Carney over een mogelijk vrijhandelsakkoord. Ook wordt gesproken over samenwerking in grondstoffen en toeleveringsketens. Er wordt ook gesproken met Canadese pensioenfondsen over investeringen en economische samenwerking. Op station Utrecht Centraal zijn activisten van Extinction Rebellion begin van de middag het spoor opgegaan om te demonstreren tegen het kabinetsbeleid rond Israël en de situatie in Gaza. Burgemeester, politie en OM hadden de aangekondigde actie gisteren nog verboden. Alle treinverkeer van, via en naar Utrecht Centraal werd enige tijd stilgelegd. De politie heeft ingegrepen en inmiddels is het treinverkeer weer opgestart. Tot slot het weer. Zonnig en droog. Vannacht is het helder met wat lichte sluierbewolking. Er waait een zwakke wind uit noordelijke richting. De minimumtemperatuur is 11 tot 14 graden. Ook morgen volop zon en een middagtemperatuur tussen 22 en lokaal 28 graden. En tot zover het nieuws.
4: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.

als een mooi en groot geloof. Aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. De Oekraïnse president Zelensky vindt dat zijn land recht heeft op een volledig EU-lidmaatschap. Daarmee reageert hij op een voorstel van de Duitse bondskanselier Friedrich Merz voor een tijdelijke vorm zonder stemrecht. Oekraïne is sinds 2022 kandidaatlid. Een toetreding tot de EU kan vaak jaren duren. De coalitieonderhandelingen tussen Hart voor Den Haag en D66 zijn definitief geklapt. Daarmee is de deur voor coalitievorming tussen beide partijen gesloten, melden Richard de Mos en Youssef Assad. Breekpunt was de asielopvang aan de Sportlaan, waar plannen tot sluiting tot eerdere impassen leidden in de onderhandelingen. Frankrijk heeft de Israëlische minister van Nationale Veiligheid, Itamar Ben-Gvir, de toegang tot Frans grondgebied verboden. Volgens het Franse ministerie is de maatregel genomen vanwege de behandeling van activisten uit een Gaza-hulpflotilla. Frankrijk noemt het gedrag van Ben-Gvir onacceptabel en vraagt de Europese Unie om vergelijkbare sancties en reisverboden tegen hem in te stellen. In Duitsland is een zweefvliegtuig kort na het opstijgen neergestort op de snelweg A45 bij Hoensborn. Van de twee inzittenden is één man overleden, de ander raakte zwaar gewond en is uit het wrak gehaald. Het toestel kwam op de rijbaan terecht richting Frankfurt, waarna de snelweg in beide richtingen werd afgesloten voor verkeer. En dan nog het weer. Vanavond verdwijnen de laatste dunne wolkenvelden via het oosten en noordoosten en wordt het overal helder. De zeewind zorgt voor extra afkoeling, vooral aan de kust, met 15 tot 20 graden. Landinwaarts blijft het langer 20 tot 25 graden. Dan vannacht ontstaan plaatselijk mistbanken en daalt de temperatuur tussen 10 en 15 graden. En tot zover het nieuws.
3: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Dit is Omroep Zilt non-stop.
4: Visible man.

0: and you're missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Een mazelenepidemie in Bangladesh heeft sinds half maart aan zeker 512 kinderen het leven gekost. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid. Alleen al in de afgelopen 24 uur stierven 13 kinderen. Ziekenhuizen in hoofdstad Dhaka kampen met grote druk en een tekort aan intensive care bedden. Inmiddels is met hulp van UNICEF een grootschalige vaccinatiecampagne gestart. Na een anonieme melding heeft de politie in een schuur in Winschoten 40 dode dieren aangetroffen, waaronder schapen, lammeren en een kalf. Een 21-jarige verdachte is aangehouden. In de stal zaten ook 160 levende dieren in slechte omstandigheden. De politie en de NVWA deden onderzoek naar aanleiding van een tip. De Oekraïense president Zelensky vindt dat zijn land recht heeft op een volledig EU-lidmaatschap. En daarmee reageert hij op een voorstel van de Duitse bondskanselier, Friedrich Merz, voor een tijdelijke vorm zonder stemrecht. Oekraïne is sinds 2022 kandidaatlid. Een toetreding tot de EU kan vaak jaren duren. De coalitieonderhandelingen tussen Hart voor Den Haag en D66 zijn definitief geklapt. Daarmee is de deur voor coalitievorming tussen beide partijen gesloten, melden Richard de Mos en Youssef Assad. Breekpunt was de asielopvang aan de Sportlaan, waar plannen tot sluiting tot eerdere impassen leidden in de onderhandelingen. En dan nog het weer. Vanavond verdwijnen de laatste dunne wolkenvelden via het oosten en noordoosten en wordt het overal helder. De zeewind zorgt voor extra afkoeling, vooral aan de kust, met 15 tot 20 graden. Landinwaarts blijft het langer 20 tot 25 graden. Dan vannacht ontstaan plaatselijk mistbanken en daalt de temperatuur tussen 10 en 15 graden. En tot zover het nieuws.
4: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.

Nieuws uit Noordwest-Friesland vind je op omroepzeelt.nl en in de Omroep Zeelt app. De streekomroep voor Noordwest-Friesland.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen premier Sanchez en zijn regering. Aanleiding zijn corruptieverdenkingen rond de vertrouweling. De organisatie spreekt van 80.000 deelnemers, autoriteiten houden het op 40.000. Volgens Spaanse media verliep het grotendeels vreedzaam, met enkele spanningen rond een poging om het paleis te bereiken. De politie kon dat voorkomen. In Zuid-Libanon en in Gaza zijn doden gemeld na Israëlische aanvallen. In Libanon kwamen 5 burgers om door een luchtaanval. In Noord-Gaza werden bij een aanval op een politiepost 5 agenten en een 13-jarige jongen gedood. De Israel Defense Forces heeft geen details gedeeld over de incidenten. Een mazelenepidemie in Bangladesh heeft sinds half maart aan zeker 512 kinderen het leven gekost, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Alleen al in de afgelopen 24 uur stierven 13 kinderen. Ziekenhuizen in de hoofdstad Dhaka kampen met grote druk en een tekort aan intensive care bedden. Inmiddels is met de hulp van UNICEF een grootschalige vaccinatiecampagne gestart. Na een anonieme melding heeft de politie in een schuur in Winschoten 40 dode dieren aangetroffen, waaronder schapen, lammeren en een kalf. Een 21-jarige verdachte is aangehouden. In de stal zaten ook 160 levende dieren in slechte omstandigheden. Politie en de NVWA deden onderzoek na een tip. En dan nog het weer. Vanavond verdwijnen de laatste dunne wolkenvelden via het oosten en noordoosten en wordt het overal helder. De zeewind zorgt voor extra afkoeling, vooral aan de kust met 15 tot 20 graden. Landinwaarts blijft het langer 20 tot 25 graden. Dan vannacht ontstaan plaatselijk mistbanken en daalt de temperatuur tussen 10 en 15 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur per dag op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: Tien uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet zijn voor een langdurige deal. Met de verklaring zou worden afgesproken dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld over details, zoals het openen van de Straat van Hormuz. President Trump zegt dat hij het meest recente voorstel van Iran bestudeert, dat is opgesteld door bemiddelaar Pakistan. Trump neemt daar mogelijk dit weekend nog een beslissing over. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. De vrouwen van FC Barcelona hebben de Champions League gewonnen. De voetbalsters waren in de finale in Oslo te sterk voor de Franse topclub OL Lyon. Het werd 4-0. Voor de 22-jarige Oranje International Esme Bruchts is het de tweede keer dat ze met Barcelona de Champions League wint. Het weer. Vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De tijd voorbij.
1: De beste interviews en reportages van Joert.

0: Ja, maar al die Alvesterentochten is het drok in uw provincie dit weekend. Dat vreeg het extra inzet van helptiensten. Het Rode Kruis had daarom een extra meldkamer ingerocht in Bolzert. Verslaggever Hajo Bootsma, die keer van de Moon Behardendel om te zien hoe het zo snel eens werkt.
1: Zo rennen we even naar binnen. Het is een wit voertuig. Maar dan kunnen we omheen stappen en dan komen we. Dan ben je er haast. Ik zie een ouderwetse telefoon.
2: Ja, die werkt niet meer. Het is gewoon een hele oude analoge lijn. Maar,
1: zit er leuk voor de sier?
2: Die zit er nog voor de sier. Want dit is eigenlijk nog een oude brandweerauto is dit. Die zijn jaren geleden zijn ze geschonken aan het Rode Kruis. Die zat erin blijven zitten. Maar de mobielefoonapparatuur wat hierin zit is allemaal modern.
1: En dan kun je hem dus Elsen in, die dus op de route zit, dan kun je hem hieruit waar hij contact mag horen.
2: Als het nodig is wel. Wij zitten gewoon hier in deze school zitten we dan met de locatie. He, op deze locatie zitten we gewoon op een meldkamer. Mocht hier uitval zijn, hebben we in deze auto nog voldoende accu-capaciteit om vanuit hier en tot de lijn te kunnen overnemen.
1: Dit is de backup?
2: Dit is tot de backup, ja.
1: Ja, want even daarin, we hebben de squal in. Het is de Sint Maartenskwal in Bolzen. Daar heb je de tenten, daar te finish it. Daar vlak achter heb je de Sint Maartenskwal. Een beetje het centrale punt. Hier moet dus eigenlijk het kloppend het een beetje.
2: Eigenlijk wel, ja. Vanuit hier sturen we echt alles aan. We kunnen wel even naar binnen lopen.
1: Doorweving, gaan we naar binnen. Er zijn 12 lokalen.
2: Die zijn nu bezig om telefoonlijnen aan te leggen. Maar de tafels hier zijn nu nog leeg. En straks dan, mocht u er straks nog een keer komen, dan zullen we zien dat er toch monitoren staan, mobielefoons, computers, noem maar op.
1: We gaan hier rekken, maar even komen een manje.
2: Ja, je moet eigenlijk overal rekening mee houden. Maar vooral, het wordt warm, dus ik denk vooral hitteletsels. De mensen echt oververhit raken. Dus mensen moeten goed hydrateren, goed water drinken.
1: Ja, maar ga je hem dan maatregelen volgens de route? Dat je hem precies op bepaalde punten, des hoe het misschien wel kniepen kunnen, ijsbad of zo?
2: We hebben wel bakken met ijs met en water. Hè, dus extra koud maken we dat dan. Dus we kunnen mensen koelen met handdoeken. En ik begreep vanmorgen van een collega dat dat organisatie extra watertappunten gaat regelen.
1: Ja, dat scheelt. En dan krijg je even wat meer rond dat mensen maar wetten drinken. Dat is belangrijk, denk ik.
2: Heel belangrijk, ja.
1: Nou, wetten moet je ook wel zout in nemen. Dat is wel weer belangrijk. Een andere kant, hè?
2: Klopt, dat moet ik, ja.
1: De combinatie, hè?
2: Ja, zeker.
1: Maar heb je er dan zin in? Want dit wordt wel weer zo'n dag dat je hem er stinkt in als organisatie.
2: Ja, maar we hebben echt wel heel veel zin in. Dit is een van onze mooiste evenementen die we hebben in Friesland. Er zijn meerdere natuurlijk. We krijgen in juli of augustus krijgen we de Tall Ships. Hartlingen krijgen we nog. Dat is ook een mooi evenement om te doen. Het is echt een groot evenement.
1: Ja, die had dan hier had je 2x4 meisjes zitten in teams. Ja. En die het alles bijhoren, maar ondertussen op de route erin. Het zie je het al een VM.
2: Ja, wel meerdere. Meer dan 30, misschien wel 40 wel. Dat, heel veel, ja.
1: Mobiele teams onderwijs?
2: Mobiele teams onderwijs. Vanuit de organisatie hebben we nog motorrijders rijden. Hè. Die zijn voor de rijdende controle. Maar die zijn allemaal ook EHBO opgeleid. Plus een aantekening voor reanimatie. Dus die kunnen het ook heel snel ergens ter plaatse zijn.
1: Nou, er wordt al goed gebouwd. Hier, ja, er komen dus overal schermen, telefoons.
2: Ja, telefoons, computers, noem maar op. Dus ja.
1: Jullie zijn er klaar voor?
2: Wij zijn er klaar voor, ja.
1: Ik wens je ontzettend veel succes.
2: Ja, bedankt.
0: Ja, en ek in Bolzert is vanzelfs hoe kind het ek hoort. Stefan Rekker, hij is de voorzitter van de Fietsenalversterentocht. Die gaat maandag om 4 voor de maas van start. En hij zocht maar een goed gevoel naar de waarschuwingsessies.
3: Nee, dat is zeker net beter. Dit wordt hartstikke mooi fietswaar. Misschien is het weer wat te warm voor sommigen. Maar goed, ze moeten zelf ook even goed nadenken. Eten en drinken nog. Dan wordt het een schitterende dag.
1: Binnen nog zaken van je zitten. Goh, daar moet je extra om denken op de route. Want er zijn wat wijzigingen. De Lietse hoekjes die krijgen alles binnen.
3: Ja, die zijn heel duidelijk hoor, jongen. Alles wat het zijn kudde dieren, die fietsers.
1: Die zijn alweer achtergekomen.
3: Daarom, dus dat is wel duidelijk hoor, jongen. De eerste grote wijziging is Arem. Dat we daar net langs zijn gekomen. We gingen van Wiedmassum naar Pinium. En zijn naar Kemswit en dan naar Haas. Gelukkig, Dokkum is hetzelfde bleun. Dan het stikje bij Dronriep Boijm. Daar gingen we voor het fietspaad. Net door de grote dik, maar dat is wel duidelijk onjoend. Daar heb ik wat noodvoorzieningen maken, dus dat ziet er keurig uit. En de heren Bals, dat is op tijd klaar. Bals Oijn is op tijd opleveren. Dus alles op route, wij zijn er klaar voor.
1: Nou mooi, en hij heeft nou de kleine Elfstedt achter?
3: Ja, de mini Elfstedt. Record aantal deelnemers. Bij het 140 bestaan hier we zijn de dikke 1000. En de juwe 1200. Maar dat heeft alles mooi waarde mooi zien.
1: Ja, het is mooi, hè? Het is echt fantastisch. Hè? De sfeer, die is er nou al heen, Bals.
3: Ja, natuurlijk. Fietstijd van Noorden dit weekend.
1: Kinderbattle.
3: Zeker net.
4: Zo'n succes.
3: Dankjewel.
0: Ja, en komende maandag dan ben wij er vanzelfs de hele dag bij. Of nou, haast de hele dag. We zijn er om 4 uur bij, maar dat is net live. Dat keer letterbuurs op de onderorde social media channel. Vanaf 8 uur keer wel alles live volg je bij u op radio en televisie en vanzelfs online. Maar verslagjouwers in verskate steden, maar ik verslagjouwers op de fiets. Dus wil je niks missen, houd dan die radio en die televisie on.
5: Alles wat je op die mist hebben, jongens, dus kunt zien en over.
6: Dit is de die voorbij.
0: Het lijkt een bult om op jem stammen, maar een hoop zonderoer. Maar het is zoveel meer als dat. Het is de allereerste bijenburcht van Friesland. En die is nou te vinden in Goingeriep. Burgemeester Leo Peter Stoel van de gemeente De Frieske Marne, die mocht de bijenburcht en het informatieboord ontbleert je. Ja.
4: Ik ben bang dat toeristen wel wat tijd moeten gaan nemen, want er staat hier best heel veel informatie. Het is mooi om dat te doen. Het is een prachtige dag vandaag. En jullie zien de belangstelling hier. Er zijn veel mensen op afgekomen. Dus mensen vinden het belangrijk.
7: Wat vinden jullie ervan, Ek, dat er zoveel mensen op afkomen?
4: Dat vind ik heel mooi. Dat toont aan hoe belangrijk men het hier in Goingeriep vindt. En men, het is hier natuurlijk een combinatie met een moestuin, met fruitbomen. Ja, daar horen bijen bij. En dat is nu gerealiseerd.
7: De bij voelt zich in ieder geval welkom hier in dit dorp.
4: Bij het bijenbrogje kan natuurlijk niet anders dat de bij zich ook hier welkom voelt. En dat is ook de bedoeling. Die is van harte welkom in Goingeriep.
7: Mariette Horst, ecoloog. Ik denk dat Jomi wil vertellen kennen waarom deze bijenbar zo belangrijk is voor de bijkers.
8: De bijen staan in Nederland onder druk. Nederland is eigenlijk veel te netjes geworden. Mensen die halen tegels of die zetten tegels in de tuin. Er zijn minder bloemen aanwezig of er is een strak gezonnetje. Dus er is weinig voedsel en nestgelegenheid voor de bijen. En we hebben 360 wilde bijensoorten. Maar 70% ervan nestelt in de grond. Dus een insectenhotel is een heel mooi initiatief. Maar helpt er maar 30% eigenlijk mee. En van die 360 bijen, dat is misschien ook belangrijk om nog te vertellen, staat de helft op de rode lijst. En die rode lijst die geeft eigenlijk aan dat, dat of die bijen verdwenen zijn, of dat ze dreigen te verdwijnen. Dus dat geeft ook wel weer aan dat het heel slecht gaat met de wilde bijensoorten in Nederland. En ze zijn ontzettend belangrijk, want we hebben ze nodig voor onze bestuiving van gewassen en van onze fruitbomen. Maar ze zijn ook heel erg belangrijk voor de natuur, want ze bestuiven natuurlijk ook wilde planten. En daar zijn weer heel veel andere insecten van afhankelijk. Maar ook vogels en kleine zoogdieren. Dus ja, ze zijn echt cruciaal voor ons ook om te behouden.
7: En deze bijenbar hier in Goingeriep, die zit nou achter u. De bijen zitten dus ook een beetje onder de grond. Hoe werkt dat nou?
8: Ja, ze maken allemaal nestkamertjes. En die sluiten ze af. Er zijn ook koekoeksbijen, parasitaire bijen. Die komen ook nog wel eens wat stelen. Maar ja, ze graven dus echt een gangetje in de grond en dan maken ze nestkamers. En daar komt wat stuifmeel ook te liggen voor de larven. En die komen dan het jaar erop weer uit.
7: En in zo'n bijenbar, hoe volle maat dat nou helpen?
8: Dat weten we nog niet. Dat gaan we onderzoeken. Dus we gaan ook monitoren. Maar we verwachten wel dat het gaat helpen. Want we hebben nu al gezien, we hebben de bijenburcht afgelopen najaar geplaatst. We hebben nu al gezien dat er een paar metselbijen aanwezig zijn.
7: Want we hebben hoeveel nu zitten er al in?
8: Nou, we hebben 3 dichtgemetselde stukjes gezien in het dode hout.
7: Dat is iets goeds?
8: Ja, dat is zeker goed. Zij wordt nu al bezet.
7: Jo, ben als ecoloog adviseur in ieder geval tevreden?
8: Ik zeker, ja. Kan niet beter deze dag. Dus ja, hartstikke goed.

0: Een protest op het Jereveen met boten. Er moet meer verschenning komen voor de wettersporters in het centrum van het dorp. En daarom had Yachting Club zo volle mogelijk mensen samelen om een signaal over te gaan naar de gemeente. De groep besteedt intussen uit zo'n 70 mensen en Jacco Cooper is er een van. Een goeie middag.
1: Goeie middag, mijn Jacco Cooper.
0: Ja, als het goed is, luidt het wetter intussen vol mooie bootjes. Hoe zocht het er op dit stuit uit?
1: Nou, hartstikke mooi. Ik denk dat we nog maar in boord of tollen wel lezen. En krek is de brug hier op het west. En is het schoetje van Jereveen en ik aansluiten bij de hele club. En dat ziet er fantastisch uit, Jere.
0: Ja, wat voor boten hebben we dan al? Je roert het schoetje onder de oren, maar wat luidt er dan meer?
1: Een paar cruisers en met name wat sloepen en tenders. En wat liefstere boten. Eigenlijk ik het soort boot wat we hier in Jereveen graag hebben willen. En waar eigenlijk te weinig ruimte voor is.
0: Ja, want Jim, jou een signaal over van meer verschennings. Wat voor verschennings hebben we dan hoor?
1: Nou, ze hebben een peri, waarom hebben ze de kade aan de ene kant hebben ze fantastisch opknapt. Dat is hartstikke mooi geworden voor Heerenveen. En dan kennen dus ik de gruttere boten wat lezen. En dan praat ik over de cruisers en de wat gruttere jongens. En de andere kant, dat is een beetje een teluut waar eigenlijk niks meer kist. En wij zijn eigenlijk al 30 jaar bezig om met de gemeente te zeggen van, oké, we hebben net gewoon eens een paar stijgertjes daar lezen. Dat we daar gewoon de liefste sloepjes en de liefste boordjes wat daar kunnen lezen en faciliteren. En het vervelende erin is dat wij al een paar keer op gemeentehuis west binnen en altijd nul op de orkest krijgen. Terwijl ze eigenlijk wel beloven van ja, we willen wel eens even verder praten. Maar daar komt het nooit van. Toen zeiden we nou, als we dan maar een liefste sloepjes zitten van jongens, we gaan toch eens even hier zitten. En het is net echt een smier protest of zo, maar gewoon eens even bewust worden van jongens, het is zo mooi hier in Jereveen. En als ik juist er al met de sloep lees, dan denk ik van jongens, alle je restaurantjes, het is alle de horeca hier. Ik kan de satriet erop nemen en dan denk ik van ja, hoe mooi is dat hier alle jaar? Litten waar die wettersporters hier ook eens een beetje heen komen. En zo moeilijk is het al hier net. Dus het is een beetje van jongens, litten wij met z'n allen wekker worden in deze mooie stad Jereveen.
0: Ja, heeft de wethouder ook uitnodig om bij het protest te komen?
1: Ja, er zijn de verste meesten van de gemeente, hoe die via de social media al jaar dat wij dus dit gepland hebben. Het is, ik heb net heel zwier al jaar. En die heb ik al reageerd. En of ze nou wel of net komen, dat weet ik net. Maar het heeft wel zijn aandacht. En we binnen ik toch verschillende politieke partijen ik al benaderd. Van jongens, wij willen er net verder praten. Dus ik neem aan aan dat ze daar in de gemeentehuis volgende week wel of bij erom komen.
0: Ja, je hebt wel van alles daar. Ek om de dwarp officieel, de stad, een impuls te Jan. Hoeveel geld is er eigenlijk van nodig om dat soort plan u te vieren?
1: Nou, we hebben toen eens een keer met de burgemeester zitten en toen hebben wij een onderzoek litten de water in. En die is mij nog verder gekomen dat tussen de 100 en 130.000 euro moet het gewoon realiseerbaar wezen. Dus aan Jill leidt het net echt.
0: En Jim Lisse, midden in het centrum, helemaal wat oorspraak ik van de mensen die deelkomen, de mensen die het ontwinkelen binnen. Want ik neem aan dat het ik is om de meerskip erbij te beloeken, of net?
1: Ja, dat is niet de bedoeling. En daarom ben we nou ook even in de uitzending van jongens, kom maar als je al naar Jereveen. Dat is hartstikke gezellig. De terrassen ben hier. En er zijn al een soort mensen die even voorbij komen. En die ik zeg van ja, het is wel eens een kwartier dat stukje Jereveen ik nog even opknapt werd. En dat is eigenlijk het laatste stukje dat je zegt van ja, wist dat stukje wetterspad wat we graag hebben willen met je al. Dat kunnen we dan niet realiseren.
0: Ja, en je hinder net beter waar bij herkend, denk ik.
1: Dit is fantastisch, wel net. Ik bedoel, dit is voor iedereen prachtig, maar voor u komt het helemaal mooi natuurlijk.
0: Nou, dan hoop ik dat het een mooi protest wordt en dat de sfeer geweldig wordt. Maar Satijern komt dat wel clear. Succes met de actie en we horen het in de gaten dat het wat opsmieten zal. Dank u wel dat je bij ons in uitsturing wint.
1: Heel graag hier en dank je wel.
0: Jacco Cooper, wie dat? Een van de mensen die het, protesteert daar dus op het Jereveen. Of eigenlijk een signaal aan Jan naar de gemeente. Van ja, meer faciliteiten daar in het centrum.
2: Alles wat jouw dies mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
3: De dij voorbij.
2: Dit is de dij voorbij.
0: Het is het Pinksterweekend en dus zullen een soort mensen de komende dagen op verskate wijzen bij de Friese Alversterndel. Onder oren op de motor. Dit is hier alweer de 89e editie van de Motor Alversterentocht. En daar

0: bijna klaar. En dan stappen we straks met de vrijwilligers die het meerijden willen op de motor. En dan rijden we de route nog een keer voor. Zien dat er calamiteiten nog binnen, dingen die toch nog per ongeluk oorst binnen. Kunnen we dat nog bijsturen.
1: Dit zijn de spreekwoordelijke puntjes op de i.
0: De puntjes op de i. En nou, dat we geen verrassingen meer hebben. En dan wordt morgen vanuit 10 uur we dan degene die een kaart heeft kunnen de route downloaden van de website. En dan nou, kies hem laden alvast. En dan nou, is alles de kleer voor manje.
1: En shit, we zien hier bij jou, motor. Waar staan we voor? Dit is een enorm bakbeest, Jurk.
0: Volgens mij, dat is een BMW 1250.
1: Er zit genoeg vermogen in.
0: Adventure, ja, die wel. En ja, een prachtige motor. Ja.
1: Die moet hem worden.
0: Dit is hem.
1: Is hem. Ja, oké, okay, maar dit moet hem worden van een manje zelfs.
0: Dus, ja. Ja, dat
1: is al veel beter.
0: Nou ja, mijn maten zijn die KTM's, hè, dat spul. Dat, en dat is wel nog sneller was. En nog mooier. Maar ik ben hier heel tevreden mee. Fantastisch ding.
1: Nou, zeg ik hier op jouw stoel, hij hier een tasje zitten.
0: Ja.
1: En je haven een systeem erbij.
0: Ja, navigatie.
1: Dat is de navigatie, dat is de route.
0: Ja.
1: Dan heb ik begrepen dat je de route net kent. Je bent een vastzitter. Dus je man, dus Farid, die weet ongeveer hoe en wat, ik maar je mag hem volgen.
0: Ik heb hem nog net op een navigatie. Ik heb Justine op een navigatie gekregen van Wieger.
1: Dus hoe werd hem. Doe hem dit dan saai? Is dat om die navigatie te testen zodat Elsen hier naast een goede bestand krijgt?
0: Ja, dus ik kreeg straks voorop. Nou, dan testen we van, snap ik alles wat erin zit. En de man die de route kende, die er achter me om. Nou,
1: dus dat alle onderwijzing die erin stappen, ja, die goed binnen?
0: Dat het goed binnen, dat aanslagen goed erin staan. Dat we dat nog eventueel nog even puntjes op iets zetten kunnen. Dus vandaar dat ik voorop reed. En de route eigenlijk nog net schoon op een navigatie.
1: Ja, dan binnen oren die hebben dus weer een oornavigatiesysteem. En die rijden dan achter je man. En ja, die team zegt een beetje, ik zeg van klopt het al hier?
0: Ja, daarom. Dat is
1: een logistieke puzzel.
0: Ja, tuurlijk, ja. En het waren mannen die de route ook kennen, die rijden vlak achter mij. Dus ieder wat stop je weer, corrigeer het en dan weer door.
1: Ja. Nou, hij heeft best wat onmeldings. Hoe gaat het nou voor komende manje?
0: We zitten helemaal vol. Ja, het is echt ongelooflijk. Er zijn al misschien een PSO-lexen of bromfietsen die mij hier kennen. Maar autostrikes, motoren zijn of 12 weken al helemaal vol. Dus ja, alles zijn ze hier op knieën.
1: Het leeft een beetje, hij dat
0: het,
1: idee?
0: Het leeft heel echt. En het komt ook terug de mooie routes die we al ronden maken. Metro de steden heen. Dat spreekt de meesten heel goed aan. Ik ben altijd heel verrast van, hey, en het, ja, wij zullen ook een stukje Friesland-promotie.
1: Wat doe je nou? Ging je hem op Biekelijks West Rolliout heen?
0: Wij gaan dit hier ik Rolliout heen. Krijg als de fietsers, die doet nou vertreden hier. En nou, de gemeente heeft dus ik benaderd van, nou ja, ligt het hem er net wat? Nou ja, tuurlijk ligt het dus net wat. Dus in Oel is maar de fietsafstedentocht en de gemeente en wij hebben de route bepaald.
1: Is dat een beetje puzzelig dan? Want die fietsers die hebben natuurlijk een verste route. Die word ik weer net te volle hinder. Ik net als motor.
0: Ja, katieden hebben dat dus afstemd met mekaar. Dat we mekaar net in het vaarwater zitten. Dus de zoekende dat in Leeuwarden nog een paar laatste fietsers nog komen. Maar dat ben echt een laatste. Neem misschien nu zijn eerste motors. Maar dat hebben we op meer plakken. Maar dat biedt mekaar net. En, dus dat hebben we al hier met mekaar afstemd.
1: Als je van vroeg naar het waar, want ik zei zeg maar het waar, nou is het heerlijk, het is warm zelfs.
0: Ja, het is.
1: Het goed is warmer dan dat het manje is. Maar van manje zit ik ook al 24, 26 graden.
0: Ja, dat wordt ik behoorlijk zwittend, denk ik.
1: Ja, dan haal je dus een dik pak aan.
0: Ja, maar ja, wij binnen de wind natuurlijk. Wij kunnen ritsen hier op zetten. En zodra wij rijden natuurlijk met de wien, koelt dat heel gauw al.
1: Ja, luchtkoeling.
0: De fietsers hebben het ook natuurlijk, die moet ik inspanning leveren. Hè? Dus dat is echt wel een.
1: Ja, maar op de motor maak je toch ook een soort inspanning leveren?
0: Ja, maar ja, we zijn net wel vaker die.
1: De fietsers hopelijk ik.
0: Ja, maar dat is natuurlijk wel even wat oors. Die maakt fysiek een volle zwittere belasting natuurlijk. En herswitten en dan alcohol, ja, dat is wel een dingetje.
1: Maar goed drinken al je ik op de motor?
0: Ja, wij ik, ja zeker, dat maakt wij ik. Dus, ja,
1: zin in?
0: Zin om, zeker.
1: Nou ja, het mooi waar wordt en je rijdt elektrische sterren heen, dan kan iedereen genieten, of net?
0: Ja, daarom dat hopen we ik. En dat het, ik mooi van mooi waar, langs de route ben de meesten ik al bleed. We zijn al benaderd door meesten van, ja, kom je niks terug stritten, want dan zwaar je ervoor dat we de buren en vrienden uit nodig en dan maakt ze er een echt feestje van. En dus daar heb ik al verschillende berichten voor gehoord. Dus,
1: als je er genade is dat je op de motor zit, dan ga je niet om muziek vanzelf aan de kant iets spelen.
0: Nee, maar gewoon van de meesten die aan de kant zitten, is gewoon prachtig natuurlijk.
1: Zwaaien, bonker bij.
0: Ja toch? Hè? Dus, nee, het is een feest.
1: Succes.
0: Ja, dankjewel.

0: bootjes troch de Drachtster veert en los de omlizzende dwarpen mij een spannende wedstrijd waarin het ouderwetsk met de scootjes vaat wordt. Dat is de Turfrace Smallingerland. Tak om vreten zaterdag is hier een uitgebreid programma van Geerstalter onder oren. Joke van der Zwaag, zij is vrijwilligster, en Heiko van der Werf, hij is voorzitter van de Turfrace. Welkom beiden. Heiko, wat is nou die skiernis ook alweer in Drachten met die scootjes?
1: Ja, in Drachten ben je een soort scootjes bouwd. Er zijn vier fjouwe skipswerven in Drachten. En dat is waaronder die van mij. Die van mij besteedt nog een boetenvlaar. En daar komen een soort scootjes bij. De boetenvlaarsters en de piepsters. Dat ben voor de bekendsten. Lange wiksters, ik nog.
0: En wat is Jemmers dan? Dus zijn de stuurs?
1: Boetenvlaar.
0: Boetenvlaar, ja.
1: Dan? En de keer de turf is ik deel. Die komt er ik langs. Dus, nou ja, en Drachten, we zeggen altijd de snelste en de mooiste scootjes komen uit Drachten.
0: Ja, de hier niet met krek te loeren, hè, Roland, dan was er ooit eens wat mee.
2: Ja, maar scootjes doen, en daar komen ze, zeiden ze dat ze daar komen, die van Grauw en Jervin en Snits.
0: Rut beweert, natuurlijk door de werf zelfs, hè, dat is logisch.
1: Ja, inderdaad.
2: Maar je maakt je nog die scootjes mee, toch, of wel?
1: Nee, maar we repareren, restaureren naar scootjes. Maar goed, vroeger in Drachten wie ik alles draaide in Drachten wel een beetje om skipsbouw, turf, hè? De turfwinning, het turfhandel, ik touwslagerijen hier is dus die, hè, die maakstaat Drachten wat het dan nou is eigenlijk. Dat is eigenlijk begonnen met de scootjes, hè? Ja. Die te maken waren.
0: Ja. En je meen toen ik de Drachtster veert, werd nou ik weer terug in de vat, hè?
1: Ja, we starten en we finishen onder oren in de Drachtster veert en we hebben een jaagwedstrijd in de Drachtster veert op het Monijn. De Vrede Jongens wordt daar een jaagwedstrijd dienen. Dus dat is een onderdeel van het turfrace. Turfrace is eigenlijk een twaardaags evenement. Waarbij het op Vreed de scootjes starten op de Palen, op de Veenhoop. Restaurant de Palen. Daar gaan we dan eerst een palaver om 1 uur. Om 12 uur is in de Griepmansraak de officiële start. Dat is hetzelfde plek waar ik de SKS altijd staat. Haan van Wal staat. Dan zielen we naar Drachtenta. Dan komen ze bij mij op een werfboetsvlaar. Dan met alle skippen onder wal komen en een handeling doen.
0: Een
1: handeling, ja. Dat is eigenlijk nog een beetje geheim.
0: Oh, ja, dan ben ik dus voor de skeren.
1: Maar ze moeten, dat is zeker een onderdeel van die... Van die het is een soort... het is een race, een beursvaartachtige race. Zat ze net op het werter een rondje ziel, om samen te zeggen. Nee, van plak naar plak.
0: Zat het vroeger ik in
1: zat
0: de traditie?
1: Zat het vroeger ik hier zonder gebroek van de motor. Dus zielen altijd kennen en oors met zijn jaaien of bomen.
0: Ja, echt nog in de traditie.
1: Echt nog in de traditie.
2: En gaat dan de vrouw in ervoor? Want ja, dat wie het iets zijn.
1: Dat is onder skipper, hè? Ja. Die bepaalt water de jaaien maar, denk ik. Ja. Dus dat zo kennen. Ja, dat ben wel vooral je niet inderdaad.
2: Ik ben die krijgen, hoe nemen we dat ik weet? Dat
1: de bergen.
0: In de bergen,
2: ja.
0: Hing je in de lijnen.
2: Mooi.
0: Joke, en doe haast ik al je skippers benaderen om te vreden voor je meid, want hoe wordt erop reageert?
3: Ja, heel enthousiast. Ze vonden het treien geweldig. En sommigen konden net, dan hadden ze een tochtje of ze hadden geen bemanning. Maar al met al, dan hadden we toch een mooie ploeg bielko kregen.
0: Hoe vallen door de mij?
3: Door het zien scootjes mij en fjouwe prim.
0: Ja, dus het is toch een hele belevenis om dit al hier te zien. Dit is dus ik in de Drachtste veert, maar ik in de omlizzende dwarpen. Er is ook een soort programma in die dwarpen, toch?
3: Ja, klopt. Ze gaan de zaterdag vanuit de Drachtste veert het wetten weer op, of tenminste het wetten weer op. En daar is de start. En dan gaan ze eerst via het Pijnderkanaal naar de Leien en naar Rottevallen. En dan moeten ze weer om. Wetter op het Pijnderkanaal. En dan kunnen ze kiezen, gaan we naar Orge of gaan we naar Smalle Ie.
0: En wat kunnen we dan zien? Dat ik daar nog hinder geef, wij maken dan wijs en wat zorg ik dan?
3: Nou, in de dwarpen is er muziek, er is creemkes, er is van alles voor de band. En elk dwarp had weer al je activiteiten regelen. En ja, we gaan nu een track en trace, dus dan kunnen we ook nog zien waar die scootjes al je binnen. Want ja, waait het hut, dan ben ze snel ergens.
0: Ja.
3: En ons kent wel, als er geen wien is, dan kent wel een skoftje worden voordat ze dus bij een dwarp binnen. En dan scoot het tijd natuurlijk. Elk had wel een beetje inschatting. Nou ja, en in die dwarpen moeten ze dus ik stempelen. Krijgen ze ik een opdracht. En er is in orde iets met die oude stoppen die ze vond had toen, toen de haven uit de groeven is daar verder.
1: Nijmar, daar komt Nijmar, die oude.
3: Ja.
1: En alleen al je stoppen voor zij toe. Daar hadden ze een bosje.
2: Wat is een stoppen?
1: Een stop is eigenlijk een beemstaan.
2: Ja. Oh.
1: Ze hebben dat Maart van Aarde gegroeven, daar ben ze nog met wanden en daar bleek een oerbosk steen te hebben. Oh. Van 6000 die er al wat. En die stoppen binnen al je uit de groenkamer en die maten die schepen straks vervieren naar Drachten.
0: Oh, dat is geweldig. Dus, ja. Hadden ze echt weer die functie?
1: Dan hadden ze echt weer die functie. Dus,
0: dus dit keer wel lekker van genieten om echt weer even te vieren hoe we hier dat. Precies. En bij de spanning van de wedstrijd. En dan is er echt nog een, op de zaterdag jongens is er nog een feest met een droneshow. Wat is
1: ja,
0: dat?
1: We hebben ook nog een heel groot feest. Een turf, het is namelijk onze Lustrum editie. De vijfde keer dat wij een turfrace organiseren. We doen het om het traaien hier. Onze eerste hier dat we in 2 uur trekken. Dus we maken maar even grut uitpakken. Dus we hebben dit jaar we hebben wel eens een lasershow horen en ik wil eens een grote muziekband. En we zijn dit jaar een droneshow, dat is wat nice. En eigenlijk, daar kennen we ik het meeste nog net van zeggen, maar de drachter en de geschiedenis van Smelgeloon die komt daarin ta uiting.
0: In de loft.
1: In de loft.
2: Ja, dat ken maar die drones in. Dat kist echt alles meisje.
1: Dat kist van alles meisje, maar 150 drones op een breedte van 150 meter, ook wel heug in de loft. Wordt dan komen er bepaalde uitbeeldingen, beeldingen, met storytelling erbij. En nou, dat is gratis te beleven voor iedereen.
0: En hoe laat is dat? En waar was dan
1: het feest is de zaterdag in de sluisfabriek. Ondertussen die hebben in Drachten.
0: Ja.
1: En die droneshow die is vanaf een uur of zien. Die helpen al van om die beurt, maar het is van donker.
0: Zusterwezen. Ja.
1: En nou ja, dat is op het tussen die hebben. En zat ik zes gratis te bezichtigen. Maar inderdaad, muziek erbij, bands, hapje, drankje.
0: Dus je doeken helemaal in de tradities door de scootjes in hun oude glorie te zien. En dan kun je in de moderne vormen het ook nog in de loft zien. Nou Joke, hoe ga je hem dit zo mooi betaald? Ja. Dat is toch keurig. Wij hopen toe op. Want ik ben toen tevreden.
3: Nou, als de wedstrijd al je goed gaat en de jaarwedstrijd en de muziek en dat er een prote publiek komt, want alles is eigenlijk vrij toegankelijk. Ja. En nou ja, dan die droneshow natuurlijk als klapper.
0: En wij kennen het hele programma Finos Basing Tinker. Dit wil ik nog even nijlezen.
3: www.turfracesmallingerland.nl.
0: Nou, dit is een geweldig evenement, deze Turfrace Smallingerland. Dankjewel dat je me even ons koopt om erover te vertellen. Joke van der Zwaag en Heiko van der Weg.
4: De beste interviews en reportages van Joet.

0: Het is nou tsien man alleen dat volleybalster Hester Jasper zwier blessure rekken bij een wedstrijd van de Nederlandse ploeg. Het badde in het duel in de Nations League in Apeldoorn. Wilst letter in december het WK ik nog weer. Maar daar koe al ik in een streek terug, doet blikken hier dat Jasper haar kruisbaan afscoort hier. Een lange revalidatie volgen. Met als resultaat dat ze nou waarom is bij Oranje. Dit weekend de kindersnitzer volleybalster haar rondtrainmaatje bij het Nederlandse volleybal.
1: De eerste twee weken waren wel pittig na de operatie. En natuurlijk ook wel daarvoor dat ik dan het WK zag waar ik dan eigenlijk met Marit had gestaan. Wat dan nu niet is gebeurd. En die twee weken na de operatie dan ja, was toch wel tegengevallen qua pijn. Kon niet goed slapen, kon niet goed opstaan. Dus dat was wel pittig. Maar eigenlijk daarna moet ik zeggen is het best wel snel gegaan. En ja, ook wel positief om gewoon eindelijk wat tijd met familie en vrienden. Dus dat is eigenlijk het positieve eraan dat je dan in één keer ja, meer tijd daarvoor hebt. Dus ja, en ik moet zeggen, ik vind krachttrainen ook heel leuk. Dus dat ging op zich mij wel soepel af. Ja, en nu is het dan natuurlijk ook wel weer pittig. Want ja, je bent geblesseerd gelijk op een moment dat je natuurlijk ja, niet op je top bent. Maar wel inderdaad ja, in Apeldoorn dan op zo'n VNL. En je wil eigenlijk gelijk naar dat niveau terug. En dat verwacht je ook gelijk van jezelf. Terwijl dat is natuurlijk niet realistisch als je 9 maanden geen bal hebt geraakt. Dus ik moet zeggen, nu moet ik ook wel elke keer mezelf weer aan herinneren van nee, Hester, rustig aan. Komt wel weer. Maar ja, je wil natuurlijk gelijk weer op hetzelfde niveau zijn. Dus ja, ik moet zeggen, het is nu ook nog wel eens pittig soms. Maar over het algemeen moet ik zeggen, was eigenlijk ook wel een positief iets. Ja.
2: Disse Simmers, die het voor Jim, voor het Nederlands team op een nij de Volleyball Nations League op het programma. En eind augustus het EK. Hoe just en nij? Is het reëel om te denken dat Stode er nog altijd dan onderdeel van bist?
1: Ik hoop het. Ja, ik vind het nog wel wat spannend om het uit te spreken. Want ja, ik ben eigenlijk net ik ben eigenlijk nog steeds wel wat aan het opbouwen. Het is net 9 maanden geleden. Dus ik hoop het. En het, ja, het hangt er ook natuurlijk van af hoe het met mijn knie gaat. Ja, het is natuurlijk ook wel topsport. Dus als ik het niet goed genoeg doe, dan zijn er natuurlijk gewoon anderen. Dus ik vind het wel spannend en ik probeer nog niet te veel te hopen. Want dan is het ook weer een teleurstelling. Maar ja, het zou wel heel vet zijn als je na zo'n zomer dat je geblesseerd raakt, dat je dan nu weer terug mag komen bij Oranje. Het zou wel echt heel vet zijn.
2: Zit er nog iets van spanning voor die eerste wedstrijd? Misschien komend weekend wel dat we spelen gist?
1: Ja, best wel veel eigenlijk. Ja, en het weekend is ook in Apeldoorn. Dus dat is ook de plek waar ik geblesseerd ben geraakt. Dus het is eigenlijk een beetje een gek idee dat ik daar dan misschien hopelijk mijn comeback ga maken. Dat zou echt heel mooi zijn als dat mag. Maar ja, dat ligt niet in mijn handen natuurlijk. Dat hangt van de coach af. Dus ja, dat is wel echt spannend, ja. Ja.
2: Zo de cirkel, ik wil weer een maatje.
1: Ja, precies. Dat zeiden ze inderdaad ook. Van ja, dat zou inderdaad dan wel ja, to be continued, zeg maar. Dat het weer doorgaat eigenlijk waar, ja, waar we gebleven waren.
2: Maar dat is net zoiets als die hal dan weer instapt. Dat is het weer waarom je is. Dat haast wel echt afsluiten kennen. Of zullen nog wel ergens stiekem een gedachte waarom je naar nou ja, over jullie week ook.
1: Nou, ik denk het wel, ja. Ik denk dat ik wel even nog, als ik die hal binnenstap, dat ik dan wel even denk van, oh ja. En ik moet zeggen, ik heb het nu soms nog steeds wel, hoor. Dat, ja, je denkt er toch onbewust nog wel eens aan, zeg maar. Helemaal in van die pauzes of na een training denk ik, oké, ik heb het weer overleefd. Dus het is nog wel iets, ik denk dat het wel even duurt voordat het helemaal weg is, zeg maar. Het blijft toch wel in je hoofd spelen. Omdat er natuurlijk ook genoeg mensen zijn die wel weer geblesseerd raken. Ik bedoel, ja, het is niet iets, ja, het blijft een heftige blessure. Dus probeer er niet te veel aan te denken, maar ja, het gebeurt natuurlijk toch soms wel.

0: Het Lied is een gigantisch muzikaal waren met over 100 jongens en over 100 muzikanten vanuit het hele land. Ze komen takom zaterdag in het WTC Biocor om de magie van muziek te delen met het publiek. Ons komt binnen Anne-Wie Bloem en Guus Piksma, hij is dirigent, en Tineke Visser, alt-saxofonist. Ja, het is een heel groot barns, iets gigantisch. Dat begint dan bij twee mensen met een wild idee en dan ben ik altijd even heel benijd aan Anne-Wie en Guus. Waar is de creatieve dreamer en waar is de realist?
1: Ja. Nou, ik ben een dromer.
2: Oh. Het wie die eerste dream of wie het aan de wiep gaat dreamen?
1: Nee, het wie een dream van ons beiden. Gewoon van, we moeten Shannon eens een keer in Oudroen jaren hebben zoveel mensen in Friesland en heel Nederland enthousiast gekregen van muziek. En dat doen we nou ongeveer 10 hier. En hoe krijgen we nou die in die 10 hier, krijgen we die mensen nou een keer maar eens een ander naar een hoogtepunt brengen.
0: En toen kwam er zo'n wolkje in die hol omheen, mijn gedachten van...
1: Ja, dan heb ik wel eens wat gek ideeën en dan is aan de biepels van, ja, betekent het, ja, dat is al wel leuk en aardig.
3: Dan denk ik, ja, hoe volle meesken dan? En waar doen we dat? En we moeten repeteren en hoe doen we
0: doe
3: dat?
0: Doe je het praktisch om?
3: Ja, praktisch om. Ja.
1: Ja. En dat krijgt dan vorm, zo van, oké, hey, hadden we nou... En toen werd gewoon een wild gedachte, oké, dat is ook nog 1000. Dat weet ik nergens op baseerd. Oh. Maar af en toe stoezen toch? Want we
0: klinkt
1: hebben
0: hier... lekker. Ja.
1: Ja, het klinkt wel lekker. Ja. En het is misschien nog nooit hier, want het gaat net om een record of staat er helemaal niks mee te maken. Nee. Maar we trodden hier en hebben we zoveel mensen enthousiast maken van muziek. En de kracht zit hem altijd in de mensen die kennis spelen. En die dromen. En die droom hebben om muziek te maken. En als we dat nog slagje laten kennen. En we zouden gewoon eens 50-50 krijgen kennen. We hebben een meisje erbij en die jammer zegt dan zelf artiest en die spelen 16 mannen. Nou, hoe leuk is dat nou?
0: Ja.
1: Maar dan ben ik een meisje die spelen 40 jaar en die kennen fantastisch spelen en die worden dus mooi sleept.
0: Want Tineke, hoe lang spelen ze al saxofoon?
4: Ik ben, nou, ze is mijn herintreder. Ik ben vorig jaar januari ben ik weer begonnen. En daarvoor had ik, nou ja, 25 jaar lin, had ik een eerst zingen of zo spelen.
0: En toen heel lang net.
4: Toen heel lang net.
0: Zo vorig jaar wel weer. Ja. En nou juist meteen een mega concert.
4: Ja, dat.
0: Ja,
4: hoe mooi wordt haar? Ja. Ja, nee, precies. Ja, ze 6 juni vorig jaar kwamen ze in de repetitie. Ik speelde bij het Dwarfsorkest in Grauw. En kwamen ze in de repetitie van, nou, dit idee hadden wij. Voor de blazers en de slagwerkers. Maar nou ja, ik denk, dat maakt bij wezen.
0: Ja.
4: Want dat gebeurt me nooit weer.
0: Nee.
4: Nou, sa. Dus, ja. En doe begon het.
0: Ja, doe begon het. Want aan de wiep toen toch stond nog maar dat ik het praktisch al hier vader kon krijgen.
3: Ja.
0: Hoe haast dit regelt dat het al hier nou vader kon komen kind?
3: Nou, dat begon met de werving nou, van muzikanten en jongers. En we zijn met een soort, we maken een aardraap van. Dat hebben we vorig jaar 6 juni in het WTC dien. Werd het ik al hier plak financieel. En Guus en ik hier zei iets van, nou... Maar geen idee, ik kom hier meestal op alle. Nou, ik wie nou net thuis. Of de mail zie ik graad vol, maar meestal niet die meid van woon.
0: Uit het hele land, hè?
3: Ja, uit het hele land.
0: Ja, ja. Dus er wie echt verlet van. Het is ook echt zo'n meerskipsproject, want die meisjes allen echt dragen. En er is ook nog een soort belangrijk goed doel onverboen. Wil je iets mee dwarszillen?
3: Ja, want wij gaan. Een bijzondere gastartiest, dat is Cesar Zuiderwijk. En die speelt na je week op een fantastische drumkit. En wij hebben een muzikant, Mai ALS. Die zal ik solo spelen na je week. En wij zijn,
0: dat is een spierziekte, hè?
3: Ja. En wij zijn hoe mooi zou het wezen als wij die drumkit, waar het Cesar dan op speelt, als wij die veilen voor het goede doel, voor ALS.
0: Ja.
3: Dus dat geven we echt nog dwan. Ja.
0: Dus Safios, dat ik dat ik in zo'n hele meerskip wordt.
1: Ja, want wisten wat het mooi is? Want we hebben natuurlijk mensen die komen uit het zuiden van het land. Er zijn een heel orkest uit Sittard die komt te repeteren. Maar we komen uit, wie in vorige week aan het repeteren in Balzit. Maar dan hebben we gewoon mensen die komen gewoon uit Zeeland. Die stappen maandag met in de auto en die rijden naar Balzit om daar te repeteren. Maar we repeteren dus ook in Vinkeveen, heb ik gerepeteerd. We hebben 30 repetities door heel Nederland. Hadden. We hebben van heel veel in Friesland, maar ik een heel soort Nederland. Maar oerlijk zeggen we meestal, kom, waar komt toch nog wel? Oh, nou ja, maar ik kom uit Enschede en ik ben eventjes naar Maassluis rijden om te repeteren.
0: Jeetje, wat een passie, ja. He, is er ja, van muziek.
3: Dat sjoest ik, want ze is nice meesten die is net kist en er ontstaan vreugdskippen en meesten gaan normaal koor oefenen. En zij is er morgen een uitnodiging van hier nu Koudem, die speelt baritonsax, die had alle oren baritonsaxen uitnodigen om morgen in Koudem komen te oefenen. Even de laatste. Ja,
5: maar hoeveel binnen er dan? Hoeveel baritonsaxen?
3: Nou, de binnen...
1: Totaal?
3: Iets van 29, dacht ik. Bariton Saxen. Ja. Ze zijn net al hier komen. Maar ik weet dat ze al een groep houden.
0: Maar is alweer een clubje ontstaan.
3: Een clubje.
0: Ja. Dat is toch fantastisch.
3: Dus er zijn al die clubjes die het ontstaan. Ja. Vreugdskippen.
0: Verbindingen. Verbindingen. En dat is ook wat muziek docht. En waarom hadden de meesten hier nou echt even bijwezen?
3: Nou, wist... het is een belevenis. En het is meer als een gewoon concert. Hier... er zit zo'n energie in, dat kist hij wel voorstellen, die energie van al die mensen. En dat brengen ze aan zijn oor op dat publiek. En dan dat rekt het.
0: Ja.
3: En dat is emotie. En dat is echt, de beleeft iets bijzonders.
0: Ja, dus daar was bijwezen in de zaal. En Tineke, doe je eerst ervoor met de altsaxofoon. Dat is verdiende belevenis.
3: Precies.
0: Dank je wel, dus er even over vertellen woest. En Anne-Wie Bloem en Guus Pieksma. We wensen je natuurlijk een top, top, top, Junta. Orenwieken. Even goed, deze Orenwieken. De
3: 30
0: datum,
3: Oordewieken,
0: 30 maaien.
5: Van de muziek die maar,
0: ja, dat litten we nog even jaren.
3: Ja, dat sneurt hij om 30 maaien in het WTC Expo hier in Ljouwert.
1: En net de 40, daar zit ik een fantastisch koor bij. Want we hebben natuurlijk net alleen nog maar een groot orkest, maar we hebben een geweldig koor van 1000 man. En die hebben Oudroende Weekend natuurlijk ook repeteerd, onder leiding van Jan Hip en Sebastian Skippers. Dus dat is het wordt gewoon mega. Het is nog nooit vertoond, zoveel de meisjes in één groot podium.
0: Nou, dit wordt een spektakel.
3: En als er heen was, mag er gauw bij wezen, want de kaarten zijn haast op.
0: Oeh, ja, dus wat dit nou jet? Wat dit nou jet? Die had nog een lok, want die denkt, het kind nog krijgt.
3: Ja.
0: Nou, en om nou even helemaal in die sfeer te gaan, zit Tine kijk op deze opname, weet hij hem dat zo in de repetitie?
3: Zeker.
0: Ja,
4: vers
0: toch? Ja, vers. Dan kerst even jaren hoe het enkel weg hier. Nou, doe haast de muziek helemaal wol in de holle Guus. Want weet je, we even naar luisteren, een stukje uit de repetitie.
2: Raider Love.
1: Raider Love.
0: Ja, dus we komen wel even in. Oh ja, nog even, waar komen we optreden?
3: Cesar Zuiderwijk, de drie J's, Erik Vloeimans, Jos Jansen op trombone en zijn eigen Elske de Waal.
1: En Rienus Gerritsen.
3: Oh. En Rienus Gerritsen. Mag net vergeten. Ja.
2: Ek van de Golden Earring.
3: Ek van de Golden Earring.
0: Dus we beginnen alvast. Dit is een gewoon even simpel opname, teaser repetitie. Dus dit mag je even inbeelden hoe dit Orenwieken Satrië in dat WTC klinkt. Maar we luisteren even naar een stukje van hoe dat...
3: Het is echt de tophit van heel veel muzikanten en jongens.
0: Ja, Radar Love.

0: Ja, wie doet mij een Lood-fragment even in de grote belevenis van Lood, Radar Love. Zo klinkt het in de repetitie. Orenwieke zaterdag is het live heel grut in het WTCTM.
1: Alles wat je dice mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
2: Dit is de dive voorbij.

0: man die is er weer.
1: De dag is voorbij.
0: Nou dadelijk hier.
1: Met het oog op morgen.
2: Alles wat te spelen.
0: Ze ben er haast uit.
3: Waar?
0: De jury van de Johan de Jongbeam. De natuurprijs van Omroep Friesland.
3: Oh ja?
0: Ja, maar ze had nog wel dus help nodig.
3: Hoe dan?
0: Nou, de jury had een top 3 maken. Daar wordt een winnaar uitkiezen. En wij kunnen mij stemmen.
3: Waar kan ik stemmen?
0: Kies stemmen op omroepfriesland.nl/BM.
3: Omroepfriesland.nl/BM. En bepaal mij waar de Johan de Jongbeam wint. Dit is Omroep Friesland.
4: 20 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
5: 11 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt op Truth Social dat onder meer de straat van Hormuz weer opengaat, maar wat dit precies betekent is niet bekend. In de verklaring die nu in de maak is zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Giselle Pellicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pellicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. De patiënt die in het Radboud UMC in Nijmegen werd opgenomen vanwege een mogelijke ebola-infectie is negatief getest. Het ziekenhuis meldt na bloedonderzoek dat de patiënt de ziekte niet heeft. Eergisteren werd de patiënt opgenomen. De kans was klein dat hij of zij het zeer besmettelijke virus had, maar het kon ook niet worden uitgesloten. Tienduizenden Serviërs hebben opnieuw gedemonstreerd in de hoofdstad Belgrado tegen president Vučić. 10 studenten hadden opgeroepen tot dat protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. De demonstranten vinden de regering Vučić corrupt en eisen nieuwe verkiezingen. De film Fjord heeft op het filmfestival van Cannes de Gouden Palm gewonnen. De film van de Roemeense regisseur Christian Monjou kreeg daarmee de belangrijkste prijs van het filmfestival. Fjord gaat over een conservatief Roemeens gezin dat in Noorwegen woont. De kinderen worden door de kinderbescherming weggehaald vanwege huiselijk geweld. Het is voor Monjou de tweede keer dat hij een Gouden Palm wint. De vrouwen van FC Barcelona hebben de Champions League gewonnen. De voetbalsters waren in de finale in Oslo te sterk voor de Franse topclub OL Lyon. Het werd 4-0. Voor de 22-jarige Oranje International Esme Bruchts is het de tweede keer dat ze met Barcelona de Champions League wint. En Willem II keert na een jaar terug in de Eredivisie. De Tilburgers wonnen de finale van de play-offs om promotie en degradatie van FC Volendam. De heenwedstrijd werd woensdag met 2-1 gewonnen door Volendam. Willem II won vanavond de return met 2-1 en dus werd er verlengd. Maar omdat de wedstrijd toen nog niet was beslist, kwamen er penalties. En die werden dus gewonnen door Willem II. FC Volendam degradeert na 1 jaar weer uit de Eredivisie. Het weer. Vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 5 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
8: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
9: Beleef het gouden jubileum van de iconische rockopera Evita. Met live orkest, groot koor en in het Engels. Met Fayen van der Bos en Milan van Waardenburg. Bestel nu je tickets via evita50.eu.
10: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
11: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
10: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
12: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
13: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. musical10daagse.nl.

0: Ende. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Elisabeth Steins. In de rij voor de kassa zei iemand dat het zo heerlijk was, zo'n lang zonnig Pinksterweekend. Al had ze zelf geen idee wat Pinksteren eigenlijk was. Gelukkig was er een mansplainer in de buurt die zei: het is heel simpel, met je pinken op tafel roffelen, maar alleen als het commando is gegeven. Dus namens hem een fijn weekend gewenst en commando Pinksteren. Goedenavond en welkom bij Dit Oog. Marjan Minnesma is overleden. Samen met klimaatwetenschapper Jan Rotmans richten zij Urgenda op. U hoort hem zo. Verder spreek ik de Nederlandse permanente vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties over het dreigende faillissement van de organisatie. Thies Gijzel en Mira Sies schreven een ontluisterend boek over CO2-compensatie, waarmee ze genomineerd zijn voor de Brusselprijs. En morgen beginnen de door Trump en consorten gesponsorde Enhanced Games, een soort Olympische Spelen op doping. Maar eerst gaan we naar het nieuwsoverzicht van vandaag.
2: Zaterdag 23 mei.
1: De burgemeester van Utrecht had het verboden, maar Extinction Rebellion deed het toch. Het blokkeren van het spoor. Ze noemden het
3: een wanhoopsdaad, een wanhoopskreet.
1: Maar het ging ook om
3: aandacht. Dat je niet om ons heen kan. En je kan op het Malieveld gaan staan. Ja, dat heeft geen enkele zin.
1: De organisatie wil meer aandacht voor de situatie in Gaza.
3: De Palestijnen, wiens mensenrechten elke dag geschonden worden, die afgeslacht worden in een genocide al 2,5 jaar lang, dat we daar als Nederland niks aan doen.
1: Door de actie lag het treinverkeer rond Utrecht een tijdje plat en dat werd door reizigers niet gewaardeerd.
4: Ik ben er niet heel blij mee, eerlijk gezegd.
5: Waarom moet je nou hier op het spoor gaan zitten?
6: Maar het is niet dat Netanyahu nu iets anders gaat doen omdat de treinen in Utrecht niet rijden.
1: Het was 7 jaar geleden wereldnieuws. Urgenda won toen de klimaatzaak tegen de Nederlandse staat.
7: Toen was ineens van wauw, het kan nog wel. En wij kregen echt telefoontjes vanuit de hele wereld, huilende mensen. Van nu heb ik weer hoop en durf ik weer verder te gaan.
1: En dat was de stem van Marjan Minnesma, de directeur van Urgenda, die dus op 59-jarige leeftijd is overleden. In een afscheidsinterview dat ze eerder opnam, blikte ze tevreden terug op haar leven.
7: Ik denk dat ik binnen mijn mogelijkheden en binnen de uren op de dag die ik had heel veel heb gepropt en niet veel tijd heb verloren. Ik heb niet veel gelummeld.
1: Het is feest in Tilburg. Uren voor de finale van de play-offs lieten de supporters van Willem II al van zich horen. Toen kwam de wedstrijd tegen FC Volendam en al snel scoorde Willem II. De Tilburgers wonnen met 2-1, maar omdat ze de eerste wedstrijd hadden verloren, kwam er een verlenging en daarna penalties.
8: Dion Heudo!
1: Ja, dat was de keeper van Willem II die zelf de beslissende penalty nam. En hierdoor promoveert de club naar de Eredivisie.
9: Promotie of discipline en consistency en hard work every goddamn day.
1: En het lange Pinksterweekend begon.
10: Zon overgoten en de temperaturen die liepen ook behoorlijk op.
1: Veel mensen namen het ervan.
11: Ik ben er 30 graden, hè? Dus ja.
12: Het is niet blousé, gewoon lekker. Lekker.
13: Dit is genieten.
14: En we hebben ook nog vakantie.
10: Ook nog?
14: En ook nog, ja.
1: Het water was nog vrij koud.
15: De mensen die gaan nog niet zo gauw.
1: Maar deze vrouw dook er toch in.
12: Ik ga het water in, ja.
10: Ja?
12: Ja. Ja.
10: Is het niet koud?
12: Nou, even afkoelen.
1: En voor sommige mensen begon de warme dag al vroeg. Zij werden uit hun bed getrild door het geluid van brommers zonder knalpijpen. Luilak heet dat.
16: Zo hard mogelijk geluid maken.
10: En waarom?
16: Ja, dat weet eigenlijk niemand. Herrie maken!
10: Hoe maak je herrie?
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
10: Ja, geweldig. Ja. Waarom is het geweldig?
17: Ja, gewoon die herrie, die jonge laarde, helemaal leuk.
1: We gaan ook nog even naar sportcollega Louis Dekker. Hij keek naar de kwalificatie van de Formule 1 van Canada. Hoe is die afgelopen, Louis?
8: Ja, ik ga bijna zeggen dat Formule 1 minder geluid maakt dan wat ik net hoorde tegenwoordig. Maar dat is een ander verhaal. George Russell pakt pole position in de Mercedes. Zijn teamgenoot en WK-leider Kimi Antonelli, 19-jarige Italiaan, tweede. Verstappen, zesde, kwam er totaal niet aan te pas. En moet morgen maar hopen dat het gaat regenen of zo. Want al is het gat maar 0,3 van een seconde. Verstappen is heel ver verwijderd van de voorhoede, de eerste rij, de tweede rij, et cetera. En zal moeten toveren morgen om richting het podium te gaan. Het begint te wennen en hoe raar het ook mag klinken. Verstappen wint in de Formule 1 echt niet meer zomaar. Hij is niet meer de favoriet. De favorieten zijn Mercedes, Russell en Antonelli.
1: Oké, dankjewel Louis Dekker. Ja, u hoorde het, Marjan Minnesma is overleden. Het boegbeeld van Urgenda dat ze samen oprichten met klimaatwetenschapper Jan Rotmans. En ik sprak hem vanavond vlak voor de uitzending. Goedenavond, meneer Rotmans, en gecondoleerd.
11: Ja, dank u wel.
1: Waar denkt u aan op deze dag als het om haar gaat?
11: Nou, dat is dubbel. Aan de ene kant verdriet. Aan de andere kant ook dankbaarheid. Dat ik zo lang met haar mocht samenwerken. Heel inspirerend, energiek persoon. De beste professional met wie ik heb mogen werken. Dus in haar geest zou zij hebben gezegd, wees niet verdrietig om mij. Maar denk aan de mooie dingen die we hebben gedaan.
1: Ze had maar weinig mensen verteld dat ze ongeneeslijk ziek was. U wist het wel. Wat zei ze over die keuze tegen u om dat dus niet publiek te maken?
11: Nou ja, dat is haar eigen keuze en afweging geweest. Dus dat respecteerde ik ook. Heel veel mensen bewonderden haar. En ze vond het ook niet fijn als die mensen zouden horen dat zij zo ziek was. Dat komt wel na mijn dood. En ik kon dat begrijpen.
1: Ja.
11: Tegelijkertijd maak ik het zelf wel publiek.
1: Ja, want het vreemde is, het is misschien goed om dat even te zeggen. Het vreemde en ook vooral het nare is dat u elkaar dus al jaren kende en nauw samenwerkte. Maar dat u ook beide in dezelfde periode te horen heeft gekregen dat u ongeneeslijk ziek bent. En u heeft dat 2 weken geleden wel publiekelijk gedeeld. Wat voor gesprekken hadden jullie daarover?
11: Nou ja, dat waren aan de ene kant heel... intieme, fijne gesprekken. Aan de andere kant, we hadden het er niet zo vaak over. Omdat je elkaar al zo lang kent en samenwerkt. En zij was ook niet iemand die daar al te lang bij stil wilde staan. En ik ook niet. Dus als je over de eerste schrik heen bent bij elkaar, dan ga je toch weer door met waar je al die jaren mee bezig bent geweest. Om de wereld wat duurzamer en beter achter te laten. Dus dat vond ik ook wel mooi. Die drive, die bleef.
1: Ja.
11: Ondanks dat ze ongeneeslijk ziek was.
1: Maar ik kan me toch ook voorstellen dat je wel wat hebt ook aan dat gedeelde lot.
11: Ja, dat brengt je nog dichter bij elkaar. En we hadden al een goede hechte band. Dus dat... Ja, het was wel moeilijk voorstelbaar. Het was een heel energiek, inspirerend persoon, vol passie. Ik denk dat ik dat ook wel had. Dus toen we vroeger samenwerkten, was het 100 uur per week. Je kon elkaar altijd bereiken, ook 3 uur 's nachts. En in zekere zin denk je van, ik dacht dat ze heel oud zou worden. Zoveel kracht en energie. Dus dat is wel heel vreemd. Dat is bijna onwerkelijk.
1: Iemand bij wie je niet kan voorstellen dat ze er niet meer is. En u leerde elkaar dus 25 jaar geleden al kennen. En heeft heel veel uren inderdaad met elkaar samengewerkt. Maar klikte het ook meteen tussen jullie beiden?
11: Ik leerde haar kennen 25 jaar geleden bij een... groot Europees project wat zij managede. En ik was daar wel van onder de indruk. En ik begon toen een eigen instituut in Rotterdam. En toen heb ik haar gevraagd om met mij te komen werken. Daar moest ze eerst goed over nadenken. We hebben twee lange gesprekken gehad. En toen heb ik haar kunnen overtuigen. En ja, het klikte heel goed. Maar het ging ook niet altijd spanningsloos.
1: Het botst ook wel eens.
11: Ja, omdat twee van zulke krachtige mensen die zoveel delen, die botsen ook wel eens. Maar dat heb je alleen met heel goede mensen die ook zo'n drive hebben. Dus ik vond dat eigenlijk wel mooi.
1: Ja, en jullie konden er dus kennelijk ook steeds wel weer overheen stappen. In 2007 zijn jullie samen Urgenda begonnen. En zij werd daar eigenlijk naar buiten toe het boegbeeld een beetje van. Hè? Was die rolverdeling ook meteen duidelijk? Dat zij dat zou gaan doen?
11: Nee, dat is zo gegroeid. Ik was voorzitter en zij directeur. Vaak zet ik dingen op en na verloop van tijd dan ga ik weer door met andere dingen. En zij op een natuurlijke manier werd de leider. En dit paste helemaal bij haar. En daarvoor was ze wel eens op zoek, want ze zat in een wetenschappelijke en kenniswereld. En zij zei van, wat gebeurt er nou met al die kennis? Hoeveel van die kennis wordt nou gebruikt in de praktijk? Ik zei, misschien 5 of 10%. Toen zei ze, toch veel te weinig. Dat is eigenlijk zonde van het geld. Dan kunnen we beter in de praktijk dat toepassen. En toen kwamen we met het idee van een club, een organisatie, Urgenda, die dat dan in de praktijk zou brengen. En dat was op haar lijf geschreven. Dus ik vond het ook prachtig dat werd een belangrijk deel van haar leven. Daar kon ze al haar kwaliteiten kwijt.
1: En wat maakt haar dan zo goed daarin?
11: Nou, aan de ene kant die energie en die passie en die gedrevenheid. Aan de andere kant intelligentie. Ja, ze was intelligenter dan veel wetenschappers die ik kende. En aan de andere kant ook heel praktijkgericht. Dus ze kon heel complexe problemen kon ze doorgronden en dan vereenvoudigen en dan in de praktijk toepassen. En ze zag ook voortdurend kansen. Hè, door de zonnepanelen letterlijk uit China naar Nederland te halen. Op het moment dat er nog geen markt voor was. De eerste elektrische auto daar naartoe te halen. De huizen van het gas afhalen. Dus elke keer zag ze een kans. En dan ging ze het in de praktijk toepassen. Door iets op te richten. Ik had nooit eerder zo iemand ontmoet. Die dus en zo strategisch is. En praktijkgericht en intelligent. Dat kom je bijna nooit tegen.
1: En het grappige is dat eigenlijk de voorbeelden die u nu noemt, dat zijn allemaal voorbeelden die wat minder bekend zijn. Want de aandacht gaat natuurlijk vooral steeds uit naar die Urgenda-zaak, de klimaatzaak tegen de staat die jullie gewonnen hebben. En in een eerder opgenomen afscheidsgesprek met Nieuwsuur zegt ze daarover dat ze eigenlijk vooraf niet had gerealiseerd hoeveel hoop daaruit geput zou worden uit het winnen van die zaak. En ook hoe belangrijk eigenlijk die emotie is bij dit onderwerp om gewoon geloof te houden dat het dus kan. Moet je een beetje een positivo zijn om dit werk te kunnen doen?
11: Ja, zonder meer. Anders hou je het niet vol. Dat geldt voor mij ook. Als je die hoop niet hebt, het bijna onmogelijke presteren, dan gebeurt het ook niet. Kijk, wij begonnen aan die rechtszaak. Ik was sceptisch. Zij zag mogelijkheden. En de directe impact was dat we wonnen. Ja, eigenlijk rekende niemand daarop. Alle experts zeiden, jullie zijn kansloos. En toen wonnen we weer een hoger beroep en zelfs in het hoogste beroep. Maar de indirecte impact, dat overal in de wereld mensen dachten, hé, dat kunnen wij ook doen. Dat was heel hoopgevend. En dat hadden we onderschat. En daarmee is ze echt ook wereldbekend geworden. Alleen, ze zei wel, we hebben tal van leuke dingen gedaan met Urgenda. En iedereen komt steeds weer terug op die rechtszaak. Ja. Maar Urgenda heeft tientallen projecten en initiatieven gedaan. Zij eigenlijk leuker vond.
1: Heeft u veel van haar geleerd?
11: Ja. Vooral die combinatie van wetenschap in de praktijk brengen. En ik denk dat ze ook al wat van mij geleerd heeft. Dus in die zin waren we wel een mooie
1: goed
11: combinatie.
1: Duo. Ja. Tot slot, meneer Rotmans. Zelf zei Marjan Minnesma

0: En ik denk dat zij een nalatenschap achterlaat die ze zelf nooit heeft kunnen, nou ja, bevroeden. Omdat ik denk, ze was zo'n natuurlijke leider dat nu ze er niet meer is, een groot aantal anderen in haar geest daarmee verder gaan. Dus dat er een soort collectief ontstaat dat nog steeds wordt geïnspireerd door haar. En dat vind ik mooi.
1: Ja. Ik dank u heel hartelijk voor dit gesprek, Jan Rotmans. En sterkte met het verlies.
0: Ja, dank u wel.

0: You're Gonna Make Me Lonesome. Dat is een liedje van Bob Dylan, die morgen 85 jaar wordt. Maar hier gespeeld door Jorik van Noorden en Judy Blank. 5 jaar geleden hier in het Oog was dat toen live. 80 jaar na de oprichting stevend de Verenigde Naties af op een financiële ineenstorting. Secretaris-generaal Guterres heeft voor een dreigend faillissement gewaarschuwd. Mogelijk deze zomer al. En ondertussen vragen critici zich af of het diplomatieke vermogen van de VN misschien niet ook bankroet is. Dit Pinksterweekend staan we daarom stil bij het functioneren van de VN. En we trappen af met Lise Grégoire, onze permanente vertegenwoordiger bij de VN in New York. Goedenavond, mevrouw Grégoire.
1: Goedenavond.
0: En wat merkt u daar op het hoofdkwartier van de VN in New York van dat dreigende faillissement?
1: Nou, daar merken we ontzettend veel van. Ik denk, er zijn eigenlijk twee grote dingen aan de hand. Enerzijds zijn er grote landen die hun contributies niet betalen. En aan de andere kant zie je dat vrijwillige bijdragen van landen naar beneden gaan. Nou, dat laatste, vrijwillige bijdragen, dat zien we overal. Dat ontwikkelingshulp bijvoorbeeld, daarop wordt gekort. Of dat landen andere kanalen kiezen. Maar het allerbelangrijkste is dat landen hun contributie niet betalen. Nou, je moet weten dat de VS en China samen ongeveer 42% van

0: de begroting van het secretariaat-generaal betalen. En die gebruiken dat geld als drukmiddel. Dus die betalen niet of niet alles of betalen heel laat. En dan moet ik een klein beetje technisch zijn als het mag.
1: Nou, het hoeft misschien niet te technisch. Maar het is duidelijk dus dat er echt hele serieuze geldproblemen zijn. Nou, dat heeft Guterres natuurlijk ook niet voor niks gezegd. En ik begrijp dat het ook zodanig is dat hij ook direct al bezuinigingsmaatregelen dus ook bij jullie daar op kantoor heeft doorgevoerd. Daarom vroeg ik ook naar dat hoofdkwartier. Ja. Want ik las iets over dat de lift niet meer gebruikt mag worden.
0: Nee, dat klopt. Nee, er zijn hele grote bezuinigingen gaande. Dus veel ontslagen, maar ook een groot hervormingsprogramma. Het UNAT-programma. Maar we zien dus ook dat er minder tolken zijn. Dus vergaderingen eerder klaar moeten zijn. Er zijn minder beveiligers. Dus toegangsdeuren worden gesloten. Stoelen worden niet meer gerepareerd. De airco en de verwarming staan uit. De roltrappen stil. Maar je hebt ook landen die troepen leveren. En dus de kosten daarvoor niet voor vredesoperaties. Ja. En de kosten daarvoor niet goed krijgen.
1: Maar dit klinkt wel echt serieus als een organisatie in verval. En u had het net over die wanbetalers. Hè? Dus sommige landen die niet betalen wat ze wel moeten betalen. Nou, de VS is de grootste financier van de VN. Maar trekt zich onder Trump ook steeds meer uit meer VN-organisaties terug en uit projecten terug. En Amerika heeft dus ook de verplichte bijdrage van dit en vorig jaar niet betaald. Maar ondertussen hebben ze nog wel heel veel invloed. Moet dat dan niet ook consequenties hebben of anders? Dat bijvoorbeeld hun stemrecht dan ontnomen wordt of iets dergelijks?
0: Nee, dat klopt. De grootste betaler is de EU en de lidstaten samen. Maar daarna vervolgens inderdaad de VS met 22% van de begroting. Ze betalen wel iets, hè? En ze gebruiken dat vooral als drukmiddel op het systeem. En het systeem is nu al zo dat op het moment dat je 2 jaar lang je contributie niet betaalt, dan wordt er een procedure in gang gezet om het stemrecht in te nemen. Als de VS dit jaar niet meer betaalt, dan wordt die procedure op 1 januari 2027 gestart. Zover zijn we nog niet. En ik denk ook niet dat ze het zover zullen laten komen. Want dan verliezen ze ook meteen hun drukmiddel. De VS heeft overigens hier ook geven heel duidelijk aan dat het hen er niet om gaat dat ze de VN willen verlaten. Maar ze willen de VN veranderen. Ja. Dus wat zij noemen back to basics. Ja, en dus veel meer vrede en veiligheid.
1: Ja, maar het is ook tegelijkertijd heel duidelijk dat Trump helemaal niks op heeft met de VN. En hij eigenlijk ook bezig is met het oprichten van een eigen vredesraad om internationale conflicten en oorlogen te beslechten. En die kritiek die hij zo uit, die hoor je ook wel breder. Dat de VN zelf eigenlijk te weinig voor elkaar krijgt op het gebied van vrede en veiligheid. U denkt er dan over na, heb ik begrepen, van hoe hou je de VN op dat vlak relevant? Heeft u daar dan ook voor ons een pasklaar antwoord voor?
0: Ik zou willen dat ik dat had. Maar ik denk dat je moet realiseren dat de VN een familie van organisaties is. En het gaat niet alleen over vrede en veiligheid. Er is heel veel wat de VN doet waar we niet bij stilstaan. Dus bijvoorbeeld, ze regelen ook het internationale postverkeer, het vliegverkeer, scheepvaart. We zien ook nu met ebola de Wereldgezondheidsorganisatie die daar bovenop zit. Dus heel veel VN gaat door. En ik denk dat als de VN er niet zou zijn, zouden we morgen weer oprichten. Maar het is wel zo dat als het gaat om vrede en veiligheid, dan is de VN een platform. Eigenlijk een platform die landen in staat stelt om met elkaar te overleggen en elkaar te vinden, oplossingen aan te dragen. Uh-huh. Maar als die grote landen het niet eens worden met elkaar, ja, dan kan je niet zoveel. En ik heb ook niet echt gezien of dat de Board of Peace nou wel oplossingen in Gaza dichterbij brengt, bijvoorbeeld op dit moment. Nee. Dus ja, is dat een reden om ermee te stoppen? Ik denk het niet. Dit is de enige plek op aarde waar 193 landen met elkaar praten. Het is een beetje als verkeersregels. Hè? Dus als een paar snelle auto's besluiten om de snelheidslimieten niet te respecteren, is dat dan een reden om de snelheidslimieten af te schaffen.
1: Ja, het is dus geen reden om te stoppen, maar misschien wel een reden om na te denken over hervormingen. Nou, dat doet u ook, want u leidt samen met uw collega uit Kuwait het zogeheten intergouvernementeel onderhandelingsproces om de Veiligheidsraad te hervormen. En binnen die Veiligheidsraad, dat is bekend, is een groot probleem dat vetorecht, waarmee onder andere de VS, maar ook Rusland en China, de VN eigenlijk in een houtgreep houden. Is daar nou wat aan te doen?
0: Ja, dat is een hele ingewikkelde. Kijk, het grote vraag is eigenlijk van hoe vergroot je de consequenties van ongewenst gedrag? En in die veiligheidsraadshervormingen, dat is een heel erg langlopend proces. Eigenlijk vanaf de dag van de oprichting van de VN. Je moet weten dat voor de oprichting van de VN het hebben van het veto was een randvoorwaarde voor die vijf landen om mee te doen. Mm-hmm. De vijf landen die het vetorecht hebben. Dat is nog steeds zo. En het is eigenlijk dat hele proces is opgericht om twee dingen te doen. Zowel de effectiviteit en de efficiëntie te vergroten als de legitimiteit en de representativiteit van die raad te vergroten.
1: Ja, dat zijn allemaal best wel grote ingewikkelde woorden. Maar het is dus niet het doel om dat vetorecht eruit te krijgen. Dat het op een termijn er niet meer is.
0: Ik denk dat iedereen dat het liefste zou, of eigenlijk een overgrote meerderheid van lidstaten van het vetorecht af zou willen. Ik denk ook alleen dat iedereen realistisch genoeg is om te weten dat dat niet gaat lukken. Dus van de vijf permanente leden kunnen we dat niet ontnemen.
1: Omdat zij daar ook zelf dan mee akkoord zouden moeten gaan.
0: Precies. Zij hebben een vetorecht ook over dit proces, de facto.
1: Ja. Maar u voert dus wel gesprekken over hervormingen binnen de ingewikkelde kaders die er dus zijn. En spreekt u dan daarvoor ook bijvoorbeeld met Rusland?
0: Ja, in de gewone de bilaterale contacten hè, met de landen zijn de contacten met Rusland heel erg beperkt. Of eigenlijk niet heel vanwege de oorlog in Oekraïne. Maar vanuit de rol die ik voor de VN vervul, dus die onderhandelingen over de hervorming van de Veiligheidsraad, heb ik met alle landen contact. Dus ook met Rusland. Zij hebben hierin een veto. Dus het is heel belangrijk dat als je stapjes vooruit wil zetten, dat je dus ook met alle permanente leden van de Veiligheidsraad spreekt en ervoor zorgt dat zij aan boord zijn met de richting die je in hebt gezet.
1: En zijn zij dan ook wel welwillend met de dingen die u wel voorstelt?
0: Nou, zij zullen net als de andere permanente leden heel zorgvuldig kijken of hun belangen goed geborgd zijn. En zij staan op zich open om na te denken over oplossingen die op een hele brede steun kunnen rekenen. Maar als je kijkt waar het proces nu is, is er geen enkele oplossing in zicht waar een brede steun voor is. Dus we zullen op een gegeven moment moeten testen hoe serieus die Russische positie dan zal zijn. Op het moment dat we wel een model hebben dat op meerderheid kan rekenen.
1: Nou, dat klinkt allemaal best wel heel ingewikkeld. En ook als toekomstmuziek voordat er nog verbetering in komt. En dan moet ondertussen de boel maar niet failliet gaan. Natuurlijk.
0: Ja, precies.
1: Ja. Nee. Ik hoop dat u dan dat gedeelte in ieder geval in orde komt, zodat u niet straks uit dat gebouw wordt gezet in New York. Ik dank u heel hartelijk voor dit gesprek en succes verder met uw werk daar.
0: Oké, dank u wel.
1: Lise Grégoire.

in een bries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit, ik stel me aan.

0: Vrouwkje was dat met We Hebben de Tijd. Wat is het beste journalistieke boek van het afgelopen jaar? Met het oog op morgen presenteert de genomineerden voor de Brusselprijs 2026. Ja, Ties Gijzel en Mira Sies van Follow the Money zijn genomineerd met hun boek Wie betaalt mag vervuilen, waarin ze de geldsporen volgen in de wereld van CO2-compensatie. En die sporen die leiden wel tot winst, maar niet per se tot klimaatwinst. Welkom beiden en gefeliciteerd met jullie nominatie.
1: Dankjewel.
0: Ties, om maar gewoon meteen te beginnen waar jullie boek ook begint, want dat is ontzettend spannend en eigenlijk de ultieme journalistendroom. Namelijk met een geheimzinnig kerstpakketje dat per post bij jullie afgeleverd werd. Wat zat daarin?
1: Ja, dat was afgedekt met een pakketje kerstkoekjes. Het was ook in de winter van 2022, geloof ik, als ik het goed zeg. En toen keken we onder die koekjes en toen was daar eigenlijk een USB-stick verstopt, onder andere. En ook documenten met allemaal informatie. En op die USB-stick, die moesten we eerst natuurlijk goed controleren. Zat er geen virus op of zo? Ja. En toen dat allemaal oké was, zagen we daar echt een opname van een crisis. Vergadering van een van de grootste bedrijven in deze sector ter wereld opstond.
0: Ja.
1: En dat deed eigenlijk, leek erop dat er iets compleet mis was gegaan, maar dat moesten we allemaal gaan onderzoeken of het ook klopte.
0: Ja, en wat was dan het spoor waar jullie opgezet? Wat wilden jullie onderzoeken?
2: Eigenlijk om even heel kort te zeggen over welke sector dit gaat. Dit is de sector van de CO2-compensatie. Dat kan je beschrijven als je bijvoorbeeld een vliegticket boekt, dat je dan je uitstoot kan compenseren door een aantal bomen te planten. En dit is dus een groot bedrijf dat daarin dat soort producten eigenlijk verkoopt. Dus dat dan zegt van oké, je kan je uitstoot ergens compenseren. We wilden eigenlijk vooral in zijn geheel gaan zoeken uitzoeken van kan dat eigenlijk wel, die compensatie? Kan je inderdaad je uitstoot afkopen, om het zo maar te zeggen?
0: Want dat is, moeten we misschien wel even goed uitleggen, want dat is het technische en misschien ook ingewikkelde aan het onderwerp. Je hebt dus die CO2-compensatie, bijvoorbeeld bomen planten, als je een vliegticket koopt. Maar dan heb je ook carbon credits. En wat zijn dat dan?
2: Ja, dat is eigenlijk een onderdeel van die compensatie. Maar een carbon credit, op een gegeven moment hebben ze bedacht vanuit de markt, we kunnen dit ook gaan verhandelen, die compensatie. Maar om iets te verhandelen moet je natuurlijk een product hebben. Dus een carbon credit is eigenlijk een soort papier dat belooft dat er ergens 1 ton CO2 uit de lucht is gehaald of niet in de lucht is gekomen.
0: Ja, dus dat kan bijvoorbeeld doordat er bomen geplant worden die CO2 echt daadwerkelijk uit de lucht halen.
2: Ja.
0: Of door te investeren in een project wat voorkomt dat er bomen worden gekapt.
2: Bijvoorbeeld.
0: Dan hebben we dat eventjes uitgelegd. Want anders wordt het misschien best ingewikkeld. Ja. Jullie beschrijven in het boek hoe het eigenlijk 30 jaar geleden begon. Vanuit goede bedoelingen. Hè, dit soort projecten opzetten. En ook dat Nederland daar pionier in was. Het idee is in de VS bedacht, maar hier groot geworden.
1: Ja, en het was toch echt vanuit de Nederlandse kolencentrales, die toen nog echt verenigd waren, die een speciale stichting hebben opgericht. De stichting SEP heette dat. En zij zagen eigenlijk een kans om iets te doen aan het klimaatprobleem. Want in de jaren 90 was het wel, ook vanuit politiek kwam er steeds meer druk van, hey, er komt allemaal rook uit jullie schoorsteen. Dat heeft een effect, een broeikaseffect. En daar moeten wij ook iets mee als elektriciteitsbedrijven. En toen zijn ze gaan kijken, wat zijn nou de beste methodes om daar iets aan te doen. En je kon het natuurlijk afvangen, die rook uit de schoorsteen, en ergens opslaan. Maar het goedkoopste was eigenlijk om bomen te planten. En om het heel snel door te spoelen, hebben ze eerst geprobeerd om het in Nederland te doen. Maar in Nederland is toch de grond duurder. En heb je ook, als je in één keer met boeren moet onderhandelen.
0: Nederland is ook gewoon heel klein.
1: Ja, het is heel klein. En daar kun je nooit die mega uitstoot van de centrales volledig kwijt. Dus toen zijn ze vrij snel naar andere regio's gaan kijken. Bijvoorbeeld in Afrikaanse landen of in Zuid-Amerika.
0: Ja, en ondertussen ontstond er ook een heel levendige handel. Dus in die carbon credits. En hele grote bedrijven stapten in. Waarom was het voor hen zo interessant om die credits te kopen?
2: Ja, op een gegeven moment, en dan skippen we al een heel deel in de tijd, maar dan rond 2018 denk ik, er is op een gegeven moment een moment gekomen, noem het ook wel het Greta Thunberg effect, van dat iedereen ging staken voor het klimaat en dat er echt een beweging op gang kwam. En die bedrijven die voelden dat ook wel. Dus grote bedrijven zoals Shell of Chevron, hele grote vervuilende bedrijven, die hadden zoiets van ja, hoe kunnen we hier nu iets mee doen, maar dat het toch niet echt ons businessmodel schaadt. En daarvoor zijn zo'n credits ook wel fijn, want je kan ergens anders iets doen en daar misschien niet heel veel voor betalen, want die credits waren ook niet altijd even duur. Mm-hmm. En dan heb je toch een heel groot deel van je uitstoot zogezegd afgekocht, ja, of weggestreept. Ja.
0: Nou, en dan komt, want op zich is dit allemaal goed nieuws, hè? Goede bedoelingen, ook de markt die instapt en grote bedrijven die meedoen, is op zichzelf een goed teken. Maar dan is er ook een hele grote maar. En dat zijn eigenlijk de projecten zelf, want de vraag uiteindelijk is, waar werd er nou eigenlijk precies in geïnvesteerd? En jullie kregen dus die USB-stick. Daarop stond informatie over een groot bedrijf. Dat ging om het bedrijf South Pole. Dat investeerde in een bosproject in Zimbabwe. Het Kariba-project heette dat. En daar ging het helemaal mis.
1: Ja, en dat was voor ons echt de eerste keer dat we echt een inkijkje in die sector konden krijgen. Want heel veel journalisten konden dat niet, omdat het ja, niet alle transparante data die je daarvoor nodig hebt beschikbaar waren. Maar wij konden nu echt kijken naar wat is nou eigenlijk onder de motorkap van zo'n project. Van hoe lopen de geldstromen en hoe zijn de berekeningen eigenlijk gemaakt om te zien van hoeveel carbon credits, dus hoeveel van die producten je kon verkopen. En ja, dit was een van de grootste bosbeschermingsprojecten ter wereld. En het werd ook door Gucci en mega grote multinationals Prada en ook in Nederland Green Choice was een van de grootste kopers wereldwijd. En daar kon je bijvoorbeeld bosgecompenseerd gas bij Green Choice afnemen. En dat is allemaal voor een groot deel dankzij dit Kariba-project. Mm-hmm. Maar wij konden dus onder die motorkap kijken. Toen gingen we kijken van, wordt dat bos wel zo bedreigd als dat het bedrijf zegt. Van zijn er inderdaad mensen in een nieuwe omgeving die die bomen willen omhakken? En dat kun
0: ja,
1: je
0: want
1: doen
0: dit
1: door.
0: Het ging dus niet over dat er bomen geplant zouden worden, maar dat ze zouden voorkomen dat ze gekapt werden.
1: Ja, en eigenlijk als een boom gekapt wordt, dan een boom heeft koolstof zeg maar in zich opgeslagen en dan vaak kap je die door bijvoorbeeld hem af te branden en dan komt die CO2 eigenlijk in de lucht. En als je zegt van, ik bescherm die boom door bijvoorbeeld een ranger daar rond te laten rijden, dan kan ik die uitstoot voorkomen en dan kan ik dat weer wegstrepen van de uitstoot die uit mijn schoorsteen komt. Dus dat is het hele idee. En dat doe je eigenlijk dus door een project te organiseren met, ik ga de lokale bevolking trainingen geven. Of ik ga die ranger inhuren die daar rond gaat rijden. En wij zijn dus die geldstromen gaan onderzoeken. En toen bleek het geld daar helemaal niet naartoe te gaan, maar juist naar een belastingparadijs.
0: Ja. Was bijvoorbeeld ook tegen de lokale bevolking daar gezegd van, jullie krijgen dan een deel van de opbrengst van die credits, zodat jullie andere dingen met het geld kunnen doen, zodat je die bomen niet hoeft te kappen om voor landbouwgrond bijvoorbeeld, toch?
1: Ja, ja.
0: Maar dat kregen ze ook niet.
2: Nee. Dat een heel, heel, heel klein deeltje konden ze bewijzen. Maar eigenlijk het overgrote deel was, waren geen bonnetjes van, was geen bewijs van dat het geld ergens in die richting ging. En die mensen zelf zijn ook op een gegeven moment komen klagen. Omdat ze gewoon niet allemaal het geld ontvingen dat beloofd was. Ja.
0: En dan vond ik zo interessant in jullie boek, er was dan iemand binnen dat bedrijf van South Pole tegen wie gezegd was, ga de boeken eens checken hoe dat zit ook. Hè? En die kwam erachter van, hé, er klopt hier heel veel niet. Maar ja, ondertussen werkte hij wel voor een bedrijf dat meer dan een miljard euro waard was. Of dollar, ik weet niet, maar in ieder geval heel veel. En met investeringen in 700 projecten, 1000 bedrijven deden mee. Dus ja, voor hem om dan te moeten zeggen, het is allemaal gebakken lucht, dat is bijna ondoenlijk.
1: Ja, en die temperatuur die liep ook echt hoog op binnen dat bedrijf. En die video op die USB-stick, daar zag je eigenlijk dat werknemers die vragen stelden. En dat vond ik echt fascinerend ook om te zien van dat werknemers vroegen, bestaan de producten die we verkopen, bestaan die wel? Dus ze zijn niet tastbaar, het is een verhaal en daar geloofden ze niet meer in. En dat werd door de leiding ook onder tapijt geschoven. En daardoor moest het naar buiten, omdat er intern aan die kritiek geen gehoor werd gegeven.
0: We gaan echt in grote passen door jullie boek, want het staat vol met allerlei voorbeelden. Want dit Kariba-project, dat blijkt helemaal geen uitzondering te zijn. Eigenlijk is jullie analyse en ook die van allerlei andere wetenschappelijke onderzoeken dat 30 jaar compensatie

0: En dan is echt je vraag van hoe kan dat nou? Terwijl er toch ja, zoveel mensen betrokken zijn, keurmerken bestaan, mensen het goed willen doen. Hoe kan dit?
1: Ja, er zijn eigenlijk verschillende redenen voor. Een paar belangrijke is permanentie, dat is zo'n term. Maar dat betekent eigenlijk, je weet niet hoe lang een boom bijvoorbeeld gaat blijven staan. Je kan wel beloftes doen dat een project 100 jaar gaat duren en dat die bomen ook 100 jaar daar gaan zijn. Maar er zijn heel veel factoren die je zelf niet in de hand hebt. Dus zelf als je super goedwillend bent en denkt, dit ga ik echt doen. Ja, dan komt er misschien op een gegeven moment iemand anders aan de macht. En die zegt, kap al die bomen maar, want ik hou niet van bomen. Ik zeg maar iets, we hebben iemand in Amerika die dit soort uitspraken kan doen. Ja, dan kan je daar staan met je goede bedoelingen. Maar dan betekent dat niet dat die belofte die je hebt gemaakt van tevoren, van ik ga al die bomen planten, dat dat ook waargemaakt kan worden.
0: Ja.
1: En daarom is die som eigenlijk van wat je uitstoot, dat sowieso gebeurt, dat zeker is. Dat kan eigenlijk niet één op één worden vergeleken met iets dat nog onzeker is. Dat een soort belofte is van we gaan ooit uitstoot.
0: Ja. Dat gaat dus ook over de projecten waar in principe de bedoelingen goed zijn. Want dat eerdere Kariba-project, daar was ook gewoon sprake van fraude.
2: Ja.
0: Maar dit is dus zelfs als er geen sprake is van fraude of iemand die geld in zijn eigen zak steekt, dan nog kan je de garantie eigenlijk niet geven.
1: Precies.
2: En wat we ook zagen is dat niemand in dit hele systeem heeft eigenlijk het belang om als er fouten worden gemaakt, om die fouten dan ook te herstellen. Dus wij zagen dat de bedrijven waar wij kritisch over schreven dan eerder hun website verwijderden dan dat ze zeiden van oh wat vervelend dat het fout is gegaan. We gaan nu deze stappen nemen om het te herstellen. En dat is denk ik voor ons de uitkomst van oké, dit systeem gaat zichzelf niet kunnen herstellen in de huidige vorm. Het heeft al 30 jaar in meerdere vormen ook niet gewerkt. Moeten we ons geld en onze tijd hier nog wel in stoppen? Of zijn er andere dingen waar we beter?
0: Want en tegelijkertijd hoor ik Wopke Hoekstra en de Europese Commissie hier wel gewoon nog over zeggen van dit is wel ook een optie om onze doelen te halen, onze klimaatdoelen.
2: Ja, en dat was ook echt wat ons fascineerde. Van waarom zijn we eigenlijk zo verslaafd geraakt aan dit systeem, aan deze oplossing, terwijl dat niet blijkt te werken. En dat is toch omdat de werkelijkheid om echt zeg maar je gedrag te veranderen en te zeggen we gaan onze economie omgooien, waardoor we echt minder gaan uitstoten. Dat is veel lastiger dan zeggen van we kunnen gewoon door blijven gaan in ons huidige model. En we kunnen ergens in Afrika alsnog onze rotzooi opruimen.
0: Ja. Ik dank jullie heel hartelijk. Ik heb met interesse gelezen. Ties Gijzel en Mira Sijs. Of is het Sijs?
1: Sijs.
0: Ik zei het dus fout. Ja, dacht ik al. Mira Sijs van Follow the Money. Jullie genomineerd voor de Brusselprijs. Dus zaterdag 13 juni wordt die uitgereikt tijdens een live uitzending van Het Oog. En de Brusselprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. Dank jullie wel.
3: Enhanced is taking over one of the biggest weekends of the year to showcase to you what our true human potential is. This isn't just sport. This isn't just athletes. It's a revolution. Together, we are Enhanced.
0: Ja, in Las Vegas worden morgen de nu al hevig bekritiseerde Enhanced Games gehouden. Een sportevenement waar deelnemers bijna alles mogen doen en ook mogen innemen om maximaal te presteren. In de volksmond worden het daarom ook al de dopingspelen genoemd. Olivier de Hon is hoofdinformatie en onderzoek van de Nederlandse Dopingautoriteit. Goedenavond.
4: Goedenavond.
0: U bent natuurlijk fel tegen dopinggebruik in de sport, dus ook tegen dit evenement, neem ik aan.
4: Heel kort samengevat, ja.
0: Ja, maar toch is het misschien ook voor u wel interessant om te kijken wat er gebeurt als je het allemaal wel toestaat, toch?
4: Ja, uiteraard. Het is eigenlijk een gedachte-experiment waar je het wel vaker over hebt als je even teruggaat naar de basis van het dopingbeleid en het antidopingbeleid wat wij voeren wereldwijd. Dus in zoverre is het interessant om te zien wat er nu gebeurt. Nou, dat weet ik nog niet helemaal zeker. Het is rond deze tijd morgen ook.
0: Okay.
4: Dat is wel laat. Maar,
0: maar in principe toch wel geïnteresseerd in wat lichamen kunnen als ze zo presteren met behulp van die doping.
4: Ja, dat sowieso. Er is altijd een vrij stevige discussie ook in hoeverre doping daadwerkelijk prestatiebevorderend is. Die discussie is eigenlijk wetenschappelijk wel beslecht voor de meest belangrijke middelen. De spierversterkers en de middelen die de duurprestatie verbeteren. Dus daar is veel onderzoek naar gedaan. We weten uit de wetenschap ook hoeveel medische risico's eraan vastzitten als je deze gebruikt. Maar dat is tegelijkertijd het jammere aan deze Enhanced Games. Er wordt een heel groot evenement opgezet ten koste van de sporters die meedoen. En het is gewoon een slag in het gezicht.

0: dicht.
1: Ja. Want is het gevaarlijk wat ze gaan doen?
0: Ja, ook daar, de korte samenvatting, ja. Kijk, het is altijd natuurlijk een geval van een beetje van iets zal niet zo heel erg een probleem zijn. Maar op het moment dat je dit toe gaat staan, dan gebruiken ze niet meer een beetje, ben ik bang. Dan gebruik je steeds meer en meer. Omdat ook juist die prestatiebevorderende effecten meer worden als je meer gebruikt. En dan komen ook die medische risico's om de hoek kijken. En dat is niet zozeer op de korte termijn, dat kan ook gebeuren. Maar juist ook op de lange termijn, dat je nu nog niet weet wat er in je lijf gebeurt.
1: Ja. En er doen dan geloof ik 42 sporters mee, ook bekenden. Maar die staan dan wel vaak aan het einde van hun carrière. Want hierna mogen ze sowieso nooit meer meedoen met gewone sportevenementen. Als ze zo aantoonbaar gewone middelen hebben gebruikt.
0: Dit is zo nieuw dat dat niet rechtstreeks in de regel staat. Maar het is wel in de lijn der verwachting. En zoals je al zegt, er zijn een boel die aan het einde van hun carrière zijn. Of die nu al een dopingschorsing uitzitten.
1: Ja, maar wat gaan ze dan allemaal nemen?
0: Er is een lijst gepubliceerd van middelen die mogelijk zijn om te nemen. Dat zijn allerlei verschillende anabole steroïden. Het zijn bekende dopingmiddelen als groeihormoon en EPO. Tegelijkertijd is ongeveer de helft van die lijst van middelen die ze gebruiken, die worden gebruikt om bepaalde bijwerkingen tegen te gaan. En dat geeft al aan dat de middelen die ze geven een groot risico vormen voor de gezondheid. Anders geef je al die bijwerkingbestrijders niet.
1: Nou, de man die deze spelen bedacht, dat is een Australiër, Aaron de Souza, als ik het goed zeg. Die zegt dat zijn doel is om grenzen te verleggen. Dat hij in zijn woorden een supermensheid wil creëren op deze manier. Wat vindt u daarvan?
0: Ook dat is al een oude discussie. Mensen moeten altijd. Sommige filosofen die zeggen, een mens moet altijd proberen over alle grenzen heen te gaan en alles maar wat er in potentie uit een lichaam gebeurt eruit te halen. Maar dat het ruikt al snel naar overmoed. Mensen die te veel willen. En op een gegeven moment zegt een lichaam ook ho. Kijk maar gewoon naar mensen die overspannen raken. Ik kan wel steeds zeggen van ik doe dit erbij. Maar op een gegeven moment houdt het lichaam gewoon op.
1: Het is onverantwoord dus.
0: Het is een onverantwoord initiatief.
1: Om dat te willen, ja. En nou, achter deze man staan hele grote investeerders. Vooral van die rijke tech-bro's. Ook de zoon van Donald Trump onder andere. Wat is hun betrokkenheid of hun doel? Waarom vinden zij dit interessant?
0: Ja, dat weet ik natuurlijk ook niet exact. Als ik op die website kijk van de Enhanced Games, ben ik bang dat hun doel voornamelijk is om geld te verdienen. Wat ik heel erg opvallend daarbij vind, is dat als je op die website kijkt, kan je ook verschillende middelen bestellen.
1: Er zit echt een soort webshop bij.
0: Er zit een webshop bij, letterlijk meteen van kijk hier om gezonder en langer te kunnen leven. Daarmee kan je bepaalde peptiden kopen, bijvoorbeeld kleine fragmenten van groeihormoon. Dat zijn die peptiden, die geven ze geen eens aan hun eigen sporters. Maar die verkopen ze wel aan de bezoekers van die website. Dus dat vind ik al een buitengewoon raar initiatief.
1: Ja. Maar waar zit nou vooral uw zorg? Is het dan dat de doping misschien, dus het gebruik van doping genormaliseerd wordt? Of dat misschien ook reguliere sporters gaat beïnvloeden?
0: Nou, dat is wel een risico, ja. Ik heb wel altijd al gezegd, dat is meer een persoonlijke nood. Als de meerderheid van de topsporters vinden dat het allemaal met doping moet, ja, dan ga ik gewoon een ander werk zoeken. Dat maakt mij niet uit. Maar het probleem is dat juist de meeste topsporters, zoals we die kennen van wereldkampioenschappen en Olympische Spelen, die doen dat uit overtuiging dopingvrij. En die Enhanced Games, ja, dat is een slag in het gezicht van al die sporters. Ja. En ook daarbij geldt.
1: Ja, ze kunnen ook zeggen, we hebben er gewoon niks mee te maken, laat ze het lekker doen.
0: Nou, dat doen ze ook. Dus ja. Ik heb al op Instagram verschillende filmpjes langs zien komen van huidige topsporters die het ook weer belachelijk maken. Dat kan natuurlijk ook wel. Dat vind ik wel mooie filmpjes en dat ze zich zo uitspreken. Maar ook daar geldt gewoon bij, als je op die glijdende schaal gaat stappen van dit soort middelen gebruiken, dan is het risico dat je steeds meer gaat gebruiken. En je weet gewoon niet goed wat het op de lange termijn met een lichaam gaat doen.
1: Nee. Dus, maar ik dacht ook nog van die voor sporters misschien ook wel, als je dan ziet dat er bijvoorbeeld een marathon daarin, een half uur sneller wordt gerend.
0: Ja.
1: Dat dus de reguliere sportprestaties ook misschien minder waard worden.
0: Ja, dat zou kunnen. En dat is nou juist het deel wat in mij fascineert. Als daar inderdaad wereldbeste prestaties worden verbeterd morgen. Ik kan het geen wereldrecords noemen, want dat zijn niet volgens de huidige regels. Maar als dat gebeurt, hoe gaat het publiek erop reageren? Eigenlijk hebben we een soortgelijk experiment nu gehad met de marathon die binnen 2 uur gerend kon worden.
1: Ja.
0: Een paar jaar geleden is dat gelukt op een manier dat die 40 tempomakers steeds in en uit die race stapten. Dus dat was niet een reguliere wedstrijd. Toen is er wel binnen de 2 uur gelopen. Dat trok trok wel aandacht. Maar nu, inmiddels, is het echte wereldrecord ook binnen de 2 uur gelopen. En dat trok toch weer meer aandacht, ja. Meer respect.
1: Ja.
0: En mijn gevoel is dat het op diezelfde manier zo zal gaan.
1: Ja.
0: Maar zeker weten doe ik dat natuurlijk
1: nee.
0: ook niet.
1: Nou, ik ben benieuwd naar die games en ook of we wel of niet gaan kijken. Maar daar zijn we nu in ieder geval nog niet. Het is morgen. Ik dank u voor uw komst, Olivier de Hon, hoofd informatie en onderzoek van de Nederlandse Dopingautoriteit. Dit was Het Oog. Morgen zit hier Mieke van der Wij en straks gaat hier de ongelofelijke radio verder. Een fijne nacht.
2: Was ik nog te zeggen hätte, dauert eine Zigarette. En een laatste glas im Steen.
3: NPO Radio 1.
4: Vroege Vogels. Een uitzending vol zoektochten. Naar de eikelmuis.
5: Oh, daar een val. Maar leeg.
4: Naar de grote rietsigaar-galvlieg.
6: Ja, dit is hem.
7: Ja. Oh. Nee, is dit hem?
4: Naar de tureluur.
8: Ik zie je niet eigenlijk, eerlijk gezegd.
4: Naar landpissebedden. En naar de matkop.
7: Ik is heel klein. Ja.
4: Morgenochtend van 7 tot 10 BNN Vara met Vroege Vogels.
3: NPO Radio 1.
9: Wie luistert, weet meer.
10: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 5 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Kom naar Wonderfeel Friday Night op 3 juli in Baarn. Met Spinvis, Jungle by Night, Remy van Kesteren en meer. Geniet van een zwoele zomeravond op landgoed Groeneveld. Waar de avond valt en de nacht klinkt. Wie neem jij mee? Koop je ticket op wonderfeel.nl.
13: Het hoeft niet in.
14: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
15: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met 1 oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
16: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
17: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden.
18: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
19: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er grotendeels overeenstemming is bereikt over een akkoord met Iran. Op zijn platform Truth Social schreef hij dat de laatste details nog worden uitgewerkt en binnenkort bekendgemaakt zullen worden. Volgens Donald Trump bevat het voorstel onder meer afspraken over de openstelling van de straat van Hormuz. Een treinconducteur kreeg op station Venlo een reistas met 3 kittens overhandigd. Tijdens de overdracht ontsnapte de moederpoes. De tas was eerder gevonden op station Tegelen. De dierenambulance Brabant Noordoost vermoedt dat de dieren zijn gedumpt en zoekt naar de moederpoes. De kittens zijn veilig opgevangen en krijgen verzorging. Tienduizenden mensen zijn in Belgrado de straat opgegaan om nieuwe verkiezingen te eisen na de ramp in Novi Sad in 2024, waarbij 16 mensen omkwamen. De politie schat dat er 34.000 deelnemers waren. Tijdens de demonstratie ontstonden later ook ongeregeldheden in de hoofdstad en als voorbereiding op een protest was het treinverkeer opgeschort. Een Franse rechtbank heeft een 51-jarige man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en mishandelen van zijn partner. Volgens de rechtbank dwong hij de vrouw jarenlang tot vernederende handelingen en seks met andere mannen. Het slachtoffer liep daarbij ernstig lichamelijk letsel op, waaronder brandwonden. Tot besluit het weer. Vannacht blijft het vrijwel helder met plaatselijk mistbanken in het noorden en oosten. De temperatuur daalt naar 10 graden in het noorden en 15 graden in het zuiden. Zondagochtend verdwijnt de eventuele mist snel. Daarna wordt het opnieuw zonnig met 23 tot 28 graden en weinig bewolking. En tot zover het nieuws.

muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er grotendeels overeenstemming is bereikt over een akkoord met Iran. Op zijn platform Truth Social schreef hij dat de laatste details nog worden uitgewerkt en binnenkort bekendgemaakt zullen worden. Volgens Donald Trump bevat het voorstel onder meer afspraken over de openstelling van de straat van Hormuz. Een treinconducteur kreeg op station Venlo een reistas met 3 kittens overhandigd. Tijdens de overdracht ontsnapte de moederpoes. De tas was eerder gevonden op station Tegelen. De dierenambulance Brabant Noordoost vermoedt dat de dieren zijn gedumpt en zoekt naar de moederpoes. De kittens zijn veilig opgevangen en krijgen verzorging. Tienduizenden mensen zijn in Belgrado de straat opgegaan om nieuwe verkiezingen te eisen na de ramp in Novi Sad in 2024, waarbij 16 mensen omkwamen. De politie schat dat er 34.000 deelnemers waren. Tijdens de demonstratie ontstonden later ook ongeregeldheden in de hoofdstad en als voorbereiding op een protest was het treinverkeer opgeschort. Een Franse rechtbank heeft een 51-jarige man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en mishandelen van zijn partner. Volgens de rechtbank dwong hij de vrouw jarenlang tot vernederende handelingen en seks met andere mannen. Het slachtoffer liep daarbij ernstig lichamelijk letsel op, waaronder brandwonden. Tot besluit het weer. Vannacht blijft het vrijwel helder met plaatselijk mistbanken in het noorden en oosten. De temperatuur daalt naar 10 graden in het noorden en 15 graden in het zuiden. Zondagochtend verdwijnt de eventuele mist snel. Daarna wordt het opnieuw zonnig met 23 tot 28 graden en weinig bewolking. En tot zover het nieuws.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er grotendeels overeenstemming is bereikt over een akkoord met Iran. Op zijn platform Truth Social schreef hij dat de laatste details nog worden uitgewerkt en binnenkort bekendgemaakt zullen worden. Volgens Donald Trump bevat het voorstel onder meer afspraken over de openstelling van de straat van Hormuz. Een treinconducteur kreeg op station Venlo een reistas met 3 kittens overhandigd. Tijdens de overdracht ontsnapte de moederpoes. De tas was eerder gevonden op station Tegelen. De dierenambulance Brabant Noordoost vermoedt dat de dieren zijn gedumpt en zoekt naar de moederpoes. De kittens zijn veilig opgevangen en krijgen verzorging. Tienduizenden mensen zijn in Belgrado de straat opgegaan om nieuwe verkiezingen te eisen na de ramp in Novi Sad in 2024, waarbij 16 mensen omkwamen. De politie schat dat er 34.000 deelnemers waren. Tijdens de demonstratie ontstonden later ook ongeregeldheden in de hoofdstad en als voorbereiding op een protest was het treinverkeer opgeschort. Een Franse rechtbank heeft een 51-jarige man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en mishandelen van zijn partner. Volgens de rechtbank dwong hij de vrouw jarenlang tot vernedering.